0: Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele week, Amazing 80's. 89.3 FM.

0: West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week, Amazing 80's. 89.3 FM.

0: De tegenpartij die is opgericht door de heer Teddy van Es en mij.
1: De jaren 80 melden zich.
2: De hele week ben je terug in de 80's dankzij muziek en herinneringen op Radio West.
3: Wat voel je nou van binnen?
2: Welke plaat uit de jaren 80 wil je zeker horen op vrijdag verzoekdag? App je favoriet naar 070 307 8080.
1: Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
4: Hartelijk gefeliciteerd.
5: Ja, hoor.
4: Eindelijk gevonden, de gewone man na 15 keer zoeken.
2: Amazing 80's, deze week natuurlijk op Radio West.
3: Kan nauwelijks meer gebeuren, hè?

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week, Amazing 80.3 FM.

0: Hoor jij, zit je handen door? Zit je al te luisteren, wanneer komt nou de eerste kiwiet? En op een gegeven moment hoor je hem, de eerste gutto. Ja, dan begint het voorjaar in maartje, ja.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Dus naast je gewassen heb je ook een strookje waar minder gebeurt, waar meer insecten zich op kunnen houden en die ook mijn luizen bijvoorbeeld aan zouden kunnen vallen.
3: Elk diertje, elk plantje heeft zijn rol in het ecosysteem. En zo proberen we zoveel mogelijk soorten zo divers mogelijk hier in het gebied te krijgen.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: ik aan
1: mijn
0: vast.
1: Oh, nou!
2: Oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
3: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
0: Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
0: Dan moet hij uitkijken, ja.
2: Ik heb er een uitkijken.
1: Man.

0: Recycled words in heavy doses.
1: Elke zondagmiddag op Radio West, als de dag van toen met Kevin Brouwer.
2: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
1: Als de dag van toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
3: Op 89.3 Radio West.

0: op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat tot hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog, ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu, dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hè.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week, Amazing 80's. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: In 1960 ben ik op een haringlok gegaan, daar was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Je moet een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
1: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp, kennis van kracht.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
5: Goedemorgen. Peter Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
7: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
4: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De hele week, Amazing 80's.
11: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Ja, een liedje moet over iemand gaan. Hè? Hoe persoonlijker, hoe beter. Nou, Billy Ocean die nam dat wel heel letterlijk. Want hier was het natuurlijk European Queen. En in Afrika was het African Queen. Je hebt ook nog Caribbean Queen. Grote hit was het in, uiteraard, de jaren 80.

jou hoor. Reinoud.

0: Goedemorgen, het is 24 augustus en we zitten al midden in de Amazing 80s Week.
1: Ja, heerlijk. Ja. Lekker, al die muziek.
0: We draaien alleen maar plaatjes uit de jaren 80. Je mag je er ook nog tegenaan bemoeien. En je bent al helemaal voorbereid, meer, want je hebt van alles bij je.
1: Ik heb van alles bij me. We gaan de hele week namelijk praten over eten in de jaren 80. En ik heb wat oude kookboeken uit de jaren 80 meegenomen. Ik heb mijn eigen oude kookschrift uit de jaren 80 meegenomen. Dus straks genoeg inspiratie om, nou ja, ik mag dan maar 2 minuutjes praten, hè. Sorry.
0: Ja, de timer loopt straks.
1: Precies.
0: Ja, daar moet het in lukken. Heb je nou ook nog zo'n boek dat je denkt, die heeft misschien, hebben heel veel mensen in de kast staan. Soms heb je zo'n kookboek dat je denkt, nou, maar die heeft iedereen.
1: Nee, dat denk ik niet. Het zijn volgens mij echt van de jaren 80 boeken dat op een gegeven moment het toch anders werd als je alleen al de foto's ziet met de voorkanten. Er liggen dan hamrolletjes met 2 witte asperges, waarschijnlijk uit blik, en een geribbeld plakje wortel erop. En dat is dan heel erg creatief.
0: Ja, heel hip natuurlijk. Ja.
1: Dan eten we tegenwoordig toch wel heel anders.
0: Ja. Oh, geweldig, ja. Gwen is onze buitenpost deze week.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ook helemaal jaren 80 natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Daar heb je zoveel herinneringen aan.
2: Absoluut, voelt als gisteren.
0: Ja. Nee, we hebben het allebei natuurlijk niet meegemaakt.
2: Nee.
0: Dus ja, ik ben ook wel heel erg benieuwd naar alle verhalen van onze luisteraars natuurlijk. Over hoe de jaren 80 dan daadwerkelijk waren. Bovenop wat wij gewoon hebben gehoord van onze ouders of zussen. Ik kan er zelf niks over vertellen natuurlijk uit eigen ervaring.
1: Toch het was zo'n mooi decennium. Ja. Ja, het was voor mij echt, ik was 11 toen het begon. En dus plus 10 en dan nog een jaar erbij. Dus 22 dat het 21-22 dat het eindigde.
0: En wat is het eerste waar je aan denkt als je denkt, ja, dat was echt typisch jaren 80 in mijn jeugd?
1: Stappen met z'n allen, uitgaan. Dat was natuurlijk de laatste jaren. Lachen op het schoolplein. Heel veel lol hebben met mijn vrienden daar.
0: Gewoon precies als nu.
1: Ja, ja. Eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Ja. Maar meer vrijheid en niet die stomme telefoon en die dwang en dat soort gedoetjes.
0: Nou, de telefoon is wel echt een grote verandering natuurlijk sinds die tijd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar jij bent ook nog zonder telefoon opgegroeid, een beetje.
0: Toen ik naar de middelbare school ging, toen kreeg ik mijn eerste smartphone, denk ik. Nee, maar eerst een normale telefoon.
1: Okay.
0: Nog zonder internet en foto's en dat soort
1: eigenlijk
0: dingen.
1: Ja, maar je was al wel alsmaar bereikbaar, inderdaad.
0: Ik werd toen bereikbaar, ja. Ja, klopt. Ja.
1: Wij moesten het zelf redden.
0: Ja. Je moest een fax sturen.
1: Ook ja. Maar voor mijn gevoel is dat weer meer jaren 90, de fax.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, dat, ja. Oh, ja. Ik ben geboren begin jaren 90.
1: Wij waren nog van de telegram.
0: Jullie liepen een beetje achter dan, denk ik.
1: Ja, nee. Hadden jullie een faxapparaat thuis?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
2: Ik ben... Wat is faxen? Ja.
0: Je hebt ook een bijzonder weekend gehad.
2: Ja, ik heb een bruiloft gehad. Ik mocht weer een dagje de liefde vieren. Dat was superleuk. Ik heb vrienden wonen in Drenthe. En het was heel erg mooi in een soort boshuis met heel erg mooie natuur eromheen. En op het moment dat de ceremonie begon, kwam de bruidegom aangelopen. En die deelde in plaats van dat er meisjes dan bloemen uitdelen, was het nu shotjes. Dus vlak voordat de ceremonie begon, mochten we allemaal een shotje nemen. En was de toon gelijk gezet.
0: Ja, het werd een hele vrolijke bruiloft, denk ik.
2: Het was echt een hele gezellige dag. Ja, ja, absoluut.
0: Nou, ik ben naar een feest geweest in Bergambacht. Het was ook erg vrolijk. Geen shotjes, maar wel heel veel andere, nou ja, een beetje bijkomen.

0: Joe Jackson en Stepping Out. Terwijl hier allemaal geheime dingen gebeuren. Er worden cadeautjes heen en weer gegeven. Meer geeft een doosje waar volgens mij sigaren in hebben gezeten. Of sigaretten.
1: Ja, rook is dodelijk. Staat erop, maar nog veel meer. En als ik hem dan open doe... Ik heb mijn eerste cadeautje om 6:50 maandagochtend. Dat is heel leuk. Allemaal postzegels van de Fabeltjeskrant... waar we het vorige week zo uitgebreid over gehad hebben.
0: Ja, wat leuk.
1: Meneer de Uil, meneer de Raaf, Louieke de Vos. Oh, daar ben ik heel blij mee.
0: En die heb jij gespaard?
2: Ik was aan het opruimen, nog steeds na het overlijden van mijn ouders. En dan kom je weer doosjes tegen. En ik kwam een doosje met postzegels tegen. En daar zaten ook deze postzegels in. Dus ja.
0: En je dacht, dat is wat voor Reinoud.
2: Dat is voor Reinoud, ja.
1: Je hebt geen spijt, want anders moet ik jouw adres hebben. Dan stuur ik ze weer terug
2: naar
1: jou.
2: Ik heb geen spijt. Geniet er lekker van.
1: Dank je wel.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Nou, wat leuk. Ze zien er prachtig uit trouwens.
1: Ja, is mooi.
0: Ja.
1: Mooie kleur.
0: Ja, mooi doosje ook. Maar ik ben betere inhoud.
1: Ja, ik ga toch niet
0: maar
1: roken.
0: Maar wel zo'n oud sigarendoosje. Sigarettendoosje. Heel grappig.
1: Ik lees hier dat roken de bloedsomloop kan verminderen... en impotentie kan veroorzaken.
0: Hele gevaarlijke postzegels. We pakken de kranten er even bij. En eigenlijk schrijven alle kranten over de laatste race van de Formule 1 op Zandvoort. In 2021, 22 en 23 wist Max Verstappen nog de eerste podiumplek te pakken. Maar nu crashte onze Max al in de eerste ronde. Lando Norris die schreef... de voorlopig laatste Dutch Grand Prix op zijn naam. Toch nog een dag met een oranje randje, want Norris die reed wel in een oranje auto. Maar natuurlijk niet helemaal de manier waarvoor mensen kwamen, schrijft ook NRC. Nog een beetje oranje. Prins Bernhard van Oranje die zwaaide de zwart-witte geblokte vlag, de finishvlag, toen de regerend wereldkampioen als eerste over de finish kwam. Ik zag dat zelfs mensen gewoon eerder weggingen toen Max gecrashed was. Die waren zo ontzettend teleurgesteld. Die dachten, nou ja, het maakt me niet meer uit wie er wint. Ik ga naar huis.
2: Ja, dat vind ik dan heel bijzonder. Dan heb je zoveel tijd en geld eraan besteed.
0: Ja, het is niet gratis ook, hè?
2: Nee, en het hoort ook bij de sport. Dat weet je, die kans bestaat altijd dat er iets gebeurt.
0: Maar het is wel zonde natuurlijk voor de laatste. Dat is al jammer, hè? En dan de laatste Grand Prix in Nederland ook nog. Dat Max gewoon bijna in de eerste ronde zo'n beetje eruit... in de eerste bocht al bijna.
2: Nee, dat is jammer, maar de bal is rond. De wielen waaien,
0: heel blij met deze constateringen. Dank je wel, Meer.
1: Ja, maar was het niet zo dat de Formule 1 in Zandvoort was gebleven... als Max Verstappen beter had gepresteerd de afgelopen 2 jaar? Want dat hoorde ik gisteren.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Ja, toch?
0: Dat heeft er wel mee te maken.
1: Dat het te duur wordt.
0: Ze zijn bang dat er dan toch de...
2: Minder mensen. De interesse nam af. Ja. Dus we moeten gewoon nu weer hopen op mooie nieuwe talenten.
1: De risico's waren te groot, ja. Nou, dat laatste...
0: Ik schrijf Max nog niet af, hè.
1: Nee, joh.
0: Ik bedoel, hij heeft er een paar jaar bijgetekend, dus...
1: Tot 2030, geloof ik. Ja,
2: ja klopt.
0: Ik zie weer kijken. Denk, nou, er wordt helemaal niks meer. Die Max.
1: Gaan we naar het AD. We gaan het volgen. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de jongvolwassenen... daar heb je hem weer, dat blikje... rookt of vaped. Oh. Daarmee is de rookvrije generatie verder weg dan ooit. Het AD schrijft daarover. Streven was dat in 2040 geen enkele jongere meer zou roken... maar jongvolwassenen tussen de 18 en 29 jaar roken juist weer volop. Sociale media spelen hierin een belangrijke rol, schrijft de krant. De cijfers zijn schokkend, zeggen artsen van het medisch collectief. Artsen slaan alarm.
2: Ja, de jaren 80 waren voor mij ook de jaren dat ik inderdaad begon met roken. Gelukkig inmiddels ook weer gestopt, maar toen kon dat allemaal nog. De Marlboro Man en dat soort coole voorbeelden dachten we dat dat stoer was. Maar nee, niet dus. De Telegraaf kopt: optoppen flop in wooncrisis. Het bouwen van een extra laag bovenop woningen, dat noemen ze optoppen. Dat blijkt helemaal niet te werken als middel tegen de woningnood. Het is een flop. Het afgelopen jaar werden op die manier slechts 600 woningen gebouwd. En dat blijkt uit de studie van het Economisch Instituut voor de Bouw, oftewel het EIB. Met het ombouwen van leegstaande kantoren en winkels en splitsen van woningen, dus dat één woning eigenlijk twee woningen worden... en dus het optoppen van bestaande woningen... moest er jaarlijks zo'n 29.000 extra woningen bijkomen.
0: Net niet gelukt.
2: Nee, net niet gelukt.
1: 600, zei je.
2: Ja, 600 woningen zijn er maar via optoppen bijgekomen. Dus daarbij zijn dus niet de cijfers van het ombouw van de kantoren. Het EIB zegt dat het realistischer is om gewoon 10.000 woningen op die manier om te bouwen. Dat is meer haalbaar. Maar ja, dat is ook weer geen goed nieuws voor de woningzoekenden, onder ons, stelt de directeur van het EIB.
0: Ja, onze regio heeft nog een weekje vakantie, maar in Nijmegen gaan de kinderen alweer naar school. En daar kregen de leerlingen van basisschool De Oversteek een bijzondere instructie, schrijft het AD. Ze mogen namelijk alleen stapvoets door de school lopen. De handen moeten langs het lichaam hangen. Ze mogen niet praten en al helemaal niet gillen of roepen. Oftewel, ze mogen eigenlijk niet echt mijn kind zijn, als ik het zo lees.
1: Yes, yeah.
0: Ja, dat staat in een mail die de school stuurde aan de ouders. De kinderen moeten als een soort robots door de school lopen, stellen de ouders. Nou, de school die zegt, nou ja, dat klopt helemaal niet, maar het is een onoverzichtelijk gebouw. Het heeft smalle trappen, een harde akoestiek en het zorgt voor rust in de school. Als kinderen gaan rennen op die smalle trappen, kunnen er makkelijk ongelukken gebeuren. Ja, ik vind het wel heftig dat je gewoon niet... Je mag gewoon niet praten ook.
1: Maar zitten ze nu voor het eerst in dat gebouw dat nu...
0: Dat durf ik niet te zeggen.
2: Dat was niet helemaal duidelijk. Maar
1: hoe ging het dan vroeger?
2: Het schijnt dus een gebouw te zijn, een multifunctioneel gebouw. Dus waar ook meerdere andere instellingen in zitten. Een groot gebouw. En het gaat gewoon om tijdens het verplaatsen naar de klas en terug. En op het moment dat jij dus de kinderen rustig laat lopen en niet laat praten, dan heb je eigenlijk al een rustige klas. Weet ik van mijn man, die inderdaad ook op die manier zijn klas een beetje probeert onder controle te houden.
0: Maar dat buiten is toch juist...
2: Buiten mogen ze rennen en zo.
0: Ja,
2: en
0: maar binnen... je wilt toch even met je vriendin alvast kletsen en wat zullen we gaan doen en ik heb zin om buiten te gaan spelen. Of... Ja,
1: maar je moet kind zijn, zoals jij zegt. Ja. Je kan geen kind zijn op die manier. Ja,
2: maar je moet ook leren naar de regels te luisteren.
0: Sommige regels meer moet je gewoon verbreken.
2: Dan ga ik gewoon door je heen praten. Kappen.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
3: Goedemorgen, het is precies 6:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
4: Hadi Jorinda en goedemorgen meer.
5: Goedemorgen.
4: De Ypenburgse Boslaan, een doorgaande weg in de Haagse wijk Ypenburg, is vanaf vandaag 2 maanden dicht. De laan zelf en het fietspad krijgen allebei een nieuwe laag asfalt. Ook worden de stoepen opnieuw bestraat. Het verkeer kan omrijden via de A4 en bij voorkeur niet een sluiproute door de woonwijk nemen, zegt de gemeente. Een limousine, een oude stadsbus en een dubbeldekker, allemaal groen-geel gespoten en alle drie van Hart voor Den Haag. Jarenlang zijn ze ingezet in de verkiezingscampagnes, maar ze kosten veel geld en raadslid Jelle Meijnes heeft ze op marktplaats gezet. Volgens Meijnes heeft de aandacht die de bijzondere voertuigen opleveren ook echt geholpen, bijvoorbeeld bij het halen van de verkiezingsoverwinning in maart van dit jaar. De bussen reden tijdens de campagnes door de wijken om kiezers te trekken voor de partij van Richard de Mos. En ADO Den Haag wacht na 3 competitiewedstrijden nog altijd op het eerste punt in de Eredivisie. Gisteren werd met 3-1 verloren van Go Ahead Eagles. Zit een stijgende lijn in, zegt Pascal Mulder. Dat zei hij na afloop van de wedstrijd. Maar het zou lekker zijn als we toch wat punten gaan pakken, al dus de verdediger. ADO is nu 1 na laatste op plek 17 nog voor SC Cambuur.
3: Ja, dat is, zal Martin wel een zware dag hebben gehad, denk ik.
4: Ja, die gaan we straks even bevragen.
3: Nee, morgen pas. Maar Herman zit er vandaag.
4: 2 slapeloze nachten.
3: Ja, inderdaad, ja. Hey, en de limousine, zou ik die aanschaffen? Dat ik dan als taxi Theo Tjeerd straks met een limousine weer kan ophalen op zijn eerste dag.
4: Volgende week komt hij weer. Ja, dat is wel heel erg leuk. 6.500 euro. Nou, dat doen we.
3: Oh, nou, makkie. Ja. Reinhard van der Born zit bij het weer vandaag. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Jorinda.
3: Ja, het wordt weer een beetje zomers deze week.
6: Het wordt een warme week zelfs. We gaan elke dag een stapje omhoog. Dat begint vandaag. Het is nu al vrij helder in de regio. Er is hier en daar nog een beetje mist, maar dan moet je wel wat dieper het binnenland ingaan. Dat betekent straks de zon erbij. Nou, er ontstaan vanmiddag nog een paar stapelwolken, maar geen buien meer zoals de afgelopen dagen. Later vandaag een zwakke tot matige oostelijke tot noordoostelijke wind. En dat betekent dat de temperaturen omhoog gaan tot een graad of 22. En daarmee zijn we het warmst van het hele land.
3: Zo, kijk. Dat is mooi. Ja, heerlijk. En de rest van de week mag er nog wel een graadje bij.
6: Ja, er gaat ook zeker een graadje bij komen. We gaan morgen richting de 24 graden met ook veel zon. Later op de dag wat meer bewolking. Woensdag en donderdag, dan wordt het nog warmer. Ik denk dat we donderdag richting 28 graden gaan. Maar wel een hoge luchtvochtigheid. Dus drukkend benauwd is het dan. Woensdag grotendeels droog op een lokale bui na. Maar ik denk dat we donderdagavond wel een knallend onweer krijgen.
3: Oeh, dat kijk. Ja, het komt knallend weer ten
6: dat
3: einde.
6: Dat hoort er altijd bij, ja.
3: Precies, ja. Dankjewel, Reinhard.
4: Ja, Reinhard, mooi gesproken. Je kan dat.
3: Ja, mooie naam, hè?
4: Ja, mooie naam ook. Iets verkeerd gespeld, maar daar hebben we het wel eens over. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Grapje. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: West wordt wakker. Dit is

0: De tegenpartij die is opgericht door de heer Teddy van Es en mij.
1: De jaren 80 melden zich.
2: De hele week ben je terug in de 80's dankzij muziek en herinneringen op Radio West.
3: Wat voel je nou van binnen?
2: Welke plaat uit de jaren 80 wil je zeker horen op vrijdag verzoekdag? App je favoriet naar 070-307-8080.
1: Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
4: Hartelijk gefeliciteerd.
5: Ja, hoor.
4: Eindelijk gevonden, de gewone man. 15 keer zoeken.
2: Amazing 80's. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Kan nauwelijks meer gebeuren, hè?

0: Uit 1984 van The Blue Nile. Een band uit Glasgow, uit Schotland. Wat een fantastisch nummer eigenlijk, hè? Tinseltown is in the rain. En dit is nou zo'n nummer die we eigenlijk niet dagelijks draaien. Maar dan in zo'n jaren 80 week komt hij ineens voorbij.
1: Ik dacht, oh ja, die bestaat ook nog. Heerlijk om die weer te horen.
0: Ja, daarvoor doen we het. We gaan even kijken naar het nieuws van buiten onze regio. En is er wel iets heftigs gebeurd. Op de A28 bij Wezep is vannacht een touringcar van de weg geraakt. De bus die reed door de vangrail na een aanrijding met een bestelbus. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In de bus zouden meer dan 50 mensen hebben gezeten. Het zou in ieder geval gaan om een groep scholieren, meldt de politie. De touringcar is van een Duits bedrijf en heeft een Oostenrijks kenteken. En de A28 is op dit moment nog dicht.
1: 5 fans van voetbalclub Cambuur hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Vanuit Feyenoord uitvak werd na 12 minuten massaal vuurwerk afgestoken. En een deel werd naar een familietribune gegooid. En 1 vuurwerkbom ontplofte op een paar meter van Feyenoordkeeper Chuck Ernst. Scheidsrechter Makkali legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil. En toch werd de wedstrijd uitgespeeld.
2: Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is er gezegd, we gaan door.
1: En volgens Cambuur waren alle fans gefouilleerd. En de KNVB die gaat het nieuwe vuurwerkincident uitgebreid bespreken in het wekelijks overleg.
2: Hoe
0: komen ze dan binnen met dat vuurwerk?

0: veel aandacht voor de campagne Denk voor je doorstuurt van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Het was 2,5 jaar geleden landelijk nieuws, je weet het misschien nog wel. De zogenaamde Banga-lijst die rondging in het Utrechtse studentenleven. Was zo'n lijst van vrouwen die je dan zou doen, zeg maar. Mm-hmm. Niet echt een hele nette lijst en vrouwen vonden het vaak ook niet zo fijn als ze erop stonden. Voorzitter Josephine Ang van de studentenvereniging vertelt waarom dat die campagne nu juist zo nodig is.
1: We zien ook binnen onze vereniging, maar ook daarbuiten, dat het doorsturen van berichten nog steeds een dagelijks probleem is waar aandacht voor nodig is. We zijn ons vaak niet genoeg bewust van de gevolgen die één druk op de knop kunnen hebben.
0: Er zijn ook concrete maatregelen genomen.
1: We hebben bijvoorbeeld een nieuw meldkanaal waar mensen ook anoniem dingen kunnen melden. We hebben het protocol zijn we gaan aanscherpen. En bijvoorbeeld ook tijdens onze kennismakingstijd met het UUC geven we voor lezingen aan onze eerstejaars. En daar benadrukken we het belang van gelijk zijn, gelijkwaardigheid en je grenzen aangeven en herkennen.
2: Nou, goed initiatief dat ze dat doen. Helaas nodig. In Dijkstra en Evenblij ter plekke verdeelt stuurvrouw en stadsgids Jenny van As wat de havencultuur van Rotterdam zo uniek maakt. Tijdens haar rondleidingen doet ze dat ook en dan vertelt ze op een bijzondere manier.
3: Mijn naam is Jenny, ik ben hier een matroos. Ik heb zo ook etwas in Rotterdam. Dat mag je over Zotterdeutsch. We zijn niet verzeen, namen ze alle een Rotterdams gelernt. Ja, kregen ze hier vrij daarbij.
0: Wat klinkt dit fantastisch. Rotterdeutsch.
2: Rotterdeutsch. De Rotterdamse haven is net een dorp. En volgens Jenny van As. En iedereen kent elkaar dus. Maar ze heeft niet één favoriete plek.
4: Als ik hier nu zit, hier bij Portlandis, en kijk zo, weet je, over de Maasvlakte, de zee, dan denk ik, dit is mijn favoriete plek.
5: Echt waar, ja.
4: Maar als ik op het SS Rotterdam sta, dan zeg ik dan weer, dit is mijn favoriete plek.
2: Favoriete woorden heeft ze dan weer wel.
4: Echte Rotterdamse haventaal. Ik denk dat dat toch blijft, de Gers. Oh ja, joh, de reuzel loopt uit mijn reet als het heel erg heet is.
0: Oh ja, joh. Ja. Nou, van haar wil ik wel een rondleiding krijgen daar in Rotterdam.
2: Heerlijk.
0: Ja. En dan het liefst in het Duits.
2: Lekker, dat Rotterdutsch. Ja.

0: Buitenpost.
1: Onze Buitenpost deze week, dat is Gwen Ouwehand. Goedemorgen, Gwen.
2: Goedemorgen, Jorinda.
1: Ja, je bent naar het prachtige Delft gegaan met een missie.
2: Ja, en dat prachtige Delft is ook echt prachtig. Ik loop over de oude Delft heen, dat is langs het water. En ja, dat is zo'n mooi gezicht. Delft is langzamerhand een beetje aan het wakker worden. Mensen laten de hond uit, mensen stappen op de fiets om naar werk toe te gaan. Dus ja, dat is natuurlijk een prachtig gezicht. Alleen, wat het een beetje verpest eigenlijk, is dan al dat vuil dat dan in dat water ligt. Dus ik probeer het al een beetje schoon te maken met een stok in mijn hand. Probeer ik het eruit te vissen.
1: Wat ligt er allemaal?
2: Ja, sigarettenpeuken. En ja, ik zie ook wel verpakkingen van chocola en plastic zakjes, plastic tassen. Ja, het is toch wel een beetje een doorn in het oog, kan ik me voorstellen, voor de mensen die hier misschien langs wonen. Maar nu blijkt er dus een manier te zijn om op een leuke manier dat die grachten een beetje schoon te maken. Dus ik stel voor dat ik het nog eventjes een klein beetje probeer met die stok.
1: Ja.
2: Maar ik merk nu al wel dat het niet echt gaat lukken. Dus kom over een klein uurtje maar even terug.
1: Ja.
2: En dan heb ik een oplossing daarvoor. Komt helemaal goed.
1: Dan gaan we voor het grote geschut.
2: Ja, absoluut.
1: Nou.
2: Die hele gracht gaat helemaal schoon worden vandaag.
1: Oh, nou, dat is een belofte. Ja.
3: Hoppa, Gwen, go your.
1: Ja. Nou, we komen zo bij je terug. Succes dan met je stok, hè?
2: Ja, tot
1: zo. Een beginnetje maken. En we hadden het net al even over het Rotterdeutsch.
4: Mijn naam is Jenny, ik ben hier aan het Rozig. Het zo oud en was über Rotterdam. Dat mag ik jou voor Rotterdeutsch. Mensen me niet verstehen, namen ze al een Rotterdams talent. Ja, ik zie vrij daarbij.
1: Ja, dit is een gids in Rotterdam die dan in het Rotterdeutsch een beetje rondleiding even op een hele vrolijke manier rondleidingen brengt. Maar Joe Dolce die gaat voor het Italiaans-Engels. Het is een Italiaans-Amerikaanse zanger. Die heeft een soort gimmick-nummer geschreven op basis van herinneringen uit zijn jeugd. Want zijn familieleden die spraken namelijk gebroken Engels. En ja, hou je mond of hold your face. Wat, ik weet niet eens wat het in het Engels is eigenlijk. Dat is geworden shut up your face. Ja,

0: Shut up your face. Ja, geweldig. Want ik kende dit helemaal niet, joh.
1: Maar, grappig nummer,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, inderdaad. En Reinhard heeft het zelf nog op singeltje gekocht. En die zei ook, ja, ik heb dit daarna eigenlijk nooit meer gehoord of gedraaid. Hij vertelde ook nog, er is ook nog een Nederlandse versie van Dingetje.
1: Ja, zo heet het. Ja. Een cabaretgroep, Dingetje.
0: En dan heet het, houd toch die kop.
1: Houd toch die kop.
2: Wat is er aan de
0: hand? Dit was bij Top Op.
2: Hey, doe toch eens normale. Die denken wel dat je bent. Het is een grof schandaal. Je bent nog lang geen ster. Waar slaat dat nou weer op? Ach, mensen houden de koppen. En dan nu die solo, die accordeon.
1: Heerlijk.
0: Oh, geweldig. Ja, dat zullen we even een klein stukje doen. Kijk hoor.

0: Oh, geweldig. Heel grappig inderdaad. Nou, dit zijn de liedjes een beetje waar we naar op zoek zijn ook. Hè? Dat je iets bijzonders hoort, wat je misschien normaal gesproken niet op radio hoort. Ja, heb je misschien nog een idee ervoor? 070-307-8080, daar kan je naar appen. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Wat aten we in de jaren 80? Meer die heeft al haar receptenboeken mee.
4: Shawarma.
0: Ja, had jij shawarma?
4: Elke nacht, ja. Nou, bijna wel.
0: Ja. Ja. Nou, ja, straks een bakje shawarma, je weet maar nooit. Maar is het nieuws, Reinhard Roemer.
4: Langs de oude veiling in Maasland is gisteravond een automobilist met zijn auto te water geraakt. Volgens lokale media reed de bestuurder, voorafgaand aan het ongeval, een stuk over het fietspad. Hij werd uiteindelijk opgevangen in een politiewagen en is door ambulancepersoneel nagekeken. ADO Den Haag wacht na 3 competitiewedstrijden nog altijd op het eerste punt in de Eredivisie. Gisteren werd met 3-1 verloren van Go Ahead Eagles. En de Ypenburgse Boslaan, een doorgaande weg in de Haagse wijk Ypenburg, is vanaf vandaag 2 maanden dicht. De laan zelf en het fietspad krijgen allebei een nieuwe laag asfalt. Ook worden de stoepen opnieuw bestraat. Meer regionieuws hoor je om 19:30, nu het andere nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
6: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne. Die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
5: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
7: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
5: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan.
8: In Zuid-Holland komen plaatselijk mistbanken voor. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn, tussen de afrit Haastrecht en Gouda 2 kilometer, de vertraging is daar 10 minuten.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
12: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
12: Al 100 jaar.
11: Van der Geest.
12: Dat is verhuizen en meer.
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
14: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
16: De hele week, Amazing 80's.
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.
18: Dit is

0: Welkom in de Amazing 80s in West wordt wakker deze maandagochtend. De hele week dus alleen maar jaren 80 muziek en heel veel herinneringen uit de jaren 80. Jij gaat straks lekker over eten kletsen.
1: Ik ga zo lekker over eten kletsen. Heerlijk smullen in de jaren 80.
0: En ja, ik heb de jaren 80 niet meegemaakt. Ik ben geboren in 1991. Dus ik ben wel benieuwd, wat wil jij mij nou echt meegeven over de jaren 80? Iets wat je hebt meegemaakt, iets wat je denkt, nou ja, maar dat was zo leuk aan de jaren 80. Jammer dat je dat niet hebt meegemaakt. Ja, gemiste kans eigenlijk.
1: De kleding die we droegen. We hadden hele brede schouders. Je had altijd schoudervullingen.
0: Oh ja, ja.
1: Je haar was hoog. En om zulk hoog haar te maken, jat ik altijd het scheerschuim van mijn vader. Die werd helemaal gek van me. Want met scheerschuim dan in je haar werd het lekker vet. En dan een beetje touperen. En dan zo hoog krijgen. En dan was ik gewoon net zo'n vrouw uit Dallas of Dynasty. Met mijn brede schoudervullingen was ik helemaal de bom.
0: De
1: vond
0: bom.
1: Ik, ja. Tot ik de deur uitliep. Nou ja.
0: Koen Bom, die hangt ook. Goedemorgen, Koen. Nu we toch even een bom hebben.
2: Ja.
0: Wat denk jij nou aan als je aan de jaren 80 denkt?
2: Nou ja, de jaren 80 was natuurlijk muzikaal gezien een fantastisch decennium. Maar ik weet ook nog wel, ik ben dus nog veel ouder. Ik kom uit 68, moet je nagaan. Ja. Je hoort het niet, hè? Maar het was wel een beetje een grauw. De Ruud Lubbers tijdperk, het was wel heel veel werkloosheid. Het was best wel een. Op dat gebied was het best wel een sombere tijd.
0: Ja,
2: gek genoeg.
0: Ja, dus maar dat is eigenlijk het eerste waar je aan denkt. Dat het eigenlijk een beetje een sombere tijd was. Crisis
2: nou ja,
0: en zo.
2: Omdat je, als je terugkijkt, dan was er best wel veel verloedering. Bijvoorbeeld de Schilderswijk en zo was echt, dat waren alleen maar krotten en zo. Dat is eigenlijk het eerste wat naar boven komt, als ik heel eerlijk ben.
0: Vroeger was niet altijd alles beter.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Hey, en de muziek zei je al, Koen, heb je een favoriet nummer uit die tijd?
2: Nou, dat was het hield niet op. Hè. Het album Thriller van Michael Jackson, dat was zo goed. Daar was gewoon iedereen echt lyrisch over. Toen zat ik in de basisschoolklas en daar was iedereen die wilde op Michael Jackson lijken. Dat was toen nog zo.
0: Ja, precies.
2: Dat veranderde natuurlijk wel een beetje. Maar, en natuurlijk al die klassiekers. Hè. Ze draaien nu nog steeds al die muziek. Nou, je moet in de jaren 80 hoorden wij op de radio echt geen muziek uit de jaren 40. Maar nu is 40 jaar oude muziek. Wordt nog steeds heel veel gedraaid.
0: Ja, dat zegt wel iets inderdaad, ja. Nou, je kan helemaal genieten weer deze week, Koen, met de jaren 80 bij
2: zeker.
0: Ons.
2: Ja, zeker. Heerlijk.
0: Koen Bom, fractievoorzitter van Hart van Den Haag, hebben we natuurlijk niet zomaar aan de lijn. Den Haag heeft onlangs twee nieuwe eekhoornbruggen geplaatst bij de Scheveningse bosjes. Die moeten voorkomen dat de dieren worden aangereden. Maar hoeveel eekhoorns er worden aangereden is niet bekend. En het gebruik van de nieuwe bruggen wordt ook niet gemeten. De kosten weten we wel, zo'n 30.000 euro. Forse kritiek vanuit de gemeenteraad, onder andere dus van Koen Bom van Hart voor Den Haag. Goedemorgen nogmaals.
2: Ja, goedemorgen. Ja,
0: wat is jouw belangrijkste bezwaar tegen die bruggen?
2: Nou, we hebben natuurlijk in 2012 hebben wij al een keer een hele discussie gehad over de eekhoorntjesbrug bij de Noorderhoutseweg. Daar was heel veel ophef over, want die had 150.000 euro gekost. En eigenlijk de eerste jaren werd die niet één keer gebruikt. Er is één jaar geweest dat die behoorlijk gebruikt is, maar de laatste jaren, dat komt uit de gegevens van de gemeente, hè, dat heb ik zelf niet verzonnen, is er maar één dier wat er heen en weer loopt. Dat vinden wij best wel weinig. En als je dan ziet dat bij de Scheveningse bosjes, volgens de gegevens van de gemeente, men schat dat er ongeveer 10 eekhoorntjes zitten, dan vind ik het wel heel veel geld om weer voor tienduizenden euro's van die bruggen aan te leggen. Want je zegt 30.000 euro, maar dat zijn de bruggen zelf. Hè? Dat is, daarmee zijn ze nog niet aangelegd. Dus onze vraag is eigenlijk, A, is er behoefte? Ik heb namelijk niet heel veel aangereden eekhoorntjes gezien. Zeker niet op de Scheveningse weg. En ten tweede, wordt er gebruik van gemaakt? En het punt is dat zij helemaal niet monitoren of dat het gewoon is.
0: Nee.
2: En dat is ons bezwaar.
0: Ja, de eekhoorn is volgens de gemeente ontzettend belangrijk voor de natuur. We zorgen voor jongen van bomen, voedselbron voor roofdieren. Het is eigenlijk wel een hele zielige manier om belangrijk te zijn voor de natuur, maar toch. Die moeten beschermd worden.
2: Ja, nee, maar daar zijn we natuurlijk helemaal niet tegen. Hè? Het is niet zo dat wij anti-eekhoorns zijn of dat wij vinden dat de natuur niet beschermd moet worden. Maar de vraag is, gebeurt dat? Is er behoefte aan? Is er überhaupt een eekhoorn die heen en weer gaat? Eekhoorns zijn heel territoriaal, dus dat betekent dat zij vaak in hun eigen boom in de omgeving blijven. En dat moeten ze ook vaak, omdat ze dan natuurlijk als ze ergens anders heen gaan, worden ze vaak verjaagd door andere eekhoorns. Dus de vraag is even, welk nut heeft dit?
0: Ja.
2: En waarom, dat als we zoveel geld tekort komen in deze gemeente, en dat weten we helaas inmiddels, Waarom is dat dan iets waar we heel veel geld aan uitgeven?
0: Ja, maar nou is 30.000 euro. Nou ja, misschien wordt het dan nog wat meer met al het werk van ambtenaren erbij bijvoorbeeld. Maar dat is wel een heel groot verschil met die 1,5 ton van 10 jaar geleden of 15 jaar geleden. Dus wat dat betreft, ja, 30.000 euro, dat is ook niet zo heel veel, toch, voor de gemeente?
2: Nee, maar ik weet zelf, als bijvoorbeeld een schilderijtje moet worden opgehangen, dan kost dat natuurlijk aan arbeidsloon ook nog een keer heel veel geld. Dus ik wil eigenlijk precies weten wat het nou gekost heeft. En dan heb ik het over alle kosten.
0: Ja. En ik begreep ook dat wel andere dieren er gebruik van maken. Bijvoorbeeld de steenmarter. Die gaat ook lekker heen en weer via de brug.
2: Ja, maar ook dat weten we natuurlijk niet helemaal. Hè. Dat is wel gebeurd. De boommarter heb ik al nog gehoord. Ik weet niet of er veel verschil tussen zit.
0: Dat krijg ik ook niet.
2: die gebruikt in ieder geval gebruik van de brug op de Benoordenhoutseweg. Dat is zeker. Alle andere dingen, dat weten we dus niet. Want dat is mijn grootste bezwaar. We weten dus niet of die gebruikt gaat worden en hoe vaak. En of het zin heeft. De Scheveningseweg bijvoorbeeld vind ik nou niet zo'n hele drukke weg. En zeker niet in de nacht. Het zijn vaak nachtdieren. Dus ja, ik ben niet bewust van het feit dat het een probleem oplost.
0: Nee, maar als je het gaat monitoren, kost het weer meer geld.
2: Ja, maar als je het niet monitort, dan weet je helemaal niet waar je het voor gedaan hebt. En misschien, en dat is nog een van mijn laatste vragen, komen er nog meer van dit soort verrassingen uit de hoge hoed.
0: Ja, want het was een beetje een verrassing van de oude coalitie, hè? Want Hart voor Den Haag zelf zit nu natuurlijk in de gemeente of in het stadsbestuur. Dus het is nog even overgegooid.
2: Ja, nee, dat is natuurlijk een beetje het punt. Hè. Het is niet, de gemeenteraad is hier niet in gekend geweest ook. Dat zijn toch wel dingen dat je eigenlijk denkt van ja, hoe kan dat nou zo bijna een beetje in de achterkamer worden geregeld allemaal? En dan hebben we opeens twee van die bruggen waarvan de vraag is of dat ze wel gebruikt worden. Maar zo wel heel fijn, hè? Want ze hoeven voor mij niet weg, voor de duidelijkheid. Dat was wat misverstand over. Nu ze er helemaal hangen, lekker doen. En ik hoop dat er ontzettend veel eekhoorntjes overheen gaan. Maar ik vind wel dat we even vooraf voortaan moeten weten wat het gaat kosten, wat geeft het nut en is er daadwerkelijk behoefte aan en lost het een probleem op? Dan laten we dat vooral als eerste stellen.
0: Ja, je hebt vragen gesteld aan de gemeente, dus daar horen we vast later nog wel meer over. Koen Bom van Hart voor Den Haag, dankjewel voor je tijd.
2: Ja, graag gedaan.

0: met Sven Rio. Ja, ik dacht altijd dat ik hier de grootste eetfan was. Vooral om het op te eten, moet ik wel eerlijk bekennen. Iets minder om te maken. Maar sinds ik West wordt wakker maak met meer, ja, ben ik daar helemaal van teruggekomen. Want jij bent pas echt, gewoon hoofdkoken van West.
1: Ik ben een hele grote eetfan, ja. En ja. Ik hou van koken, ik hou van eten en alles ertussenin.
0: Is dat een beetje begonnen in de jaren 80
1: eigenlijk? Dat is begonnen in de jaren 80. Ik ging toen naar de middelbare school. Ik zat op het Rijnlands Lyceum in Wassenaar. En daar hadden we vrijdagmiddagactiviteit. En dan was elke vrijdag om 2:30 was je klaar met je lessen. En dan werden er dingen georganiseerd. En daar was toen in de brugklas ben ik daar een kookcursus gaan volgen samen met anderen. En dat was hartstikke leuk. Dan leerde je dus koken. En dat waren simpele recepten. Ik heb mijn oude Multomap gevonden waar ik dat soort recepten in heb bewaard. Het is echt zo'n jaren 80 Multomap met gepaintbrush, een vrouw erop met hele stoere haren en
0: felle kleuren.
1: Felle kleuren. Het werd toen bij de V&D verkocht. Mag je nu lekker reclame van maken, want het bestaat niet meer. In de schoolcampus en was heel populair. En in die map heb ik al die recepten nog liggen die we toen leerden maken. Bijvoorbeeld tomatensoep, yoghurtroom, aardappelsalade.
0: En je ziet wel dat je ze hebt gebruikt, want er zitten allemaal vlekken op.
1: Er zitten allemaal vlekken op. Ze zijn te vies om aan te pakken. Ja, ik heb ze ook in plastic gedaan, omdat ze anders van ellende na al die jaren uit elkaar vallen. Maar daar heb ik dus echt leren komen. Koken en die passie. En toen ben ik die zomer daarna, ik wilde wat geld verdienen en ik was nog te jong voor een echt baantje. Toen ben ik een eigen kookreiskeuken begonnen. En dat begon dat ik bij vrienden van mijn ouders, voor weet ik veel, 5 gulden, ging ik daar dan een maaltijd te koken. Dat doe je voor elkaar, hè? Dat vinden ze schattig. Maar dat was toch ook wel zo lekker dat ik weer werd teruggevraagd. Ja, en vaker ging doen en op een gegeven moment ook zelfs de hele catering deed voor een koperen bruiloft en er dan 2 dagen aan zat te werken samen met een vriendinnetje die ik dan weer had ingehuurd. Gevulde eieren, gevulde tomaten, want we vulden alles in de jaren 80. En dan uiteindelijk kreeg je er 25 gulden voor. En
0: waarom ben je geen kok geworden eigenlijk?
1: Ik wilde niet de horeca in, omdat ik dan moest werken op momenten dat andere mensen sliepen.
0: Ja, dat is waar. En nu doe je nog een show.
1: Nu doe ik een ochtendshow. Dus nee, het is bij mij altijd wel hobby gebleven.
0: Ja,
1: en die recepten.
0: Ja, want elke week of elke dag deze week heb je wat lekkers, hè? Heb je een tip?
1: Elke dag heb ik een tip. En een van die recepten die ik toen leerde was mousse au chocolat. En ik zag hem weer en het is zo'n makkelijk receptje. Dus die ga ik graag met jullie delen. Want daarvoor heb je nodig chocola, ei, boter en suiker.
0: Oh, en, dat is te overzien.
1: Dat is te overzien. Die chocola die smelt je au bain-marie. Dus dat, je weet wat au bain-marie is. Dan heb je een bak met water en daarbovenop doe je een pannetje. Daarin smelt je dan de chocola. De eierdooier gaat er doorheen en de boter. Het eiwit klop je stijf. En dat doe je dan met de suiker er weer doorheen. Meng je samen, doe je in een kommetje, laat je afkoelen. En je hebt fantastische mousse au chocolat uit de jaren 80. En daar heb ik dus jarenlang, als ik dan bij iemand ging eten, zei ik, oh, ik maak wel even de mousse au chocolat. Was ik mee aan het shinen.
0: Ja, wat goed zeg. Nou, het klinkt heerlijk.
1: En als je het recept precies wil, laat het even weten, dan deel ik het met je. En wat ook typisch jaren 80 was, en daar praten we morgen verder over, is fruit in eten.
0: Fruit in eten. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. De mousse au chocolat, die is klaar.

0: Ja, je mag je bemoeien met onze playlist, zeker op vrijdag, want dan is het namelijk
1: vrijdag verzoekdag.
0: Je kan een verzoekje doen via 070 307 8080 of westwordwakker@omroepwest.nl. En dan gaan we zoveel mogelijk verzoekjes op vrijdag voor je draaien. Ja, dat mag iets zijn wat gewoon super bekend is, maar het mag ook wel een beetje een verborgen pareltje zijn. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk dat we een beetje kennis maken met iets wat we nog niet zo goed kennen of zijn vergeten uit de jaren 80.

0: en So In Love. Het nieuws hoor je zo van Reinhard Roemer.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
8: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker. Het is 19:30 geweest. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Goedemorgen Jorinda, goedemorgen Meer.
11: Goedemorgen.
10: Langs de Oude Veiling in Maasland is gisteravond een automobilist met zijn auto te water geraakt. Hij reed kort voor het ongeval gebeurde een stukje over het fietspad. De bestuurder kon op eigen kracht uit de wagen komen en is door ambulancepersoneel nagekeken. Een berger heeft de auto uit de sloot in Maasland gehaald. De Ypenburgse Boslaan, een doorgaande weg in de Haagse wijk Ypenburg, is vanaf vandaag 2 maanden dicht. De laan zelf en het fietspad krijgen allebei nieuw asfalt. Ook worden de stoepen opnieuw bestraat. Het verkeer kan omrijden via de A4 en bij voorkeur niet een sluiproute kiezen door de woonwijk, zegt de gemeente. Gemeente Den Haag heeft onlangs bij de Scheveningse Bosjes 2 bruggen geplaatst voor eekhoorntjes. Zo'n 15 jaar geleden was er flinke ophef om een soortgelijke brug van meer dan 150.000 euro. Dit keer gaat het om minder geld, iets meer dan 30.000 euro. Maar of het geld goed is geïnvesteerd, blijft waarschijnlijk de vraag. En er is opnieuw forse kritiek op de eekhoornbruggetjes. Onder meer van Hart voor Den Haag.
12: Eekhoorns zijn heel territoriaal. Dus dat betekent dat zij vaak in hun eigen boom in de omgeving blijven. Dus de vraag is even, welk nut heeft dit? En waarom, dat als we zoveel geld tekort komen in deze gemeente, en dat weten we helaas inmiddels, waarom is dat dan iets waar we heel veel geld aan uitgeven? We weten dus niet of die gebruikt gaat worden en hoe vaak en of het zin heeft.
10: Raadslid Koen Bom van Hart voor Den Haag was dat. Blijven nog even bij die partij van Koen Bom. Limousine, een oude stadsbus en een dubbeldekker. Allemaal groen-geel gespoten en alle 3 van Hart voor Den Haag. Jarenlang zijn ze ingezet in de verkiezingscampagnes, maar ze kosten veel geld en Boms mederaadslid Jelle Meines biedt ze te koop aan. Hij heeft ze op marktplaats gezet. Volgens Meines heeft de aandacht die de bijzondere voertuigen opleveren ook echt geholpen. Bijvoorbeeld bij het halen van de verkiezingsoverwinning in maart van dit jaar. De bussen reden tijdens de campagne door de wijken om kiezers te trekken voor de partij van van Richard de Mos.
0: Dan gaan we naar die andere Reinoud. Goedemorgen, Reinoud van der Born.
11: Goedemorgen, Jurinda.
0: We horen van jou het weer vandaag. En je hebt wel goed nieuws, want we zitten hier op het warmste plekje van Nederland.
11: Ja, dat is altijd zo met een oostelijke wind. Dan wordt het westen van het land het warmst. En dan meet je de hoogste temperaturen op de stranden. Dus dat komt goed uit. Daar wordt het vanmiddag 23 graden. In de rest van de regio zo'n 22 graden. Nou, daarbij een zonnetje. Het is nu nog koud. 8, 9 graden op veel plaatsen. Nauwelijks wind. Er komt vandaag ook echt wel wat bewolking voor. Later zijn dat een paar stapelwolken, maar het blijft gewoon droog. Dus ja, verder eigenlijk gewoon een hele mooie en aangename dag.
0: Ja, en blijft het ook deze week?
11: Het wordt alleen maar warmer. Morgen gaan we naar 24 graden. Ook dan is het westen het warmst van het land. Morgen erbij veel zon, misschien later wat hoge sluierbewolking, maar gewoon droog. En dan woensdag en donderdag zijn de warmste dagen. Wel een hoge luchtvochtigheid, het wordt wat benauwd. Ik denk woensdag 27 graden, donderdag plaatselijk 28 graden. En die hoge luchtvochtigheid die ontaart dan donderdagavond in forse onweersbuien. Dan kan het even behoorlijk knallen. En dat is dan weer het einde van de warmte.
0: Dankjewel.
11: Graag gedaan.
0: Dan gaan we ook nog naar de ANWB. Wijnand Zwaan, waar staat het vast?
13: Nou, Jorinda, eigenlijk staat het nergens echt vast, hoor. Het rijdt soms wat langzaam. Het is nog wel te merken dat het voor veel mensen zomervakantie is. Op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 3 kilometer langzaamaan. En aan de overkant vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer. In beide gevallen ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel, Wijnand.
13: Tot later.
10: Joep. En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, als je een dagje niet zo lekker in je vel zit, dan is het wel eens lekker als je even in iemand anders schoenen zou kunnen staan. En daarover zingt Nick Karsje. En dat deed hij in 1984. We gaan naar onze buitenpost. Je hoorde er een uurtje geleden al moeilijk doen met een stok en vel uit de Delftse gracht te halen.
1: Bijna in het water kukelen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat deed ze niet voor niks. Want als je Delft bezoekt, dan kan je sinds deze zomer niet alleen de mooiste stad zien natuurlijk, maar die tegelijkertijd ook een beetje schoner maken. Het is een initiatief van Deserve. Het beloont je als je de stad een beetje opruimt. Je krijgt bijvoorbeeld een kopje koffie als je de auto thuis laat staan en met de fiets komt. En vis je afval uit de grachten, dan mag je een uur gratis kanoën. Nou, verslaggever Gwen Ouwehand, die is dus in Delft. Je had net nog een stok. Wat heb je inmiddels om de boel op te ruimen?
2: Nou, we zijn behoorlijk inmiddels geüpgrade. In plaats van een stok hebben we nu een paddel in onze handen. En paddelen we zo door de grachten van Delft heen. Zoals je hier op de achtergrond ook wel hoort. We bevinden ons in een plastic kano die helemaal groen kleurt. Ja, dat valt natuurlijk wel op, hè, Amy?
3: Ja, zeker. Nee, je krijgt veel bekijks als je in de kano door de grachten gaat.
2: Jij bent zeer betrokken bij het hele initiatief Deserve. Wat houdt het nou eigenlijk in?
3: Ja, Deserve is een initiatief waarmee we eigenlijk duurzaam bezoekersgedrag belonen. Dus mensen kunnen aan verschillende acties meedoen die een bijdrage geven aan Delft. En dan worden ze daarvoor beloond.
2: En daar hoort onder andere deze kanotocht bij. Want wat moeten mensen ervoor doen om gratis te kunnen kanoën?
3: Ja, ze kunnen een tijdslot boeken van een uur en dat kunnen ze dan bij Hotel de Plataan ophalen, alle materialen. En als ze dan een uur door de grachten kanoën, kunnen ze allemaal afval oprapen. En als ze dat dan achteraf inleveren, dan betalen ze eigenlijk hun vaart af met het afval.
2: Dat klinkt best wel goed. Gewoon door middel van afval betalen kun je dus gewoon gratis kanoën.
3: Ja, klopt, klopt. Dus dat is een goede deal.
2: Ik vraag me dan toch wel af, hoe controleer je dan dat mensen dat dan echt wel doen?
3: Ja, het is uiteindelijk gaan we er ook een beetje uit van wat mensen echt met goede bedoelingen doen. Maar ze kunnen het achteraf weer inleveren bij Hotel de Plataan. En op die manier zorgen we ervoor dat mensen met goede bedoelingen eraan meedoen. En dan gaan we er ook vanuit dat ze het ook echt doen, zeg maar.
2: Ja, want jullie zijn er dus ook wel achter gekomen. Inmiddels is dit initiatief al wel een tijdje aan de gang. Maar het helpt dus ook echt, hè? Mensen zijn wel willend om dan een handje te helpen.
3: Zeker, zeker. Ja, we hebben een stuk of 15 acties. En bijvoorbeeld bij de kano's hebben we al iets van 60 mensen meegedaan. Maar we hebben ook een actie met als je met de fiets komt, daar hebben we al 200 mensen meegedaan. Of met IKEA, dat je materialen kunt recyclen, daar hebben we ook al iets van 250 mensen meegedaan. Dus we merken gewoon dat mensen heel graag iets willen bijdragen. En met Deserve kunnen we ze eigenlijk een beetje een eindje op weg helpen met hoe ze dat dan kunnen doen.
2: Ja, ja, en dat maakt dus dat wij nu hier door de Delftse grachten aan het varen zijn, aan het kanoën. Maar het ziet er ook wel behoorlijk schoon uit hier.
3: Ja, ja, we zeggen altijd dat het natuurlijk komt door de Deserve-kano. Maar gelukkig merken we wel dat het steeds minder afval wordt. Maar het blijft natuurlijk wel een terugkerend probleem. Dus op die manier, het zijn ook echt kleine initiatieven, kleine beetjes die helpen. Maar we merken inderdaad wel dat het echt zijn vruchten afwerpt.
2: En wat is dan nou echt het gekste wat er ooit gevonden is hier in de Delftse gracht? Komt er dan iets bij je binnen?
3: Ja, toevallig laatst was er een heel soort verkeersbord uitgehaald. Dus toen stonden we ook een beetje van, oké, hoe gaan we dit afvoeren? Dus dat is er wel eens uitgehaald. Ik weet niet hoe ze dat met de kano, dat ze niet het water zijn gevallen. Hoe ze dat,
2: ik wil net zeggen.
3: Ja, we aan de kano hebben gekregen. Maar dat is wel een van de gekste dingen die we tot nu toe gezien hebben.
2: Ja, want het is maar goed dat het buiten de radio om was. Je wilt niet weten hoe wij net in deze kano stapten. Dat is toch wel eventjes een beetje wankel. Dus als je een heel verkeersbord uit de gracht moet trekken, lijkt me dat ook wel spannend.
3: Ja, nee, precies. Ik zou het ook niet nadoen, denk ik.
0: Het is jammer dat dat niet op de radio was, Gwen.
2: Nou, ik denk dat mijn apparatuur er heel erg blij mee is dat het buiten de radio om was. Ja. Maar wij peddelen nog eventjes door zo, hier door de grachten heen. Ja, het is echt heerlijk wakker worden zo.
0: Ja, wat een mooie baan heb je af en toe toch, hè, Gwen?
2: Ja, zeg dat wel, ja.
0: Ruim 50 deelnemers die visten al tijdens zo'n gratis kano-tochtje wat afval uit de grachten. En meer dan 200 bezoekers die kwamen met de fiets in plaats van de auto. Dus ja, mensen doen het wel echt toch leuk.
1: Ja, belonen stimuleert. Goed hoor.
0: Ja, blijkbaar wel inderdaad. En meer, zet ook even je zonnebril op, even je hoedje. Oh, stropdas even aantrekken.
1: Wat een lekker nummer.
0: The Blues Brothers. And everybody. Somebody to love.

0: Dus. En we krijgen heel veel leuke berichtjes over de jaren 80. Bijvoorbeeld van Sam, die vroeg ook trouwens of hij je moes kon maken.
1: Klopt, ik heb het receptje gestuurd. Sam, je kan een lekker chocolademoes maken.
0: Ja, elke dag dan krijg je een jaren 80 eettip. Iets wat jij in ieder geval een beetje typisch jaren 80 vindt.
1: Precies.
0: En je kan dat dan natuurlijk ook zelf gaan maken. Dus vandaar. Dus als je denkt, nou, die chocolademoes, ik heb het even gemist, maar ik wil het eigenlijk ook wel maken. Of in ieder geval even het recept krijgen. Stuur even een appje naar 070-307-8080. En dan stuur je door.
1: Heel makkelijk te maken, dus dat kan jij ook.
0: Ja. Hij stuurt ook nog van alles over de jaren 80, Sam. Als wat minder bekend verzoekje uit de jaren 80 voor vrijdag, zou ik graag klein orkest met De Leugenaar willen aanvragen. Ik zal vast een klein stukje laten horen.
2: Mijn vader is een leugenaar. Hij kan fantastisch liegen. Wat los zit, ligt hij aan elkaar. Hij kan iedereen bedriegen.
0: Ik maakte ooit kennis met Klein Orkest door het album Roltrap naar de Maan. Wat een vroegere oppas van mij op mijn 11e verjaardag op een bandje zette. Dit album opent met het door mij aangevraagde nummer, De Leugenaar dus. Sam, we zetten hem op de lijst voor vrijdag. Want vrijdag is het verzoekplatendag, hè, dus je kan allemaal verzoeken doen. En we gaan zoveel mogelijk draaien komende vrijdag.
1: Zeker. En heb je ook een verzoekje? Doe net als Sam. Apples 070-307-8080.
0: En ook Jan die stuurt nog een berichtje. Die zegt, ja, ik heb mijn rijbewijs gehaald in 1988 bij rijschool Jan Geluk.
1: Nou, dat is een gelukkie.
0: Ja, het is een geluk. Het is je gelukt ook. Hij stuurt ook nog allemaal verzoekjes, dus die ga je ook nog horen natuurlijk. Wil je ook wat toevoegen? Een verzoekje voor de jaren 80 week 070-307-8080. En we hebben nog een ander telefoonnummer om te bellen naar de studio voor een mooie prijs straks na 8 uur.
1: En dat nummer, dat ken je misschien wel, maar als je het niet weet, kan je het nu alvast even noteren. 070-390-5454. En die prijs, dat is een eentje die mensen heel graag willen hebben. Jorinda is er verslaafd aan. Die gebruikt het elke dag wel 4, 5, 6, 7 keer.
0: Zeker. Ik heb
1: minimaal.
0: Wow, ja.
1: Het is een mooie weer. Ja, en hij is bij haar altijd heerlijk gevuld. Beetje koffie, beetje melk. En dan is Jorinda helemaal weer erbij om ons helemaal gezellig mee te nemen deze 4 uurtjes bij West wordt wakker.
0: De enige echte Radio West mok die gaat eruit na 8 uur. Dan kan je ervoor gaan bellen. Zet het telefoonnummer vast klaar via 070-390-5454. En dan ben je misschien straks wel de goede beller. Ga je ermee vandoor?
1: Het kost maar een half minuutje.
0: Ha.

0: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem. Zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp, kennis van kracht.
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
10: Een belangrijk moment straks in Westwoord Wakker. We maken de finalisten bekend voor het mooiste woord. Is het nieuws, Reinhard Roemer.
11: Langs de oude veiling in Maasland is gisteravond een automobilist met zijn auto te water geraakt. Volgens lokale media reed de bestuurder voorafgaand aan het ongeval een stukje over het fietspad. Hij werd uiteindelijk opgevangen in een politiewagen en is vervolgens door ambulancepersoneel nagekeken. Wie Delft bezoekt, kan meer doen dan alleen de fraaie binnenstad bekijken. De hulp van toeristen wordt sinds deze zomer ingeroepen bij het duurzamer en schoner maken van de stad. Wie bijvoorbeeld afval uit de Delftse grachten vist, mag een uur gratis kanoën. En de Ypenburgse Boslaan, een doorgaande weg in de Haagse wijk Ypenburg, is vanaf vandaag 2 maanden lang dicht. De laan zelf en het fietspad krijgen allebei een nieuwe asfaltlaag. Ook worden de stoepen opnieuw bestraat. Meer regio nieuws 8:30 het andere nieuws.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
13: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
12: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
14: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
12: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wijnand Zwaan die zit bij de ANWB.
15: De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Roelevarensveen, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, ook 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Langzaam rijden over 5 kilometer en ook daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.
16: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
25: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
27: De hele week Amazing 80's.
28: Tot 10 uur. West wordt wakker.
29: Dit is

0: hij heeft er zin in, hoor. Die prachtige mok die we weggeven. Een echte Radio West mok. Ja, die, zeker voor de verzamelaars. Dit is er wel één om te hebben.
1: Dit is er zeker één om te hebben. Hij ligt lekker in de hand.
0: Oh, ja.
1: Je kan er goed warme dranken in schenken. Ja. Maar hij kan ook prima. Ik drink er nu water uit. Is die ook helemaal geschikt voor?
0: Multifunctioneel is
1: multifunctioneel. Je kan hem ook ondersteboven zetten en er iets bovenop zetten. Ik weet niet waarop, maar zou ook nog kunnen.
0: Als tafeltje.
1: Als mini-tafeltje.
0: Dan is het wel de Radio M-mok.
1: Ja, dat is dan weer raar.
0: Radio Mest.
1: Ja, ja, dat
0: klinkt toch minder.
1: Nee, is niet leuk. En we gaan anders gewoon toch, kan je er een plantje in zetten. En hoe kan jij die mok krijgen? Want dat wil je natuurlijk weten. Dan bel je nu, pak je die telefoon. 070-390-5454. 070-390-5454. En ik ben benieuwd, welke vloeistof ga jij dan uit die mok drinken? Drink je wel eens cola uit een mok? Of geeft dan toch, moet dat bij jou glasgevoel zijn in je mond?
0: Nou, ook vaak wel uit een blikje gewoon eigenlijk.
1: Uit een blikje?
0: Ja, dat is toch, vind ik dan ook wel makkelijker.
1: Makkelijker.
0: Ja, zeker omdat ik een eenpersoons huishouden heb natuurlijk. Dan gaat die prik er steeds uit.
1: Ja, nee, dat is minder lekker. Maar misschien uit een Westmok zou het wel lekker zijn.
0: Ja, dat denk ik
1: wel.
0: Alles
1: en
0: is lekker.
1: En we hebben iemand aan de lijn.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hallo.
2: Hey,
0: je klinkt
2: Marlinde
0: verbaasd.
2: Bruin hier.
0: Hallo Marlinde. Leuk dat je even belt.
2: Ja, ik denk in beurzenpoging.
0: Ja, we zitten midden in de jaren 80. Heb je die bewust meegemaakt?
2: Niet heel bewust, nee. Ik was nog niet eens op de planning volgens mij op dat moment.
0: Nou. Maar geniet je er dan wel een beetje van? Want het zijn dus niet uit jouw herinneringen, al die liedjes en de verhalen.
2: Dan moet ik zeggen, ik heb maar een liedje of 6 meegekregen zover. Want eerder zat ik nog niet in de auto. Maar op dit moment, ik geniet met volle teugen van die muziek. Ik vind het heerlijk.
0: Ja, nou, dat is mooi. En dan win je ook nog eens die Radio Westmok.
2: Ach, wat wil je nog meer? Wat een fantastisch ochtend. Nee, dat vind ik echt hartstikke leuk. Hartstikke leuk.
0: Nou, we gaan regelen dat hij naar je toe komt. Veel plezier ermee, hè?
2: Hey, dankjewel.
0: Joep, doeg.
2: Hey, fijn uitzending.
0: Dank je. Hoi, hoi. Ja, dan gaan we naar het nieuws van vandaag. En ja, we hebben gewoon vrolijk nieuws. Het scheelde niet veel of de oudste jazzclub van Nederland bestond niet meer. Nadat de voorzitter zijn taken na een aantal decennia wilde leggen, kondigde het hele bestuur aan te gaan stoppen. Niemand leek de bestuursleden over te willen nemen. En dus stond de club aan de rand van de ondergang. En dat kon de jaren 90-jarige Ronnie Wolf niet laten gebeuren. En die is dus nu de nieuwe voorzitter. Ronnie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, waarom voelde je zo geroepen om de club te redden?
3: Ja, die Haagse jazzclub is ook een sociaal gebeuren. Hè? Waar mensen bij elkaar komen, met elkaar gezellig praten. Het is een uitje. En het is de oudste jazzclub van Nederland. En muziek is toch het element dat mensen helpt om over problemen heen te komen. En bij ons wordt ook gedanst. En dansen en muziek, dat is heel goed voor je lichaam, ook voor je hersens. En jazzmuziek is daar eigenlijk een hele goede remedie voor. En je kan er ook van genieten, je kan er ook naar luisteren en je kan er ook dansen. Kortom, allemaal elementen. En het sociale aspect natuurlijk, hè.
0: Ja.
3: Dat mensen bij elkaar komen op die zondag. Dat zijn toch elementen waarvan ik dacht van, die kan je niet zomaar laten wegvallen.
0: Nee, zeker niet als het zo'n oude jazzclub is inderdaad, de oudste van Nederland. Hoe ben je er zelf eigenlijk bij gekomen, bij die club?
3: Ja, dat is heel toevallig. Ik ben al van jongs af aan een jazzliefhebber. En mijn echtgenoot was overleden. En toen belde iemand mij op van... toen was het nog een promenade hotel, dat is jazz. Dat wist ik niet. En ik ben er naartoe gegaan. En daar werd dus heerlijke jazz gespeeld en er werd gedanst. En de tweede keer ben ik gaan dansen. En daar ontmoette ik mijn partner, waarmee ik nu samen woon. En toen ben ik lid geworden van de club. Heel toevallig dus eigenlijk. Maar zo zit het leven vaak aan elkaar. En vanaf, dat is het 2011, geniet ik ervan. Het is heerlijk om daar naartoe te komen. Gezellig met mensen te praten. Om de muziek genieten. Kortom, een uitje.
0: Ja.
3: Waar je, als je naar huis gaat, echt iets van hebt meegenomen.
0: Ja, en ben je dan meer de danser of maak je ook muziek?
3: Nee. Ik ben de eerste voorzitter die geen muzikant is.
0: Oh, ja. Oh, is dat dan een beetje een schande eigenlijk in de club? Of is het wel juist mooi,
3: nee,
0: zo
3: hoor,
0: uniek?
3: Nee, absoluut niet. Het belangrijkste is dat wij natuurlijk met het bestuur voor continuïteit zorgen. We hebben een hele mooie website nu opgezet. dat je alle informatie over, niet alleen over jazz, wat jazz inhoudt en wat de bakermat van de jazz is, maar dan kan je ook het programma allemaal zien. Kortom, ik zou iedereen zeggen, ga eens op die website kijken, dat is de Haagse Jazz Club. En daar vind je heel veel informatie.
0: Ja, met alle respect hoor, 90 jaar, ja, dat je er nog energie voor hebt. Ook zo'n voorzitterschap
3: erbij.
0: Ja,
3: ik ben niet oud, ik ben wat minder piepjong.
0: Ja, dat is de juiste instelling. Maar ja, je bent nog lekker gezond en hebt alle energie om die club weer verder te brengen.
3: Ja, zeker. Maar ik heb het zo net al gezegd, dansen en muziek, dat is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je hersens. En bewegen, dat weten we natuurlijk allemaal. En naast dat dansen in het seizoen, golf ik 3 keer per week. Probeer 3 keer per week te golven, dus dat houdt je fit.
0: Ja, wat goed zeg. Nou ja, fijn om te horen. Heel veel succes met de club en ja, helemaal hip. Want je hebt zelfs gewerkt aan een nieuwe website, hoor ik. Dus volgens mij...
3: Fantastisch. En we hebben ook een heel goed bestuur dat met veel enthousiasme dus zorgt dat de Haagse Jazz Club de toekomst ingaat. En we hopen door op social media te gaan, op andere manieren toch meer mensen aan te trekken als lid. En bezoekers natuurlijk. Bezoekers zijn ook hartelijk welkom.
0: Ja, leuk. Ronnie Wolf, de nieuwe voorzitter dus van de Haagse Jazz Club. Dankjewel dat we even konden bellen en veel plezier met alle jazzavonden.
3: Oké, heel hartelijk dank voor het interview en succes allemaal.
0: Dankjewel, doeg.

0: The Hole of the Moon. En die zien we meestal niet, maar ze werden wel gezien door The Waterboys.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: De apporteuse is deze week het mooiste woord van de regio. We hebben ontzettend veel reacties gekregen de afgelopen weken. Dat we deze verkiezing eigenlijk houden. En we hebben 5 woorden gekozen waarvan we denken, ja, dat zijn wel echt de leukste woorden. Maar je mag kiezen op die 5. En uiteindelijk komt er dan dus 1 winnaar uit. We gaan ze allemaal bekendmaken. Want we willen graag dat alle woorden evenveel kans krijgen.
2: Precies.
0: Om natuurlijk te winnen. We beginnen bij het Schevenings.
2: Van het Schevenings is genomineerd pannenkoeken, oftewel kokenbak.
0: Ja, leuk, kokenbak. Ja. Westlands natuurlijk ook.
2: Als je nou wil weten van heb je al verkering, dan vraag je, pluk je al?
0: Ja, Katwijks hebben we ook veel binnengekregen.
2: Katwijks hebben we heel veel binnengekregen. Waar wij heel blij van werden, is als je stiekem even heimelijk met iemand gaat knuffelen. En dat betekent kietenkaaien.
0: Ja, en het Haags uiteraard.
2: Het Haags, dat is, bemoei je er niet mee. Hè? Hou je lekker bij je eigen zaken. Ga in je eigen sterfbed liggen.
0: Ja. En dan hebben we ook nog Noordwijks. En daarover bellen we even met Trui de Ridder. Want zij is degene die dat woord had ingestuurd. Trui, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat is toch wel leuk dat jouw woord dan genomineerd is, hè?
3: Ja, zeker leuk. Ik stond er wel versteld van, want er zijn er best veel woorden gekomen, zeg je net.
0: Ja, hoorde je ook leuke woorden ertussen zitten?
3: Ja, ik vond dat Haars wel leuk en Katwijk om het te plukken of zo.
0: Ja, plukken je al, dat is Westlands inderdaad. Ja, ja,
3: het was Westland.
0: Ja, wel grappig, hè? Al die verschillende taaltjes. Terwijl het is helemaal niet zo'n groot gebied, onze regio.
3: Nee, dat kan wel. Kijk, en alle dingetjes die je noemde, dat vond ik wel keun.
0: Ja, precies. Kijk, je gooit het woord er al heel goed in. Trui, want is Noordwijks. Keun, wat betekent het?
3: Ja, keun is leuk, is mooi, is grappig. Keun avond beleefd. We hebben een goede avond beleefd, fijne avond beleefd, leuke avond. En ook leuke meid of zo, keunen meid.
0: Ja.
3: Je kende mee lappen, gezellig.
0: Eigenlijk kan je het overal voor gebruiken.
3: Nou, veel alleen maar prachtige dingen natuurlijk.
0: Ja, precies. Wordt het nog echt veel gebruikt in het dagelijks leven in Noordwijk?
3: Ja, ik denk dat het dagelijks bij heel veel Noordwijkers gebruikt wordt.
0: Ja, en weet je ook waar het vandaan komt eigenlijk?
3: Nee,
0: het is gewoon zo ontstaan.
3: Ik ben ermee opgegroeid dus.
0: Ja, ja, wat een keunwoord.
2: Ja, dat is echt.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja. En het is dus genomineerd. Er kan vanaf dit moment gestemd worden.
2: Vanaf dit moment gestemd worden. En dan kan je appen 070-307-8080. En zeggen welke van de 5 woorden jij het mooist vindt. Maar je kan ook naar onze site gaan. Want daar kan je echt op een knopje drukken en stemmen. En dat vind ik altijd heerlijk. Echt zo even kiezen. Welke wil ik nou hebben? En dat is de site omroepwest.nl/. Dus dat is zo'n schuin streepje. En dan tik je in luister. En dan kom je bij de pagina terecht. En dan rechts van de pagina zie je mooiste woord van de regio. Zie je alle woorden staan. En dan kan je stemmen op alle 5 de woorden. En dus ook op Keun van Trui de Ridder.
0: Ja, ook inderdaad op Keun. We bellen deze week met alle inzenders van die 5 genomineerde woorden. Je kan het dus vanaf nu stemmen. We maken volgende week maandag maken we dan jouw laatste uitzending.
2: Mijn laatste
0: van Westwoord Wakker. Maken we dan de winnaar bekend. Ik ben ontzettend benieuwd.
2: Ja, ik vind het heel spannend.
0: Ik ook. Trui, leuk dat we even konden bellen. En bedankt voor je inzendingen.
3: Is goed, succes.
0: Joe.
3: Keunendag. Doei doei.
0: Hoi. Kijk, ik word zo afgefloten, wordt ze afgeblazen. Snel stemmen dus via de website of de app.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Odido. Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Goedemorgen, het is 8:50 alweer. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
7: Hi Jorinda, goedemorgen weer.
8: Goedemorgen.
7: De gemeente Leiden heeft het openluchttheater in de Leidse Hout tijdelijk afgesloten. Van een aantal bomen zijn zware takken afgebroken. Een voorstelling die voor 29 augustus op het programma stond in de Leidse Hout is geschrapt. In het openluchttheater zijn in de zomermaanden geregeld popconcerten. Overigens zijn alleen de paden afgesloten door de gemeente. De rest van de Leidse Hout, het stadspark tussen Leiden en Oegstgeest, is gewoon open. Langs de Oude Veiling in Maasland is gisteravond een automobilist met zijn auto te water geraakt. Hij reed kort voor het ongeval gebeurde een stukje over het fietspad. De bestuurder kon op eigen kracht uit de wagen komen en is door ambulancepersoneel nagekeken. Een berger heeft de auto uit de sloot in Maasland getakeld. De gemeente Den Haag heeft onlangs bij de Scheveningse Bosjes twee bruggen geplaatst voor eekhoorntjes. Zo'n 15 jaar geleden was er flinke ophef om een soortgelijke brug van meer dan €150.000. Dit keer gaat het om minder geld, iets meer dan €30.000. Maar of het geld ook goed geïnvesteerd is, blijft waarschijnlijk de vraag. En er is opnieuw forse kritiek op de eekhoornbruggetjes, onder meer van Hart voor Den Haag.
9: Eekhoorns zijn heel territoriaal, dus dat betekent dat zij vaak in hun eigen boom in de omgeving blijven. Dus de vraag is even, welk nut heeft dit? En waarom, dat als we zoveel geld tekort komen in deze gemeente, en dat weten we helaas inmiddels. Waarom is dat dan iets waar we heel veel geld aan uitgeven? We weten dus niet of die gebruikt gaat worden en hoe vaak en of het zin heeft.
7: Raadslid Koen Bom van Hart voor Den Haag hoorde je. Hij was eerder in Westwoord wakker. Wie Delft bezoekt kan meer doen dan alleen de fraaie binnenstad bekijken. De hulp van toeristen wordt sinds deze zomer ingeroepen bij het duurzamer en schoner maken van de stad. Wie bijvoorbeeld op de fiets komt in plaats van met de auto kan een gratis kop koffie krijgen. En wie afval uit de Delftse grachten vist mag een uur gratis kanoën, vertelt Amy van de organisatie.
10: Mensen kunnen aan verschillende acties meedoen die een bijdrage geven aan Delft. En dan worden ze daarvoor beloond. Dus we merken gewoon dat mensen heel graag iets willen bijdragen. En met die surf kunnen we ze eigenlijk een beetje een eindje op weg helpen met hoe ze dat dan kunnen doen.
7: Het initiatief heet dus D-Surf. De aanpak lijkt aan te slaan, want al honderden mensen hebben meegedaan. En de Ippenburgse Boslaan, een doorgaande weg in de Haagse wijk Ippenburg, is vanaf vandaag 2 maanden dicht. De laan zelf en het fietspad krijgen allebei een nieuwe asfaltlaag. Ook worden de stoepen opnieuw bestraat. Het verkeer kan omrijden via de A4 en bij voorkeur niet een sluiproute nemen door de woonwijk, zegt de gemeente.
6: Gaan we naar Reinhard van der Born. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, Jorinda.
6: Ja, we mogen niet klagen.
8: Mogen ze zeker niet klagen, eigenlijk de hele week niet. Het is nu al mooi. Er zijn veel zonnige perioden. Hier en daar nog een klein beetje bewolking. Vanmiddag ook een kleine stapelwolk, maar het blijft droog. Er waait vandaag een oostelijke wind. Nu nog niet echt, maar die begint straks op te steken. En die zorgt ervoor dat de hoogste temperaturen in onze regio worden bereikt. 22 graden op veel plaatsen vanmiddag. Op de stranden 23 graden. En dat is nog maar het begin. Want morgen bij veel zon temperaturen tot 24. Lokaal 25 graden. Woensdag wordt het hier en daar al 27 graden. Wel merk je dan dat de luchtvochtigheid omhoog gaat. Het wordt wat benauwd buiten de deur. En de donderdag wordt dan de warmste dag met temperaturen tot 28 graden. 'S Avonds dan wel een paar forse regen- en onweersbuien. En die luiden dan het einde van de meteorologische zomer in.
6: Oh ja, dat gaat ook wel weer hard dan.
8: Het gaat gebeuren
6: ja,
8: gewoon.
6: Inderdaad, ja. Ja, maar voorlopig in ieder geval toch even genieten van het weer.
8: We nemen lekker in stijl afscheid.
6: Heerlijk. Ja. Dankjewel, Reinoud. En dan gaan we ook nog even naar de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan.
11: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer vanmorgen goed door. Op de A20 vanuit Gouda staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 3 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten.
12: En dan dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Dixie's Midnight Runners en Come On Eileen uit 1982.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Goedemorgen, Herman.
2: Hey, goedemorgen, hallo.
0: Ja, we zitten midden in de Amazing 80's. Ja, waar denk jij als eerste aan bij de jaren 80?
2: Ja, middelbare school.
0: Ja?
2: Ja, het was mijn middelbare schooltijd van, moet ik even denken, 1979. Ja, ik heb er wat langer over gedaan, tot 87.
0: Oh ja.
2: Ja, maar dat is wel de tijd waarin je muzieksmaak ook een beetje gevormd wordt. Dus ja, dit is nog meer dan de jaren 70. Is dit een groot feest voor mij om naar te luisteren, ja, althans.
0: Dus dat is genieten deze week.
2: Ach, absoluut, ja. Man. Ik kom bijna niet meer aan werken toe.
0: Nee. Doe je dat normaal wel dan?
2: Rustig aan, hè. Rustig aan.
0: Hey, we hebben vrijdag...
2: Dagje ouder, hè?
0: Ja, precies. Ja. Dagje minder, ja. Dagje ouder.
2: Ja, ja. Precies.
0: Hey, we hebben vrijdag verzoekplatendag. Wil je alvast iets op het lijstje zetten? Dat je denkt, nou ja, dat wil ik echt horen.
2: Er zijn er zoveel, want ik hoorde net Talk. Ja. Toen dacht ik, oh jeetje, die heb ik ook lang niet gehoord. Dat vond ik ook echt lekker. Ik ga daar nog even over denken, Jorin. Is dat goed?
0: We spreken elkaar vrijdag natuurlijk, dus daar kan je een verzoekje doen.
2: Oké, ga ik mijn jaren 80 hit even pluggen.
0: Ja, je hebt nog een paar dagen om over na te denken.
2: Ja.
0: Dan gaan we eerst naar ADO Den Haag. Ja, het is wel een stijgende lijn, maar nog steeds puntloos.
2: Ja, de stijgende lijn zit hem dan vooral in het spel, niet in het resultaat.
0: Nee.
2: ADO Den Haag speelde uit gisteren bij Go Ahead Eagles in Deventer. Ja, dat zijn mooie wedstrijden. Dat is een echt leuk voetbalstadion. Dus ja, we gingen er toch een beetje voor zitten. Met een kleine hoop op wellicht een puntje. Maar ja, wat je zegt, de stijgende lijn werd wel gepakt. Hè. Het spel van ADO was echt stukken beter dan in die laatste wedstrijd tegen Groningen. Maar ja... uiteindelijk is de uitslag 3-1 voor Go Ahead. En dan krijg je misschien wel de kleine bloemetjes als dank voor het verbeterde spel. Maar de punten die blijven in Deventer. En na drie wedstrijden staat ADO Den Haag nog steeds puntloos onderaan in de Eredivisie. Wat wel opvallend is trouwens. Willem II, ADO en Cambuur, dat zijn de drie laatste in de Eredivisie, hebben alle drie nog 0 punten. En laten we dat nou net de club zijn die vorig seizoen gepromoveerd zijn naar de Eredivisie. Om maar aan te geven dat het echt wel even lastig is om te wennen aan dat hogere niveau.
0: Ja, dat blijkt wel inderdaad. Ja. Het is ook wel eens voorgekomen dat zo'n club juist enorm stunte aan het begin van het seizoen. Dat ze helemaal met frisse energie begonnen. We punten pakten bij Ajax en PSV en alle grote clubs. Nu lukt het ze allemaal.
2: Dat verbaast me ook. Okay, we hebben inderdaad meerdere promovendi gehad die echt meteen fel van leer trok en eigenlijk vriend en vijand verraste. Dit seizoen loopt dat net even anders. En waarom dat dan in zit, dat is een beetje onverklaarbaar. Maar het geeft wel aan, er zit toch echt wel een niveauverschil tussen die eerste en de Eredivisie. Ja, en volgende week mag ADO helemaal aan de bak. Dan spelen ze een uitwedstrijd tegen Feyenoord. Ja, dat is toch wel even een grootheid. Maar dat zijn dan misschien ook juist de wedstrijden waarin ze extra gemotiveerd zijn. Dat ze in de Kuip spelen tegen het grote Feyenoord. Je weet het niet.
0: Nee,
2: en dan lopen ze net nog even een stapje harder. Het is te hopen alleen dat er geen vuurwerk bij komt. Want dat ging gisteren natuurlijk helemaal mis.
0: Ja, wat erg, bij,
2: ja, het is ongelooflijk schandalig. Heel Nederland spreekt er schande van. En je vraagt je wel eens af... die vraag die hebben we ons al zo vaak gesteld. Wat bezielt die gasten om met vuurwerk een stadion binnen te komen? En massaal gaan afsteken. 5 gewonden zijn er. Het is toch te gek voor woorden, jongens.
0: Ja, dat was inderdaad de Feyenoord-fans. Die deden dat in Cambuur, of bij de voetbalclub Cambuur in Leeuwarden.
2: Ja. Ja. Richting supporters ook van Cambuur. Nou, daar zijn gewonden gevallen. Wedstrijd gestaakt. Je kan zeggen, ga dan helemaal niet meer voetballen. Maar dan zijn de rapen helemaal gaar. Die beslissingen durven ze toch niet te nemen.
0: Nee.
2: Uit angst voor nog grotere ongeregeldheden. Het is de omgekeerde wereld.
0: Ja, en hoe komt het binnen, denk jij? We hadden het vanmorgen al over. Iedereen is gefouilleerd, zeggen ze.
2: Ja, maar... Niet om het een of ander, maar als daar jongens met bivakmutsen naar binnen lopen en jij staat daar als goedwillende steward voor €5 per uur te fouilleren en die gasten kijken je boos aan en jij weet ook, als ik wat vind en ik ga jou fouilleren, dan ben ik de sjaak, want dan komen ze je opzoeken. Dus weet je, dat wordt gewoon met de ogen dicht gefouilleerd, omdat de angst regeert. Ja. En dat is nou eenmaal een gegeven. Ik heb het over bivakmutsen. Die zijn verboden in een voetbalstadion. Je mag niet met hoofdbedekking een voetbalstadion binnen. Nou ja, ga maar kijken. Ja. Het gebeurt. Het is niet tegen te houden.
0: Nee, dat blijkt inderdaad. Ja. Nou, ja. Wel heel erg triest. En ik hoop toch dat ze er iets aan kunnen doen. Toch het op een andere manier. Maar dit was ook wel een beetje triest. Het had zo moeten klinken. Maar het klonk meer zo. Ja. De laatste Dux Grand Prix en dan Max was er zo uit.
2: Ja, die was er zo uit. Ja, echt een anticlimax van je welste. Ja, binnen één ronde lacht hij eraf. Hij gaf net even te vroeg gas op een stukje wat toch nog een beetje nat was. Nou, en daar ging die. Er was geen houden meer aan. De Red Bull ging eraf. De rode vlag ging uit. De race werd stilgelegd. En Max kon niet meer verder in Zandvoort. Ja, op zijn thuiscircuit, waar hij ook heel veel successen heeft gevierd. Waar het publiek massaal voor hem komt. En ja, de allerlaatste in Zandvoort. En hij had daar graag een rol van betekenis gespeeld. Hij heeft in ieder geval wel alle aandacht op zich weten te vestigen. Maar niet in een positieve manier.
0: Wat vond jij er dan van dat er heel veel fans ook gelijk weggingen?
2: Nou, dat wilde ik zeggen. Het opvallende was, gingen gewoon mensen. Die gingen naar huis. Maar ja, als je weet wat je betaalt voor een kaartje. Laten we zeggen, onder de €100 heb je niks. En het gaat eerder naar de €300. En als je dan na één ronde denkt, Max is eruit. Ik ga naar huis. Ja, dat begrijp ik dan niet zo heel goed. Want het is toch een spektakel om bij die laatste Grand Prix in Zandvoort te zijn. En of dat nou is met Max. Ja, natuurlijk is het veel leuker met Max. Maar ook zonder Max is het een spektakel waar je toch van zou kunnen genieten. Maar ja, er gingen mensen weg inderdaad. Ja, heel bijzonder.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, wel zonde natuurlijk ook dat het de laatste is. Dat heeft zo zijn redenen. Maar, want het wordt dan toch iets minder populair als Max ook minder goed presteert. Je hebt er zo lang over gedaan om het dan terug te krijgen en dan binnen een paar jaar kap je er weer mee.
2: Ja, nou ja, het heeft toch allemaal met geld en, en faciliteiten te maken. Maar ik moet wel zeggen, de manier waarop Zand...
0: Kap je er weer mee?
2: Ja, nou ja, het heeft toch allemaal met geld en, en faciliteiten te maken. Maar ik moet wel zeggen, de manier waarop Zandvoort het heeft

0: getraind de hele week. En ze hebben goed gesproken en de sfeer was oké. En dan ga je er met 6-3 af tegen Jong Sparta in eigen huis. Ja, dat is wel even pijnlijk. Dus een hele valse start voor Rijnsburgse Boys. Quick Boys doet wat het moet doen. Die winnen ook hun tweede wedstrijd. En Katwijk tegen Hoek eindigt in 1-1. En het leuke nieuws bij Katwijk is dat Mike van Duinen, ja, toch het publiekslieveling bij ADO Den Haag in zijn tijd toen hij nog bij ADO speelde, die gaat zijn carrière vervolgen bij Katwijk. Oh, dus rode Mike. Rode, ja. Mike zien we weer op de amateurvelden. Hartstikke leuk.
1: Vindt u die bijnaam leuk?
0: Weet ik niet, maar ja, zo, hij is wel. Ik verzin hem niet hier ter plekke, nee, hoor. Die is wel een beetje gangbaar.
1: Okay.
0: Ja.
1: Nee, dan is het, ja, goed, Herman. Ja. Dan gaan we nou iemand uitschelden.
0: Nee. Het is een koosnaam.
1: Oh, nou vooruit.
0: Ja.
1: Dankjewel, Herman. Veel succes. Je hebt een zware taak
0: om
1: je favoriete jaren 80 liedje uit te kiezen.
0: Ik ga schrappen.
1: Ja, helemaal goed. Doei.
0: Hoi.

0: 80. Wie regelmatig over de Ypenburgse Boslaan in Den Haag rijdt, heeft pech. De weg is vanaf vandaag dicht vanwege werkzaamheden. Zo wordt het asfalt vervangen en het duurt ongeveer een maand. Verslaggever Gwen Ouwehand, die staat daar bij de werkzaamheden. En zijn ze er al druk bezig?
1: Ja, zo dat horen wel. Je misschien ook wel op de achtergrond. Wat je op dit moment hoort, dat is eigenlijk een groot geel apparaat. Een karretje waarop iemand staat. En ik vermoed dat dat karretje eigenlijk de laag asfalt die er nu nog overheen zit, dat die eraf wordt geboord. Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar het ziet er wel spectaculair uit. Het trekt ook wel veel bekijks van fietsers die voorbij gaan. De rood-witte borden die vliegen je eigenlijk om de oren op het moment dat je hier dichterbij komt bij de Ypenburgse Boslaan. Een ander groot bord geeft dan weer aan dat je de omleidingen moet volgen of je navigatie aan moet zetten. En die is ook op de hoogte, want mijn maps die begeleiden mij gewoon goed om de omleidingen en om de wegwerkzaamheden heen. Ik voorzie hier eigenlijk helemaal geen problemen hier op het moment. Ik heb het idee dat veel mensen wel op de hoogte zijn van het feit dat die weg dus is afgesloten. Ik sprak met een vrouw en die haalde ook haar schouders op. Ja, het is de eerste dag dat ze bezig zijn, hè? En toen liep ze snel door, want ze moest naar de huisarts. Het loopt wel lekker door hier. De auto's die kunnen gewoon doorrijden. De fietsers die fietsen er gewoon langs. Het is allemaal goed geregeld hier, zo te zien.
0: Ja, want ik zeg net, de weg is dicht. Maar kunnen ze er dan langs rijden? Of is er een soort van alternatieve route?
1: Nee, wat ik hier zie is dat het eigenlijk helemaal niet. Er is geen alternatief. Je kunt er niet langs. Je kunt er wel omheen, zie ik. Want ik zie nu dat veel auto's wel langs de weg. Er zit een water tussen en daarnaast is ook een weg. Daar komen heel veel auto's op het moment vandaan. Maar fietsers, die kunnen wel een stukje over de weg heen rijden. Dat ziet er soms een beetje gevaarlijk uit. Maar ik kom er nu zojuist achter dat ze dus wel een stukje weg hebben afgesloten waar fietsers dus dan weer eventjes kunnen oversteken. Ja, er is gewoon goed over nagedacht en dat is wel te zien.
0: Nou, dat is ook wel eens fijn dat er ergens goed over na wordt gedacht. Gwen, dankjewel. De Ypenburgse Boslaan dus, daar gaat alles op dit moment gesmeerd. Maar het zal misschien vanaf volgende week ook wel wat drukker worden natuurlijk, hè, als de vakantie voorbij is.
2: Dus, zeker, misschien, dan gaat het wat meer daar.
0: Iets meer chaos misschien, ja.
2: Ik ben druk mijn hand omhoog aan het doen. Ja. We dansten hier altijd op. Ik zie je verbaasd kijken. Maar zo dansten wij op dit nummer. Hand omhoog.
0: Ik kijk heel vaak verbaasd naar jou.

0: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: We hebben een bijzonder spel vanwege de jaren 80 week.
10: 80 op de beeldbuis.
9: Straks meer. Eerst het nieuws, Reinoud op de radio.
11: Langs de Oude Veiling in Maasland is gisteravond een automobilist met zijn auto te water geraakt. De bestuurder reed voorafgaand het ongeval een stukje over het fietspad. Hij werd opgevangen in een politiewagen en is vervolgens door ambulancepersoneel nagekeken daar in Maasland. De Ypenburgse Boslaan, een doorgaande weg in de Haagse wijk Ypenburg, is vanaf vandaag 2 maanden dicht. De laan zelf en het fietspad krijgen allebei een nieuwe laag asfalt. En wie Delft bezoekt, kan meer doen dan alleen de fraaie binnenstad bekijken. De hulp van toeristen wordt sinds deze zomer ingeroepen bij het duurzamer en schoner maken van de stad. Wie bijvoorbeeld afval uit de Delftse grachten vist, mag een uur gratis kanoën. Meer regio nieuws 9:30, nu het andere nieuws.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
13: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
12: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. De hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboomgeneratie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
10: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
12: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.
14: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
18: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
25: De hele week Amazing 80's.
26: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: En Reinhard is toch de man van het nieuws. Dus die brengt net het nieuws dat de dochters... die gaan inmiddels door het leven als de Womack Sisters... dat die nu ook ontzettend veel muziek maken.
1: Wat leuk.
0: Ja, dus zo gaat het in de familie nog even door.
1: Triple Womack.
0: Ja, triple Womack. Womack, Womack en Womack. We gaan een ontzettend leuk spel spelen. We gaan terug in de tijd naar de videorecorder, testbeeld. De tijd van maar een paar Nederlandse zenders met tv-programma's... waar dan ook iedereen naar keek.
1: Zeker.
0: We gaan dus...
2: 80 op de beeldbuis.
0: Ja, die zetten we even neer op de beeldbuis. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Ik laat straks... een fragmentje horen. Ik laat hem nu ook al alvast horen, hoor, want dan kan je vast helemaal op voorbereiden. En het enige wat je moet vertellen is, welk programma hoor je? En ik kan je vertellen, het is niet heel erg moeilijk vandaag.
2: 80 op de beeldbuis.
3: Ik dacht vannacht, daar gaat het dak van het braadhuis.
4: Had ik idee, dakleg. Alle porties buurkenoten weggeblazen. De bliksem en de prikpomp.
5: Soef, soef, halt! Deze weg is afgesloten. Jullie moeten omlopen.
0: Ja, jullie moeten bellen. 070-390-5454. En wat win je dan, als
1: nou,
0: je het weet?
1: Dan win je echt waanzinnige Amazing 80's prijzen. Namelijk twee kaarten voor Queen Must Go On. Is 13 oktober in de Rijswijkse Schouwburg.
0: Wat leuk.
1: Ben jij erbij? Gewoon Queen. Bijna echt.
0: Ja, bijna echt inderdaad. Dus snel bellen. 070-390-5454. En ga ons even vertellen wat we hoorden uit de jaren 80.

0: Hello van Lionel Richie. Echt heel gek, maar dit komt dus uit de jaren 80.
1: Ja, en die videoclip was zo waanzinnig dat
0: ging niet bellen met iemand.
1: Nee, ging niet bellen. Hallo? Hij zei hallo tegen haar. Zij was blind en uiteindelijk had zij dan in haar artklas een beeld van hem gekleid, dat je zijn hoofd zag. Nou, dat was zo romantisch. Ik dacht, en hij kan na die opname mooi dat beeld mee naar huis nemen.
0: Nou, ja. Kijk, twee vliegen in één klap.
2: 80 op de beeldbuis.
0: En dat was ook op de beeldbuis. Het was ook wel een beetje de tijd van MTV en zo.
1: Zeker, dat kwam eind 80 op. Maar inderdaad, was sowieso top op, keek je. En
0: ja,
1: als je een videoclip wilde zien, dan moest je wachten tot hij langskwam.
0: Ja, en dan hopen dat hij maar in de relatie stond. Inderdaad. Ja, we gaan helemaal terug naar de jaren 80. En dat doen we vandaag ook met Marianne Vlieland uit Noordwijk. Goedemorgen, Marianne.
3: Goedemorgen.
0: Wat een prachtige achternaam heb je.
3: Ik versta jullie heel erg slecht.
0: Oh, wat een prachtige achternaam heb je.
3: Ja, die heb ik van mijn man eigenlijk gekregen.
0: Ja, betekent dat ook dat jullie elk jaar naar Vlieland gaan?
3: Daar zijn we wel twee keer geweest.
0: Ja. En dan voel je helemaal thuis natuurlijk.
3: Ja. Dat is best een wereldreis om daar te komen, hoor. Eerst helemaal naar Hardingen en dan nog anderhalf, twee uur met de boot mee. Dus je bent best een poosje onderweg.
0: Ja, dat snap ik inderdaad, ja. En we zitten helemaal in de jaren 80 met West wordt wakker en Radio West. Wat is het eerste wat bij jou naar boven komt als je aan die tijd denkt?
3: De jaren 80, ja. Ik zat eerst nog op de middelbare school. En in die tijd ben ik ook gaan werken in het oude Leienburg ziekenhuis.
0: Oh, en wat deed je dan?
3: Ik was daar in opleiding tot röntgenlaborant.
0: Oh, en dat ben je ook daadwerkelijk gaan doen later?
3: Ja, dat ben ik ook gaan doen. En mijn zoons die zijn ook in de jaren 80 geboren.
0: Ja, oh, dat is wel een bijzondere tijd. Inderdaad, drukke tijd, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja.
0: Met
3: kinderen
0: en de opleiding, werken.
3: Ja, het is echt echt van jeugd naar volwassenheid. Ja. Helemaal die tijd.
0: Ja. Had je ook tijd om tv te kijken?
3: Jazeker, ja.
0: Dat toch nog wel.
3: Dat was eigenlijk een beetje een opkomst.
0: Ja, had je een favoriet programma?
3: Nou, dat weet ik niet meer zo, eerlijk gezegd.
0: Ik ga je een fragment laten horen van een programma die in de jaren 80 is uitgezonden.
3: Ja.
0: Ik laat hem nog één keer horen en dan mag je me daarna vertellen wat het is.
2: 80 op de beeldbuis.
4: Ik dacht vannacht, daar gaat het dak van het braadhuis. Had ik idee, dakleg. Alle porties buurkenoten weggeblazen. De bliksem en de prikpomp.
5: Soef, halt! Deze weg is afgesloten. Jullie moeten omlopen.
0: Nou, ja, dat is niet de allermoeilijkste, Marianne.
3: Nee, echt niet. De fabeltjeskrant.
0: Ja, natuurlijk.
1: Netjes.
0: Ja, je denkt misschien dat is toch meer jaren 60 en jaren 70. Nou, dat klopt ook wel. Er is toen een eerste serie geweest tot 1972. En 1985 kwam het toen uiteindelijk terug en was het gewoon gelijk weer een enorm succes. Dus vandaar dat het ook een programma is uit de jaren 80. En veel later trouwens werd het nog verkozen tot het beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Heb je het ook met je kinderen gekeken in die tijd?
3: Mijn oudste zoon die heeft het nog wel gezien. Want die is van 1985.
0: Oh ja.
3: En de jongste is van 89. Dus die heeft het niet meer gezien.
0: Nee.
3: Maar dat was meer de tijd van Sesamstraat.
0: Ja,
3: zeg
0: dat
3: maar.
0: Kwam daarna dan weer inderdaad. Ja, ja, leuk.
3: Ja.
0: Marianne, we hebben goed nieuws voor je.
1: Jij wint twee hele mooie prijzen. Nou, twee kaarten voor Queen Must Go On in de Rijksweckse Schouwburg. Blokkeer dinsdag 13 oktober, want dan ga jij naar die voorstelling toe.
3: Nou, hartstikke leuk.
0: Veel plezier, hè?
3: Ja, dank jullie wel.
0: En we gaan
3: veel succes met de uitzending.
0: Ja, dankjewel. We gaan nog even door met de jaren 80 uiteraard. Met 4Tops en Don't Walk Away.

0: Ja, het is niet alleen de jaren 80 week, maar we hebben ook nog het mooiste woord. De mooiste woord verkiezing. Want we hebben 5 finalisten. Die hebben we een uurtje geleden bekendgemaakt. En daar kan je vanaf nu op stemmen. Kan de hele week, ook nog in het weekend trouwens. En dan maandagochtend gaan wij het bekendmaken wat dan het mooiste woord van de regio is. En er wordt al flink gestemd. Diana bijvoorbeeld, die stemt op de Scheveningse. Dat was kokenbak.
1: Kokenbak, ja. Dat betekent pannenkoek. Dat was aangedragen.
0: Ja, Kees die zegt mogen. Voor mij is het Haags het mooiste wat er tussen zit bij die laatste 5. Groeten van Kees. En Kees, dat was. Gaat even in je eigen sterfbed liggen.
1: Gaat in je eigen sterfbed liggen. Ja, geweldig. Ja. Bemoei je er niet mee.
0: Inderdaad, je kan verder ook nog stemmen. Op een Westlands woord plukken jou. Heb je al verkering. Ook nog Noordwijks. Daar hoorden we trui een uurtje geleden over. Dat is keun. Oftewel leuk. Kan je eigenlijk, ja, alles wat leuk is, het is gewoon keun. En het Katwijks, ja, dat is ook een grappig woord. Kiet te kaaien. Dan ga je stiekem knuffelen. Met je heimelijk knuffelen.
1: Dat is ook wel keun.
0: Ja, het is ook keun inderdaad. Ja.
1: Maar er zit een heel verhaal in. Want het is ongeveer, je vraagt aan iemand plukio, heb je al verkering? Ja. Want ik vind je heel erg leuk. Zullen we alles gaan... Keun. Zullen we anders gaan kietenkaaien? Heimelijk knuffelen. En dan gaan we daarna een kokenbak eten. En als iemand er iets van zegt, dan zeg je, ga in je eigen sterfbed liggen. Nou, ja. Kijk, zo is het een heel verhaaltje, al die 5 woorden.
0: Ja, inderdaad, ja. Stemmen kan dus omroepwest.nl/luister. Kan je gewoon lekker iets aanvinken en dan ben je gelijk klaar. En je mag ook appen natuurlijk naar 070-307-8080. Wat vind jij het mooiste woord van de regio?
2: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
3: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
2: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: Goedemorgen, het is tijd voor het nieuws met Reinoud Roemer.
12: Jawel, goedemorgen Jorinda en goedemorgen Meer.
13: Goedemorgen Reinoud. Met een D.
12: Oh ja, oh die is hoor. Ja, ja. Ja, we hebben Reinoud van der Born, de weerman, die is met een T.
11: Maar die komt zo, maar dat hoor je niet.
12: De gemeente Leiden heeft het open... Je hoort het niet op de radio, nee. Thee met koffie graag. De gemeente Leiden heeft het openluchttheater in de Leidse Hout tijdelijk afgesloten. Van een aantal bomen zijn zware takken afgebroken. Een voorstelling die voor 29 augustus op het programma stond in de Leidse Hout is geschrapt. In het openluchttheater zijn in de zomermaanden geregeld popconcerten. Overigens zijn alleen de paden afgesloten door de gemeente. De rest van de Leidse Hout, het stadspark tussen Leiden en Hoogstreek, is gewoon open. Een oude stadsbus, een dubbeldekker en een limousine. Allemaal groen-geel gespoten en alle drie van hart voor Den Haag. Jarenlang zijn ze ingezet in de verkiezingscampagnes. Maar ze kosten veel geld. En raadslid Jelle Meines biedt ze te koop aan. Hij heeft ze op marktplaats gezet. Volgens Meines heeft de aandacht die de bijzondere voertuigen opleveren ook echt geholpen bij het halen van de verkiezingsoverwinning in maart. De bussen bijvoorbeeld reden tijdens de campagnes door de wijken om kiezers te trekken voor de partij van Richard de Mos. De Ypenburgse Boslaan, een doorgaande weg in de Haagse wijk Ypenburg, is vanaf vandaag 2 maanden dicht. De laan zelf en het fietspad krijgen allebei een nieuwe asfaltlaag. Ook worden de stoepen opnieuw bestraat. Dus om nog even met Soef de Haas te spreken.
14: Soef, Soef, halt! Deze weg is afgesloten. Jullie moeten omlopen.
12: Ja, of omrijden natuurlijk.
11: Ja.
12: Ja, verslaggever Gwen Ouwehand ging vanmorgen even langs, stond naast Soef de Haas daar op de Ypenburgse Boslaan.
15: Ja, de rood-witte borden die vliegen je eigenlijk om de oren. Op een ander groot bord geeft dan weer aan dat je de omleidingen moet volgen. Ik voorzie hier eigenlijk helemaal geen problemen hier op het moment. Ik heb het idee dat veel mensen wel op de hoogte zijn van het feit dat die weg dus is afgesloten. Loop wel lekker door hier. De auto's die kunnen gewoon doorrijden. De fietsers die fietsen er gewoon langs. Het is allemaal goed geregeld hier, zo te zien.
12: Ja, en dat is ook wel eens leuk om te melden dat het gewoon allemaal goed gaat. Als volgende week de schoolvakantie voorbij is, wordt het mogelijk wel wat drukker op en rond de Boslaan natuurlijk. Het verkeer kan de komende weken omrijden via de A4. En het scheelde niet veel of de oudste jazzclub van Nederland bestond niet meer. Na tientallen jaren stopte de voorzitter en ook het bestuur ging weg. Niemand leek het over te willen nemen, maar dat kon de 90-jarige Ronnie Wolf niet laten gebeuren. Hij is nu de nieuwe voorzitter van de Haagse Jazzclub.
16: De Haagse Jazzclub is ook een sociaal gebeuren. Hè? Waar mensen bij elkaar komen, met elkaar gezellig praten. Het is een uitje. En muziek is toch een element dat mensen helpt om over problemen heen te komen. En bij ons wordt ook gedanst. Dus heel goed voor je lichaam, ook voor je hersens. En jazzmuziek is daar eigenlijk een hele goede remedie voor.
11: Gaan we naar het weer met Reinoud van der Born. Dit is mijn thee.
12: Het is vandaag een mooie dag met heel veel zon. Vanmiddag ook een paar kleine stapelwolken en aangename temperaturen. Het wordt 22 op de stranden, 23 graden. Ook morgen veel zon, dan 24 graden. En woensdag en donderdag worden de warmste dagen van de week. Dan gaan we naar 27 of 28 graden. Met donderdagavond wel een paar flinke onweersbuien. En die luiden dan het einde van de zomer in.
11: Nou dan weer, Reinoud, met een D.
12: Ja, je hoort het verschil. Luister maar. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Nee hoor. Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Simple Minds op Radio West.
1: Ondertussen in...
0: Ja, ondertussen in Zuid-Afrika, daar zit onze Jan Keizer, vaste luisteraar ook natuurlijk van Radio West. Je hoort zijn naam regelmatig bij ons op zender, omdat hij ergens op reageert natuurlijk of een verzoekje aanvraagt. Maar ook onze regiogenoot in het buitenland. Jan, goedemorgen, fijn dat we je weer even kunnen bellen.
2: Ja, goedemorgen Jorinda en Mir.
3: Goedemorgen.
0: En vandaag gaan we het niet hebben over het nieuws van Zuid-Afrika, wat altijd volop te bespreken valt natuurlijk. Maar we gaan ook met jou even terug naar de jaren 80. Zat toen Zuid-Afrika al in jouw hoofd eigenlijk om daar naartoe te verhuizen?
2: Nee, totaal niet. Nee, absoluut niet.
0: Nee. Waar stond je wel in het leven in de jaren 80?
2: Een heleboel dingen komen naar voren. Ja. En ik als groot sportfanaat uiteraard EK88. Ja. Dat is toch denk ik wel de ultieme herinnering geweest.
0: Jij bent er zelfs bij geweest, hè, in Duitsland.
2: Ja, ik ben naar de wedstrijd in Düsseldorf geweest. Nederland tegen Engeland.
0: Ja, en hoe was dat?
2: Ja, dat was een gigantisch feest. En 3-1 gewonnen. Een hat-trick van Marco van Basten. Waarvan één goal vlak voor waar wij stonden. Hoe heet dat in het stadion? Dus dat was gewoon helemaal geweldig. En ja, die euforie die er toen heerste, dat hebben we nooit meer mee mogen maken tot nu toe, helaas.
0: Nee, op die manier niet inderdaad. Had je toen al het gevoel van, nou, maar het zou deze keer wel eens kunnen gaan gebeuren, dat we Europees kampioen worden?
2: Ja, zeker wel. Zeker natuurlijk met het team Rijkaard, Van Basten, Gullit, Gerald Vanenburg, Hans van Breukelen. Ja, dat was gewoon zo'n ongelooflijk goed team. Dat kon inderdaad echt heel veel doen. Ook al hebben we, en daar blijf ik ook wel bij, daar ben ik ook nog wel eerlijk in. Gelukkig hadden we toen nog geen VAR. Want ja, dat goal van Kief tegen Ierland, dat had echt niet gestaan.
0: Nee, ja, dat kan ook je geluk zijn inderdaad. Soms is het je ongeluk, maar...
2: Ja. En ik denk dat een heleboel mensen dat goal zijn vergeten.
0: Ja.
2: Dat moment en hoe belangrijk dat was voor Nederland om door te gaan naar de halve finale tegen West-Duitsland. En ja, toen de finale tegen Rusland. Helemaal gekkenhuis.
0: Ja, ook gekkenhuis gewoon in Nederland zelf natuurlijk. Hoe was die sfeer in Nederland zo vlak voor zo'n finale?
2: Nou, toch heel erg gespannen. Omdat de eerste wedstrijd hadden we ook tegen Rusland gespeeld en die hadden we verloren. Dus een best wel gespannen sfeer. Maar ja, wat mij bijstaat is, volgens mij was er echt in geen enkele winkel meer iets oranjes te kopen. Zelfs de groenteboeren, die hadden geen wortelen meer op voorraad.
3: Dat weet ik nog.
2: Iedereen moest gewoon alles in het oranje hebben. En de straten, je kon echt een bom afschieten. Want ik denk dat echt heel Nederland voor de televisie zat. Of bij elkaar zijn gekomen. Of in het stadion zaten. Maar echt, er was geen hond op straat. Totdat natuurlijk... de 2-0, toen gingen de mensen eigenlijk al een beetje begonnen al de straat op te gaan om het te vieren. Omdat ze dachten, ja, die is binnen. Ja, en toen dat laatste fluitsignaal, toen denk ik dat heel Nederland bekant naar buiten is gegaan. Nog meer massaal dan op oud en nieuw, zou ik maar zeggen.
0: Ja, laten we even teruggaan naar die finale van 1988. Met een van de goals door Gullit.
4: Bal wordt doorgekomen door Gullit. En wordt dan toch weggewerkt door de Sovjet-Unie. En dan is Erwin Koeman die de bal inwerkt. Geen buitenspel. Van Basten dan helemaal vrij staan. Kan die bal komen? Dan Gullit komt die. Die heeft het erin. Het is een goal.
0: Geweldig, ja. Volgens mij Jack van Gelder was het zo.
2: Ja, mooie kopbal. Mooie kopbal.
0: Wat gebeurde er met jou eigenlijk toen het laatste fluitsignaal heeft geklonken? Ging je ook de straat op?
2: Ja, was meteen eerst op het balkon. Schreeuwen, juichen, feesten. En toen de straat opgegaan. En we zijn vanaf Loosduin zijn we naar Scheveningen gelopen en later ook weer terug. En ja, dat was gewoon één groot feest. En ja, ik heb nooit zo'n groot feest meer meegemaakt in Nederland. Zeker niet wat voetbal betreft. En ja, ook al zijn er natuurlijk, er gebeuren altijd vervelende dingen, helaas. Maar rotzooitrappers, die hou je er altijd tussen. En dat is gewoon was daar ook wel een feit. En dat vond ik dan niet helemaal gepast. Maar ja, de sfeer helemaal op zich, het was gewoon geweldig.
3: Ja, fantastisch. Wat een mooie herinnering. Overigens heeft Ruud Gullit misschien toen wel bij jou het zaadje geplant voor Zuid-Afrika. Want hij heeft datzelfde jaar nog een nummer uitgebracht, South Africa. Dat was een samenwerking met de Amsterdamse reggae band Revolution Time.
2: Ja, en dat heb ik nooit een goed nummer gevonden, om eerlijk te zijn.
0: Dus dat was eigenlijk anti-reclame voor jou.
3: Precies, laat het maar bij voetballen blijven.
2: Ja, nee,
0: en er is ook een liedje gemaakt, hè, over al die hoogtepunten van het EK.
2: Ja, en dat blijft gewoon uniek. En dus de commentatoren die kunnen claimen, wij hebben een hit gehad in Nederland.
0: Ja, en dat is...
2: Want het was een hele grote hit. Ja. Naast natuurlijk het nummer van André Hazes, ja. Wij houden van Oranje. Maar dat hele radioverslag, dat is zo'n grote hit geworden eigenlijk. Dat was ook denk ik ongekend.
0: We gaan ervan genieten, Jan. Je hebt hem aangevraagd eigenlijk voor vrijdag, maar ik ga hem nu gewoon alvast draaien.
2: Nou, hartstikke gaaf. En ik denk dat een heleboel mensen van mijn leeftijd en ouder echt eventjes met weemoed gaan terugluisteren naar dat heerlijke radioverslag van Langs de Lijn.

0: En het Lineker, prima van Rijkaard, die een overtreding begaat voor ons. En dan gaat het gelukkig aan de linkerkant van door. Laat het zien, Ruud. Daar gaat hij. Voet die bal op de buitenkant van de voet. Komt er van Basten, draait hem. Daar gaat hij. Ja!
1: Maar dan komt hij toevallig bij Gunnar terecht. Gunnar terecht, Basten van Basten moet scoren. Ja! Ja!

komt voor Wouters. Weggekomen. Opgevangen Koeman. Koeman met de knal. En kiep met een hoofd. Kiep. Ja!

0: durf niet te kijken. Als de bal wordt genomen, is het in!
1: Ja hoor, doet hier inderdaad knap naar Jan Wouters. Wouters, meteen door naar Van Basten. Van Basten, schiet!
0: Ja! Ja! Ja!
1: Fantastisch, dat is er in één zit. Dat breekt er weer op. En dat is daar in één zit.

0: spel. Van Basten dan helemaal vrij staat. Die was voor de gunnen. Komt ie! Arnold Buren met meteen de voorzet richting Van Basten. Kan die erbij komen, terecht gekomen. Van Basten meteen met een schot. Ja! Het is erin, wat een
1: hoe dat verslag toen klonk, zo via een soort telefoonlijn. Ja, dat is toch ook wel heel erg veranderd de afgelopen jaren. Het heeft gewoon in de top 40 gestaan, dit. Jan die zei het al, op nummer 5 heeft het onder andere gestaan. Flink wat weken, want ja, gewoon nagenieten natuurlijk.
2: Wekenlang waren we trots.
1: Ja, en nog steeds, jarenlang.
3: We gaan
1: ja, Patrick die is inmiddels ook aangeschoven in de studio. Ja, dat is genieten, hè, die jaren 80.
4: Ja, dat is toch heerlijk. Dat is echt kippenvel als je dat weer terug hoort. Ja. Ja.
1: En Angelique die is er ook bij. Ja, wat is jouw favoriete herinnering van de jaren 80? Denk je gelijk ergens aan?
5: Dit vind ik echt een moeilijke. De jaren 80. Mag ik daar morgen op terugkomen?
1: Ja, denk, iedereen wil ook zoals ik iemand vraag. Herman komt er vrijdag al op terug. Ja. Nee, dat is goed, Angelique. Dan horen we jouw mooiste herinnering uit de jaren 80.
5: Graag, ja.
1: En we gaan vandaag lekker op pad. Dan gaan we ook een beetje de geschiedenis in.
5: We gaan absoluut de geschiedenis in. En we gaan op een maandag de geschiedenis in die eigenlijk anders nooit kan. Oh. Wat een raadsel, hè?
1: Ja, spannend.
5: Ja, maar het is heel speciaal. Het museum Lauwman die doet vandaag de deuren open. Normaal gesproken zijn bijna alle musea zijn altijd op de maandag dicht. Want ja, dan gaan ze na een druk weekend dan gaan ze de boel een beetje schoonmaken. Alles een beetje recht hangen, noem maar op. En de mensen moeten een beetje bijkomen. Maar bij Lauwman hebben ze gedacht... Wij doen vandaag eens een keertje en maandag doen we de deuren open. En het Lauwman Museum, voor de mensen die dat niet weten... wat kan je er zien? Je kan er allerlei auto's zien. 250 stuks. En het is echt een reis door de tijd. Ze beginnen eigenlijk met de paardenkoetsen. En ze eindigen met de meest moderne auto's. Want natuurlijk, elke keer wordt er een auto weer bijgevoegd. En ze hebben af en toe hebben ze nieuwe tentoonstellingen. En de nieuwe tentoonstelling die ze nu hebben, dat is Beasts of Bugatti. Nou, Bugatti, dat is weer zo'n naam. Ja, je denkt eigenlijk, het zijn Italiaanse auto's.
1: Ja.
5: Maar nee, de fabriek die stond in Frankrijk. Maar de man die Bugatti groot heeft gemaakt, Ettore Bugatti, dat is natuurlijk wel een Italiaan.

0: gedaan. En die auto's, er staan er nu 9, staan er. Nou, dat is heel speciaal. En die zijn normaal gesproken niet te zien. En die waren, ja, iconisch waren die. Want die hadden een W16 motor. En dat was een motor, nou, die maakten een lawaai, maar daardoor konden wel die auto's konden natuurlijk scheuren. Die konden ontzettend hard. Op dat circuit van Le Mans, weet je, je knipte met je ogen en hup, dan was hij weer voorbij. Nou, dit soort verhalen, maar ook het verhaal achter Ettore Bugatti en zijn obsessie voor perfectie en hoe deze mechanische monsters destijds hun concurrenten verpletterden. Nou, dat kan je allemaal zien in een museum. Ja. En ze hebben iets heel leuks bedacht.
1: Ja, ze hebben wat leuks bedacht. Want je moet een filmpje maken met dat je dat geluid van zo'n Bugatti nadoet. En degene die dat dan het beste doet, die maakt kans op 2 tickets voor de expositie. Nou, Angelique, ik zit er helemaal klaar voor. Ga
0: ja,
1: je gang.
0: Ik ook. Telt lachen ook of niet?
1: Nee.
0: Nee? Oké.
1: Ja, wie kan beter? Patrick? Nee, meer? Nou, ga eens even naar de jury. Zo klinkt hij echt. Zo.

0: Nou, ik vond dat, Angelique, dat jij wel dichtbij kwam eigenlijk.
1: Absoluut. Ja, winnaar. Nou,
0: heb je goed gedaan. Nou, voor mij ben je al de winnaar inderdaad. Maar nou ja, je kan het dus inzenden. En hoe kan je dat doen eigenlijk, weet je dat?
2: Je moet even kijken, doe mee met de prijsvraag. Je laat je beste W16 motor geluid horen. En je moet het opsturen. Je plaatst je sound en de reacties of tag ons in je video. Ah. En anders kijk eventjes op de Facebookpagina van het Lauwman Museum. En dan zie je precies alle ins en outs hoe je dat moet doen. En ik zou zeggen, gewoon gaan doen, joh. Want wat maakt het uit? Niemand die het ziet? Of jij ziet het
0: wel. Dat is wel.
2: Filmpje, ja. Natuurlijk. Ja.
0: Ja, dat is alleen maar leuk.
2: Maar gewoon doen. Gewoon doen. Lekker laten doen.
0: Patrick, jij rijdt straks ook in je Bugatti weer na tienen.
3: Ja hoor, tuurlijk.
0: In aan
3: tuurlijk.
0: De bak.
3: Er zijn die als hit worden geboren. Maar er zijn er ook die door papa en mama te vondeling worden gelegd. En daarvoor was er een radioprogramma in de jaren 80. Straks meer.
0: Zo, wat een cliffhanger, zeg.
1: Oh, mooi, ja. Leuk.
0: Nou, meer, we gaan. Stap je ook in?
1: Ja,
0: we
1: ik
0: gaan
1: stap
0: er vandoor. Zo. Tot morgen. Dag Angelique.
2: Tot morgen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: De jaren 80 herleven, straks bijvoorbeeld met 80 op de buis. En dan kun je mee in de prijzen vallen. Eerst het nieuws uit de regio, 10 uur, Reinhard Roemer.
7: De gemeente Leiden heeft het openluchttheater in de Leidse Hout tijdelijk afgesloten. Van een aantal bomen zijn zware takken afgebroken. Alleen de paden zijn afgesloten. De rest van het stadspark tussen Leiden en Oostgeest is open. Langs de Oude Veiling in Maasland is gisteravond een automobilist met zijn auto te water geraakt. Hij reed kort voor het ongeval gebeurde een stuk over het fietspad. De bestuurder kon op eigen kracht uit de wagen komen en is door ambulancepersoneel nagekeken. Wie Delft bezoekt kan meer doen dan alleen de fraaie binnenstad bewonderen. De hulp van toeristen wordt sinds deze zomer ingeroepen bij het duurzamer en schoner maken van de stad. Wie afval uit de Delftse grachten vist, mag een uur gratis kanoën. Meer regionieuws, 10:30, nu het andere nieuws.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooal tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp
10: en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
22: De hele week Amazing 80's.
23: Tot 12 uur aan de bak.
24: Dit is Radio Best.
25: Hij heeft ook altijd wat. Nou, zet hem maar in de zon, dan kan hij drogen.

0: Amazing 80s op Radio West. Muziek van Dire Straits, Romeo en Juliet uit het jaar 1980. Het jaar dat het Eurovisie Songfestival gehouden werd in, jawel, Den Haag. Eigenlijk zou Israël dat jaar het Songfestival organiseren. Dat land trok zich terug en Nederland wierp zich op. En toen was het in Nederland, sterker dus nog, in Den Haag. Nou, dit jaar, zo is in ieder geval duidelijk geworden, zal Nederland eigenlijk volgend jaar, want dat is in 2027, ook niet meedoen aan het Eurovisie Songfestival, net als dit jaar. Omroep Avrotros heeft dat laten weten, ziet nog te weinig aanknopingspunten om opnieuw deel te nemen. Tiende jaargang, aflevering 2348 van Aan de Bak. Wees welkom in de Amazing 80s. Met later dit uur 80 op de buis. Als je nog een beetje weet wat er op de beeldbuis was in de jaren 80, dan kun je er een mooie prijs mee winnen. Later dit uur gaat er een prachtige prijs uit. We hebben natuurlijk vandaag ook gewoon de jarigen. Dus geef ze aan me door via aandebak@omroepwest.nl. Twee platen die wellicht eeuwige roem kunnen bereiken rond 10 over 11. En de plaat voor 12 rond het thema Geef Nooit Op. Dus misschien heeft J.R. uit Dallas nog wel een hoopgevende quote.
1: Oh no, I don't give a damn about you or your happiness, honey. But I do care about what's good for me.
0: Met Tracy Ullman.

0: Het origineel van de Mindbenders is natuurlijk van veel eerder, maar Phil Collins had er een jaren 80 hit mee. Groovy Kind of Love.
1: De plaats. Voor 12.
0: Zeker in het kader van de plaat voor 12 heb ik weer een oude jaren 80 foto uit mijn archieven opgeduikeld. En dat is zo'n beetje de eerste foto die ik heb waarbij ik echt radio aan het maken was. Destijds nog bij de lokale omroep in Maarsen. En je kunt duidelijk zien aan de studio waarin ik zit dat het jaren 80 was. Het is 1989. Er staat nog zo'n oude bakkelieten telefoon. Met een draaischijf zo te zien voor me. En je moet maar even kijken. En ja, dat was het eerste moment dat ik radio ging maken. Zonder dat dat op mijn eigen kamertje gebeurde. Want daarvoor heb ik het jaren met een cassettedekje en een pick-up gedaan. Gewoon terwijl er helemaal niemand aan het luisteren was. Maar toen waren er voor het eerst mensen die gingen afstemmen. Bijzonder moment. En in dat kader het thema van de plaat voor 12. Geef nooit op.
1: Nummer

0: Rick Ashley en Never Gonna Give You Up is keuzemogelijkheid 2 vandaag. En Give It Up van Casey and the Sunshine Band, keuzemogelijkheid 1. Ja, natuurlijk twee jaren 80 plaatjes, die voel je wel aankomen, want dat doen we de hele week op Radio West.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Laat maar weten welke plaat ik voor je kan draaien rond 10 voor 12. Nummer 1, Casey and the Sunshine Band. Nummer 2, Rick Ashley. De Facebookpagina van Radio West. Of even appen naar de studio 070-307-8080. Dat is...

0: man die met de Doobie Brothers al zoveel mooie momenten bracht in de jaren 70. Maar daar ging hij gewoon mee door in de jaren 80, hoor. Solo, Michael McDonald en Sweet Freedom. Blijf in de buurt zo dadelijk in het regio nieuws. Opgepast en doorgaande weg in de Haagse wijk Ypenburg is vanaf vandaag 2 maanden dicht.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is precies 10:30. Het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
12: De Ypenburgse Boslaan, een doorgaande weg in de Haagse wijk Ypenburg, is vanaf vandaag 2 maanden lang dicht. De laan zelf en het fietspad krijgen allebei nieuw asfalt. Ook worden de stoepen opnieuw bestraat. Verslaggever Gwen Ouwehand ging vanmorgen even langs de opgebroken Ypenburgse Boslaan.
13: Ja, de rood-witte borden die vliegen je eigenlijk om de oren. Een ander groot bord geeft dan weer aan dat je de omleidingen moet volgen. Ik voorzie hier eigenlijk helemaal geen problemen hier op het moment. Ik heb het idee dat veel mensen wel op de hoogte zijn van het feit dat die weg dus is afgesloten. Loopt wel lekker door hier. De auto's die kunnen gewoon doorrijden. De fietsers die fietsen er gewoon langs. Het is allemaal goed geregeld hier, zo te zien.
12: Maar als volgende week de schoolvakantie voorbij is, wordt het mogelijk wel wat drukker op en rond de Boslaan natuurlijk. Het verkeer kan de komende weken omrijden via de A4. De gemeente Leiden heeft het openluchttheater in de Leidse Hout tijdelijk afgesloten. Van een aantal bomen zijn zware takken afgebroken. Een voorstelling die voor 29 augustus op het programma stond in de Leidse Hout is geschrapt. In het openluchttheater zijn in de zomermaanden geregeld popconcerten. Overigens zijn alleen de paden afgesloten door de gemeente. De rest van de Leidse Hout, het stadspark tussen Leiden en Hoogstgeest, is verder gewoon open. En wie Delft bezoekt, kan meer doen dan alleen de fraaie binnenstad bewonderen. De hulp van toeristen wordt sinds deze zomer ingeroepen bij het duurzamer en schoner maken van de stad. Wie bijvoorbeeld op de fiets komt, in plaats van met de auto, kan een gratis kop koffie krijgen. En wie afval uit de Delftse grachten vist, mag een uur gratis kanoën, vertelt Amy van de organisatie.
14: Mensen kunnen aan verschillende acties meedoen die een bijdrage geven aan Delft. En dan worden ze daarvoor beloond. Dus we merken gewoon dat mensen heel graag iets willen bijdragen. En met die surf kunnen we ze eigenlijk een beetje een eindje op weg helpen met hoe ze dat dan kunnen doen.
12: Het initiatief heet Deserve, verdienen. De aanpak lijkt aan te slaan, want al honderden mensen hebben meegedaan.
0: Wat een mooi idee. En is het dan lekker weer vandaag om te kanoën? Dat weet Reinhard van der Born van de Weerexperts.
15: Het is vandaag een mooie dag met heel veel zon. Vanmiddag ook een paar kleine stapelwolken en aangename temperaturen. Het wordt 22 op de stranden, 23 graden. Ook morgen veel zon, dan 24 graden. En woensdag en donderdag worden de warmste dagen van de week. Dan gaan we naar 27 of 28 graden. Met donderdagavond wel een paar flinke onweersbuien. En die luiden dan het einde van de zomer in.
12: Dat was het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Chicago op Radio West en You're the Inspiration. Straks zetten we de televisie aan van de jaren 80. En als je het programma herkent, dan val je in de prijzen.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst even terug naar het jaar
2: 1983.
0: De Lammenbrug in Leiden is voor 3 weken buiten gebruik door werkzaamheden in augustus 1983. Vanaf 15 augustus moeten automobilisten omrijden en voor fietsers en voetgangers vaart er een pontje tussen het Lammenschansplein en de Europaweg. Het beweegbare deel van de brug moet vernieuwd worden in verband met de toekomstige constructie van het Lammenschansplein. Niet schrikken daar als je daar rondrijdt. Het is dus 1983. Het is op dit moment niet. Er wordt wel gewerkt, maar niet op deze manier. Bettino Craxi wordt op 1 augustus 1983 de eerste socialistische premier van Italië. Zijn regering bestaat uit christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen, republikeinen en zijn eigen socialisten. Nou, dan noem je nog eens een brede samenwerking. De regering zou tot 1987 stand houden. Daar kunnen huidige Italiaanse politici alleen maar van dromen. En de KRO heeft op Hilversum 3 succes met het Weeshuis van de Hit. Peter van Brugge presenteert het muziekprogramma en wordt bijgestaan door het weesjochie Morrison. De radiomaker weet er soms bijna een hoorspel van te maken. En later onthult hij dat Morrison zijn eigen zoontje is.

0: Goedemiddag, guppies. Je bent weer rechtstreeks verbonden met het front. Ik geef even een ooggetuigenverslag. Morrison zit nu achter Jaws aan. En Jaws heeft zich weer vastgebeten in de staart van de hond van Morrison. Het is een kalf van een beest dat nu te blaffen onderaan een gordijn. Ja. Hij is een beetje eenkennig. Wil de technicus nu uit de gordijnen komen, alsjeblieft? Dan krijgt hij zijn broek terug en kunnen we met de uitzending beginnen. Ja, kan niet even.
1: Er zijn songs die als hit worden geboren.
2: Zijn songs die als hit worden.
1: Maar er zijn er ook die vlak na hun geboorte door hun ouders te vondeling zijn.
2: Er zijn er ook die door papa en mama in een steek in de water.
1: Is
3: daar nog hoor?
4: Ja!
1: Hilversum 3. Ja. Dus half 2 en half 3 brengt Peter van Brugge een bezoek aan het weeshuis van de hits.
5: Ja, er was nog hoop voor hits die door hun ouders te vondeling zijn gelegd in dat programma.
6: 1983.
5: En dit was een hit uit dat jaar. The Pointer Sisters. Jump!

0: Zo kom je meteen in beweging op de maandag van Radio West. Dankzij de Amazing 80s en de Pointer Sisters, Jump was dat. We gaan terug naar de tijd van de videorecorder, het testbeeld en maar een paar Nederlandse zenders.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Inderdaad. We gaan terug naar de tv-programma's van de jaren 80. Ik laat er zo eentje horen. In dit geval is dat een tv-programma dat ook al iets eerder op de buis was. Niet alleen in de jaren 80, was er ook al in de jaren 70. En mijn vraag is heel simpel. Wat voor tv-programma hoor je hier?
1: 80 op de beeldbuis.
2: Dat andere huis, dat heeft een tuin. En in die tuin kunnen konijnen.
3: Ah! Oh, konijnen. Maar dan krijgen we alle drie een echt konijn.
0: 070-390-5454. 070-390-5454. Als je denkt te weten welk tv-programma uit de jaren 80 je zojuist hoorde. Nou, niet alleen uit de jaren 80 dus, dat verklapte ik al even. En als je het goed weet te raden, dan herbeleef je de jaren 80 dankzij het prachtige boek Forever 80s, dat de jaren 80 laat herleven aan de hand van iconische reclames uit die jaren. Ja, dat is echt de moeite waard, van het Zwitserlevengevoel, van Benetton tot Buckler. Al die nostalgische reclames keren vanzelf terug als je dat boek overslaat en die prachtige foto's en die verhalen daarover leest. Nou, nog één keer het fragment. Kom op. Ja.
1: 80 op de beeldbuis.
2: Dat andere huis, dat heeft een tuin. En in die tuin kunnen konijnen.
3: Ah! Oh, konijnen. Maar dan krijgen we alle drie een echt konijn.
0: 070-3.

0: Duray, zo heette deze Nederlandse groep. En Never Felt This Way Before.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Nou, die zangeres heette Gerda van den Oudenaar. Ja, dit was echt een van de weinige hitjes van de groep. Manhattan hadden ze ook nog. Maar wel leuk om weer eens terug te horen. Ja, daar is die Amazing 80's voor. En dat is hartstikke leuk. Dan komen er weer van die pareltjes voorbij die je bijna vergeten was. Nico Borsjes uit Zoetermeer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Heb jij dat ook al? Komen er allemaal liedjes voorbij waarvan je dacht, oh ja, die zijn er ook nog?
2: Ja, het was in mijn glorietijd, dus we gingen veel stappen. En ja, ik zeg, het blijft toch de leukste tijd als je begin 60 bent.
0: Ja, zeker. Dat is ook zo, ja. Ja, waar ging jij stappen destijds?
2: Ik woonde in Leiden, op de Haarlemstraat, ben ik geboren. Mm-hmm. En we gingen altijd met vrienden gingen altijd naar Noordwijk. Of heel in het begin, dat we nog geen rijbewijs hadden, gingen we naar de hut van Oom Henne.
0: Oh ja, oh ja. Oh, nou, die bestaat nog steeds volgens mij, ja. Ja. En in Noordwijk?
2: Ja, dat is nou een hard rock.
0: Ja, dat is iets ander type, ja. Ja, ja, ja.
2: Maar ja, iets ander type.
0: Maar waar ging je in Noordwijk heen dan?
2: Dan gingen we naar, je had clubs. 70 had je, of 71 had je in Leiden, en club 70. Nee, club 70 was in Leiden, en club 71 was in Noordwijk.
0: Oh, wat goed.
2: En
0: oh.
2: Dan had je in Noordwijk ook nog het casino.
0: Uh-huh, ja.
2: En dat zijn nou tennisbanen.
0: Ja.
2: En dan had je het zeepaardje. En ja, Bull 7, dat was nou niet onze tent. We moesten eigenlijk meer altijd meer discotent hebben.
0: Juist, ja, ja, legendarische namen die je daar voorbij laat komen. Heel goed.
2: Ja.
0: We gaan eens even kijken of je ook nog af en toe wat tv hebt gekeken. Let op, er komt iets.
1: 80 op de beeldbuis.
3: Dat andere huis, dat heeft een tuin. En in die tuin kunnen konijnen.
4: Oh, konijnen. Maar dan krijgen we alle drie een echt konijn.
0: Waar kwam dit uit, Nico?
2: De film van Willem.
0: Ja!
2: Overduiken.
0: Ja, ja,

0: Dat was de stem van Edwin Rutte. En Jennifer Willems hoorde je daar ook nog in dat fragment. Ja, supergoed gedaan. Goed herkend, Nico. De film van Ome Willem begon in de jaren 70, doorlopend tot de jaren 80. Hartstikke goed. Dat levert jou het prachtige boek Forever 80s op met de jaren 80 aan de hand van iconische reclames uit dat decennium. Dat is echt leuk om doorheen te bladeren. Ja. Ik ga je heel veel plezier daarmee wensen. En blijf je lekker luisteren deze week.
1: Zeker weten.
0: Is afgesproken.
1: En succes met het programma.
0: Dankjewel, hè.
1: Oké, dank je. Hoi, hoi.
0: Straks zetten we de televisie opnieuw op de jaren 80 bij Menno in de Middag bij Bob Brinkman. Straks na 12 uur gaat er weer zo'n leuke prijs aan. En zo dadelijk na 11 eeuwig roem met maar liefst 2 platen die op de rand van de roemlijst staan. Simply Red, Holding Back the Years en Jaap Reesema met Grijs. Maar gaat het ook voor allebei lukken? Dat hoor je straks na 11. Nu

0: Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant!
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
10: Zo dadelijk een originele uittip uit 1986 voor Den Haag. Eerst het nieuws van 11 uur, Reinhard Roemer.
11: Een deel van Madestein in Den Haag is tijdelijk afgesloten. In het natuur- en recreatiegebied zijn bomen omgevallen door de lange droogte en te lage waterstand. Het is nu niet veilig wandelen of fietsen in Madestein, zegt de gemeente Den Haag. En in Leiden is het openluchttheater in de Leidse Hout tijdelijk afgesloten. Ook daar is een aantal zware takken afgebroken. En langs de Oude Veiling in Maasland is gisteravond een automobilist met zijn auto in het water beland. Hij reed kort daarvoor een stuk over het fietspad. De bestuurder kon op eigen kracht uit de wagen komen en is door ambulancepersoneel nagekeken. Een berger heeft de wagen uit de sloot gehaald in Maasland. Meer regionieuws straks om 11:30. Nu hoor je het andere nieuws.
12: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
15: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
16: Tot 12 uur.

0: wat komen er een hoop herinneringen terug. Deze week in Amazing 80s, de hele week tot en met aanstaande vrijdag. Clarence Clemons en Jackson Browne and You're a Friend of Mine.
1: Eeuwige roem.
0: En als je nou nog een liedje mist uit de jaren 80, laat me dat dan weten via patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Of je kunt even appen naar ons, want aanstaande vrijdag is het vrijdagverzoekdag. Dan doen we de hele dag allemaal liedjes die jij graag zou willen horen uit de jaren 80. En dan kun je appen naar de studio via 070-307-8080. 070-307-8080. Om aanstaande vrijdag jouw favoriet voorbij te horen komen. Maar nu spelen we Eeuwige Roem natuurlijk ook alleen maar met liedjes uit de jaren 80 natuurlijk, vanaf dit moment. Wim van Leeuwen woont in Zoetermeer en is 69 jaar. Hij is getrouwd met Ria, heeft 2 dochters en 7 kleinkinderen. Hij werkt als vrijwilliger bij een zorgboerderij in Zoeterwoude. Gaat graag wandelen met de honden, zit vaak op de fiets en maakt leuke uitstapjes met zijn vrouw. Goedemorgen, Wim.
2: Goedemorgen, Patrick. Goedemorgen.
0: Wat leuk, die zorgboerderij in Zoeterwoude. Wat doe je daar?
2: Ja, eigenlijk al het boerenwerk. Dat is een zorgboerderij met mensen met een beperking. Mm-hmm. En die zijn daar, dat zijn de hulpboeren dan. En wij als vrijwilligers nou zorgen dat het niet helemaal uit de klauwen loopt.
0: Ja, en wat voor dieren moet je verzorgen daar allemaal ook?
2: Alles. Alle boerderijdieren, zeg maar. Ze hebben varkens, ze hebben koeien, paarden, kippen, schapen, eenden. Je kan het zo gek doen, maar ook een hele grote moestuin. Die moet onderhouden worden. Mm-hmm. En daar helpen wij gewoon bij. Daar begeleiden we bij. En dat is gewoon hartstikke leuk, joh.
0: Want je hoort vaak dat mensen met een beperking hartstikke opknappen van dat contact met dieren. Hè? Merk je dat?
2: Juist, ja. Ja, zeker. Ja. En halverwege het werk moeten ze gewoon ook even stoppen. En dan moeten ze even een koe aaien of zo. Weet ik veel. Even een paard kijken hoe wat die aan het doen is. Ja. Ze knappen er echt in op.
0: Ja, dat is geweldig. Dat heeft toch ook iets magisch. Dat dieren dat kunnen bewerkstelligen.
2: Ja, zeker. Ja. En het is heel raar ook. Als je een hele stal met koeien hebt, heb je altijd 1 of 2 koeien die dat toch beter aanvoelen dan de andere koeien. Dat is heel raar, is dat. En die kinderen trekken daar ook naartoe. Ja.
0: Oh, wat grappig.
2: Ja, inderdaad heel grappig om te zien. Ja, nee, helemaal leuk. Ja.
0: Mooi werk, Wim. We gaan eens even kijken wat jij van de muziek vindt. Luister mee, de Roemzoekers van maandag.
3: Eeuwige Roem.

0: Carly Simon coming around again, inmiddels 5 dagen in het spel. We hebben Simply Red Holding Back the Years op 6 dagen staan. En ook 6 dagen voor Jaap Reesema met Grijs. Dus die staan allebei op de rand van de roemlijst. Ja, het is aan jou, ja. Wim. Lastige keus lijkt me, of niet?
1: Ja, het is best een lastige keus. Het zijn echt drie goede nummers. Mm-hmm. Alleen het nummer wat het minst aanspreekt, dat is nummer 1.
0: Jaap Reesema met Grijs bedoel je?
1: Ja.
0: Oké, dan gaat hij eruit.
2: Alles is grijs.
0: Die is eruit, maar dat betekent wel dat we zo dadelijk die plaats van Simply Red officieel eeuwig roem laten beleven. En dat jij ruimte hebt gemaakt voor jouw eigen liedje natuurlijk. Welke plaat mis jij nog?
1: Nou, ik mis toch eigenlijk Je Verlamour van Raymond van het Groenewoud.
0: Raymond van het Groenewoud, ja, waarom die?
1: Ja. Ik was in mijn werkzame leven was ik beheerder van sport- en recreatiecentrum De Klaverhal in Zoeterwoude. Mm-hmm. En daar organiseerden wij tussen 80 en 90... zelf concerten. En daar speelt onder andere ook Beyoncé Iering, en De Dijk heeft gespeeld en Clouseau heeft gespeeld. En ook heeft Raymond van het Groenewoud een concert gegeven bij ons.
0: Oh.
1: En toen hij dit nummer speelde, dat was toen nog vrij onbekend, ik geloof dat het iets van 85 is.
0: Ja.
1: En toen hij dit nummer speelde, toen zag ik wat gebeuren in de zaal. Mensen vonden het schitterend om te horen. En ja, zoals hij dat deed op dat podium live, ja, dat was hartstikke mooi eigenlijk. En dat nummer is me gewoon altijd bijgebleven. Ik denk, ja, dat is echt wel een goed nummer.
0: Ja, was goed. Ja. Je bent niet de enige. In juni van dit jaar kwam Aad van Vliet uit Naaldwijk ook al met deze plaat. Dus hij start met een beetje voorsprong op 4 dagen. En we gaan kijken of het nu wel lukt. Dankjewel, Wim. Geniet van het liedje.
1: Oké, dankjewel. Jij ook. Goedje.
3: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar 1 verzoeknummer.

0: De Thee van Partij die is opgericht door de heer Teddy van Es en mij.
1: De jaren 80 melden zich.
2: De hele week ben je terug in de 80's dankzij muziek en herinneringen op Radio West.
3: Wat voel je nou van binnen?
2: Welke plaat uit de jaren 80 wil je zeker horen op vrijdag verzoekdag? App je favoriet naar 070-307-8080.
1: Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
4: Hartelijk gefeliciteerd!
5: Ja, hoor.
4: Eindelijk gevonden, de gewone man! 15 keer zoeken.
2: Amazing 80's. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Kan nauwelijks meer gebeuren, hè?

0: Nooit meer wat gehoord van de Fat Larry's Band na deze hit. Maar wat een lekker liedje om weer eens terug te horen. Zoom was dat in de Amazing 80s.
1: Eeuwige roem.
0: Holding Back the Years van Simply Red was een idee van Willy Toet uit Zoetermeer. De plaat had 2 keer nodig, maar je hoorde het net, weet nu toch 7 dagen vol te maken. En dus keer ik terug naar Willy, die op dit moment vakantie aan het vieren is, volgens mij. Willy, goedemorgen.
2: Goedemorgen Patrick, ja dat zijn we zeker.
0: Waar zit je?
2: We zitten 28, nou we duiken net de file in.
0: Ja.
2: Maar we zitten 28 kilometer voor de grens met Spanje.
0: Oh.
2: En we moeten nog 148 kilometer naar de camping.
0: Juist, in rechtstreeks contact met Frankrijk, dames en heren. Hoe is het, los van de file, hoe is het met het weer daar?
2: Oh ja, prima. Het was, gisteren was het best wel warm, het was 30 graden toen we aankwamen. En nu is het ongeveer... ik zie nu op de... Het is 31 graden.
0: Zo.
2: Ik wou zeggen, het is 26 graden, maar dat was vanmorgen vroeg. Maar het is nu 31 graden.
0: Het warmt lekker op. Nou, dat is mooi. We gaan eens even jouw plaat naar de roemlijst begeleiden. Want je hebt het voor elkaar, hoor. Daar gaat-ie. Holding back the
3: eeuwige roem.
0: Het is officieel plaat nummer 883 op de roemlijst van dit programma. Van harte gefeliciteerd, wow. Willy.
2: Ja, bedankt. Ik hoopte dat het zou gaan lukken. Maar ik had er eerlijk gezegd een hard hoofd in.
0: Jawel. Nou, nee, dat hoeft helemaal niet, hoor. Ze zijn het allemaal met je eens tot nu toe deze week. Dus dat komt helemaal goed. Het is bij deze gelukt. Ja. Welke plaat uit de jaren 80 natuurlijk moet er ook op het lijstje wat jou betreft?
2: Dat is All Over the World van de Electric Light Orchestra.
0: Ja, leuk. Waarom die?
2: Nou, dat is eigenlijk zo'n beetje de enige waarvan ik denk... oh, die kan ik me nog goed herinneren.
0: Oké. Okay. Uit de jaren 80 bedoel je?
2: Dat vond ik toen een leuk nummer. Maar voor de rest waren er niet echt heel veel leuke nummers... om helemaal eerlijk te zijn.
0: Nou, je gaat toch heel veel horen deze week, hoor. Ik denk dat je aan het eind van de week zegt... oh, die had ik ook nog kunnen noemen en die. Maar dat geeft helemaal niet.
2: Ja.
0: Daar zijn we dan weer.
2: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Dat geeft helemaal niet. Dat is leuk. Lisbeth Hoek uit Wassenaar heeft deze plaat eerder genomineerd. Dat was in juni 2024. Dus hij start op 6 dagen. En morgen kan het al raak zijn. Dankzij jouw extra zetje. Dankjewel, Willy. Goeie vakantie daar.
2: Ja, oké. Dankjewel.

0: Dankzij Willy Toet uit Zoetermeer weer terug in eeuwige roem. Electric Light Orchestra en All Over the World. En zo dadelijk in het regio nieuws. Motorrijder kruipt door het oog van de naald in Noordwijk.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. 11:30 alweer. Een overzicht van het regionieuws. Reinhard Robber.
10: Patrick, goedemorgen. Een motorrijder is gisteravond in Noordwijk met de schrik vrijgekomen toen hij de macht over het stuur verloor. Hij raakte wel licht gewond nadat hij over een hobbel reed op de N206 ter hoogte van de afrit naar de Van Berkelweg, meldt mediapartner Bollestreek Omroep. Hij sprong van zijn motor af, kwam ten val, terwijl de motor over de tegengestelde rijbaan tussen het aankomende verkeer doorschoot. Daar raakte niemand gewond. De man had de motor pas 3 weken. Een bergingsbedrijf heeft hem meegenomen. De gemeente Den Haag heeft onlangs bij de Scheveningse Bosjes 2 bruggen geplaatst voor eekhoorntjes. Zo'n 15 jaar geleden was er flinke ophef om een soortgelijke brug die meer dan €150.000 kostte. Dit keer gaat het om flink minder geld, zo'n €30.000. Maar of het geld goed is geïnvesteerd, blijft nog de vraag. En er is opnieuw forse kritiek op de eekhoornbruggetjes, onder meer van Hart voor Den Haag.
11: Eekhoorns zijn heel territoriaal, dus dat betekent dat zij vaak in hun eigen boom in de omgeving blijven. Dus de vraag is even, welk nut heeft dit? En waarom, als we zoveel geld tekort komen in deze gemeente, en dat weten we helaas inmiddels, waarom is dat dan iets waar we heel veel geld aan uitgeven? We weten dus niet of die gebruikt gaat worden en hoe vaak en of het zin heeft.
10: Raadslid Koenbom was dat van Hart voor Den Haag. Vanmorgen zat hij in West wordt wakker. Een deel van Madestein in Den Haag is tijdelijk afgesloten. In het natuur- en recreatiegebied zijn bomen omgevallen door de lange droogte en te lage waterstand. Het is nu niet veilig wandelen of fietsen in Madestein, zegt de gemeente Den Haag. In Leiden is het openluchttheater in de Leidse Hout tijdelijk afgesloten. Ook daar is een aantal zware takken afgebroken door de droogte. En het scheelde niet veel of de oudste jazzclub van Nederland bestond niet meer. Na tientallen jaren stopte de voorzitter en ook het bestuur ging weg. Niemand leek het over te willen nemen. Maar dat kon de 90-jarige Ronnie Wolf niet laten gebeuren. Hij is nu de voorzitter van de Haagse Jazzclub.
12: De Haagse Jazzclub is ook een sociaal gebeuren. Waar mensen bij elkaar komen, met elkaar gezellig praten. Het is een uitje. En muziek is toch een element dat mensen helpt om over problemen heen te komen. En bij ons wordt ook gedanst. Dat is heel goed voor je lichaam, ook voor je hersens. En jazzmuziek is daar eigenlijk een hele goede remedie voor.
0: Zo is het, waar muziek al niet goed voor kan zijn. Even naar het weer dan, Reinhold van der Born.
3: Het is vandaag een mooie dag met heel veel zon. Vanmiddag ook een paar kleine stapelwolken en aangename temperaturen. Het wordt 22 op de stranden, 23 graden. Ook morgen veel zon, dan 24 graden. En woensdag en donderdag worden de warmste dagen van de week. Dan gaan we naar 27 of 28 graden. Met donderdagavond wel een paar flinke onweersbuien. En die luiden dan het einde van de zomer in.
10: Dat was het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Altijd een feestje op Radio West met Cool and the Gang. Een celebration.
1: De archiefbak.
0: Zeker wel, die brengt je naar het jaar
2: 1986.
0: Grote consternatie in de Scheveningse strafgevangenis. Op 23 augustus 1986 weten vier gevangenen te ontsnappen uit de bunker. Onder hen is Jan Boelaert, een van de ontvoerders van Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer. Hij wordt vlak na de ontsnapping in zijn vluchtauto klemgereden op de Schenkkade in Den Haag. De Italiaanse crimineel Franco Calbero weet wat langer op vrije voeten te blijven. Hij zat een celstraf van 10 jaar uit voor de ontvoering van Toos van der Valk, de vrouw van de bekende horecaman. Maar voor het eerst in 5 jaar geeft poplegende Prince in augustus 1986 concerten in Europa. Het eerste optreden is op 12 augustus 1986 in de Wembley Arena in Londen. Op 17 en 18 augustus 1986 is Prince in Nederland voor 2 concerten in Ahoy Rotterdam. En op de zaterdagochtend van Radio 5 kun je in 1986 rustig wakker worden met het programma Hallo hier Hilversum van de VARA. Het is een nostalgisch en een informatief programma. In dit fragment heeft de presentator, Wim Zoet is dat, bijvoorbeeld een Haagse uittip uit 1986.
3: Dit is Radio 2, de VARA. Hallo, hier Hilversum. Een goed begin van de VARA zaterdag. Presentatie Hans Soep.
4: De thuiskunstmarkt. Een 2-daagse gebeurtenis in de Houtrusthallen in Den Haag. 400 deelnemers. Je kunt dan gaan kijken naar zelfmaakmode. Zelfs een zelfmaakmodeshow met 80 deelnemers. Je kunt er glas in lood zien maken, aquarellen, etsen. Poppen vervaardigen, beeld houden. Het is werkelijk te veel om u hier allemaal te gaan zitten vertellen. Maar u ziet dat wanneer u naar de Houtrusthallen gaat. En met name zelf aan de slag daar gaat. Want dat is de bedoeling. Het gaat er eigenlijk om dat u vandaag en morgen die Houtrusthallen verlaat met onder uw arm een nieuwe hobby. En u weet, zoveel hobby's als je hebt, zo vaak leef je.
2: 1986.
0: Ja, die ken ik nog niet. Hans Soet is dat, de presentator van het Radio 2-programma Hallo hier Hilversum destijds in
2: 1986.
0: En deze formatie kwam uit Duitsland en noemde hun groepsnaam naar een cafeetje waar ze graag kwamen.

0: Nationale Vrijheid. Zo heette het cafeetje waar ze graag kwamen. En zo heette ook de band. Uiteindelijk werd het Vrijheid, want dat werkte internationaal een stukje beter. Thousand Mile Doel was hun doorbraak in 86.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: De verjaardagskalender van Radio West altijd te bereiken via Aan de Bak. Apenstaartje omroepwest.nl. Aan de Bak @omroepwest.nl. Vandaag 24 augustus. Berichtje van Mieke de Wit, die schrijft: goedemorgen Patrick, vandaag wordt onze kleinzoon Kian de Wit 14 jaar.
2: Hoera! Hoera! Hoera!
0: Het is een heerlijk vrolijk joch, hij houdt ervan zijn opa uit te dagen en een partijtje met hem te stoeien. Met oma kan hij gezellig kletsen en plannetjes smeden. We hopen nog lang van hem te kunnen genieten. Kian, van harte gefeliciteerd namens opa en oma en Radio West natuurlijk. En Diana laat weten dat Anthony Krama vandaag jarig is. Hij wordt 7777. Gefeliciteerd namens de Beestengang, zoals ze dat zelf altijd zo mooi noemt. Corrie Hagehoort, Linda Verboort, Trea Buding en Peter en Diana van Tongeren. Van harte gefeliciteerd, Anthony. En dan nog een berichtje van Bonnie, die schrijft: hoi Patrick, vandaag is Sofia Wissink jarig. Ik weet alleen haar leeftijd niet. Nou, maakt mij helemaal niks uit, hoor. Want we wensen haar alsnog van harte gefeliciteerd. En daar sluit Bonnie zich natuurlijk bij aan. Ze wenst haar en haar gezin een feestelijke dag. Bij deze inderdaad. Maak er een mooie dag van, Sofia. En deze is voor jou dan, Billy Ocean. Go.

0: Ocean, when the going gets tough, the tough get going. Nou ja, vooruit nog eentje dan maar, want Johan van Winden schrijft nog een mailtje op de valreep. Goedemorgen Patrick, graag de 74ste verjaardag groet. De 74ste verjaardagsgroet. En de 33ste trouwdaggroet voor mijn lieve vrouw Toos van Winden. Oh, die zijn dus getrouwd op hun op de verjaardag van Toos. Dat is ook bijzonder.
1: Dan kan je het ook nooit vergeten.
0: Nee, dat is wel
1: dat
0: handig.
1: Dat is wel heel handig.
0: Ja, dat is super
1: zo ken
0: handig.
1: Ik iemand die heeft zijn vriendin verkering gevraagd op 5 december. Dan kon hij het nooit vergeten.
0: Wat goed zeg.
1: Nooit vergeten.
0: Nee, dat is wel
1: dat
0: handig.
1: Dat is wel heel handig.
0: Ja, dat is super
1: zo ken
0: handig.
1: Ik iemand die heeft zijn vriendin verkering gevraagd op 5 december. Dan kon hij het nooit vergeten.
0: Wat goed zeg. Ja. Wat een cadeautje ook. Nou,

0: 探究电视的历史。
1: Als je dat kan vertalen, weet je precies wat ik ga doen tussen 1 en 2.
2: Jeetje, nou ik kom niet heel veel verder dan Ni Hao uit die tijd. Maar dan ben ik aardig warm, toch?
1: Ja.
2: Ja. Nee,
1: leuk ja. Dat je dit zo inderdaad gewoon weer lekker weggeeft.
2: Ja. Is het erg?
1: Oh, nee, is het helemaal niet erg.
2: Nee, toch? Nee.
1: Ik dacht, ik hou het cryptisch.
2: Oh, ja. Straks tussen 12 en 2. En natuurlijk ook dat mooie tv-spel natuurlijk. Hè. 80 op de beeldbuis met een oud jaren 80 tv-programma.
1: Zou ik anders gelijk het antwoord geven van dat van die opgave?
2: Als je dat wil doen, dat scheelt mensen heel veel puzzelen. Ja.

0: Dat zijn de Talking Heads. En de Road to Nowhere aan het eind van Aan de Bak in Amazing 80s op Radio West. Nou mannen, maak er een eind aan, hè. We're on road
1: to nowhere. De plaat voor 12.
0: Zeker wel, want er is gestemd op de plaat voor 12. Geef nooit op.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
6: Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
9: De jaren 80 gaan lekker door bij Menno in de middag. Maar Gwen Ouwehand die gaat ook op avontuur voor de Op de Kaart Zomertour. En een nieuw thema van jouw plaat. Het is 12 uur. Goedemiddag. Het laatste nieuws uit de regio krijg je van Rogier van der Zanden.
10: De rotonde op het Delflandplein in Delft is afgelopen week uitgeroepen tot gevaarlijkste fietslocatie van Nederland. Volgens Independer, die cijfers van Rijkswaterstaat heeft vergeleken, zijn op de rotonde 44 ongelukken met fietsers gebeurd in de afgelopen 5 jaar. Omwonenden zien ook vaak gevaarlijke situaties ontstaan en gebruiken de term rampenkruising. Een deel van Madestein in Den Haag is tijdelijk afgesloten. In het natuur- en recreatiegebied zijn bomen omgevallen door te lange droogte en te lage waterstand. Het is nu niet veilig wandelen of fietsen in Madestein, zegt de gemeente. Langs de Oude Veiling in Maasland is gisteravond een automobilist met zijn auto te water geraakt. Hij reed kort voor het ongeval gebeurde een stuk over het fietspad. De bestuurder kon op eigen kracht uit de wagen komen en is door ambulancepersoneel nagekeken. En Berger heeft de auto uit de sloot in Maasland getakeld. Meer regio nieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
11: Eekhoorns zijn heel territorium.
10: Het overige nieuws, daar is die.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.

0: Vitesse, Rosaline aan het begin van weer een nieuwe week. Menno in de middag. Het is 8:08. Je ochtend is vertrokken en de middag is begonnen. En dat betekent dat Menno in de middag weer voor je klaar staat. Nou ja, Bob in de middag moet ik eigenlijk zeggen. Want Menno die ligt nog op een strandbedje ergens bij Bordeaux in Zuid-Frankrijk. Dus tot die tijd ben ik, tot hij terug is, over een weekje ben ik bij je hier op de radio tussen 12 en 2. Maar verder alles natuurlijk wat je van Menno in de middag gewend bent. En alles wat je van de jaren 80 week verwacht. Want ook Menno in de middag is doorspekt met jaren 80 muziek. En verder ga ik je tussen 12 en 2 ook nog wat Chinese woordjes bijleren. Ook dat heeft wat te maken met de jaren 80. Want je zat er waarschijnlijk met gewassen haren ook voor klaar voor de televisie. Voor dat bijzondere talenprogramma Ni Hao. Daar ga ik heel eventjes wat aandacht aan besteden. Even een duik in het televisieverleden, om het zomaar te zeggen. Een nieuw thema voor jouw plaat komt er ook aan. Over 20 minuten of zo ga ik die bekendmaken. En dan mag je me mailen als je een leuk plaatje hebt om deze show deze week af te gaan sluiten. Je mag mailen naar bob@omroepwest.nl of weet ons te appen. Hè? Dat kan ook gewoon, want ondanks de jaren 80 weken blijven we qua technologie gewoon in het heden. En appen kan heel makkelijk naar
1: 070-307-8080.
2: Op de kaart.
0: Oh, en verder natuurlijk dat onwijs leuke spel. Dat jaren 80 op de beeldbuis. Dat ga ik ook spelen met een mooi televisiefragment. En Gwen Oudehand is er voor de op de kaart zomertour. Want de zomertour, die gaat gewoon verder. Gwen, heb jij wat met de jaren 80? Ja, ik weet dat je er niet in bent geboren. trouwens.
3: Heel veel muziek van André Hazes komt ook uit de jaren 80, toch?
0: Ja,
3: of zeg
0: klopt.
3: Ik nu iets heel geks?
0: Nee, dat zeg je helemaal niet gek. Dat klopt inderdaad. Ja, heel veel muziek van André Hazes, ja.
3: En dat is toch wel...
0: Volgens mij is het doorbraak zelfs een beetje in de jaren 80. Sorry dat ik door je heen ga.
3: Nee, dat geeft helemaal niks. Maar ik ben best wel een groot fan van de muziek van André Hazes. Dus ja, echt waar. Ik heb zelfs een plaat van hem. Twee platen. Twee. En die staat best wel vaak in onze draaischijf.
0: Echt waar?
3: Plaatspeler.
0: Welke plaat komt dan vaak voorbij? Hoe heet dat album? Welke nummers staan daarop?
3: Mijn lievelingsliedje van André Hazes is Als ik jou vergeef. Dat vind ik echt een heel mooi liedje. Ja, okay. Dus die staat echt op repeat bij ons. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik met de jaren 80 heb.
0: Ja, André Hazes dus. Een oude ziel. Ben je eigenlijk?
3: Ja, ik heb echt een ziel die in de jaren 80 vandaan komt.
0: Ja,
3: dus.
0: Ja het liefst had je André Hazes nog meegemaakt, denk ik. Maar ik denk niet dat jij dat hebt gehad, hè?
3: Nee, zeker niet. Nee, en de nieuwe André Hazes is natuurlijk ook wel heel anders. André Hazes junior.
0: Ja,
3: dat is niet echt met elkaar te vergelijken.
0: Want, in welk jaar ben je geboren?
3: 2002.
0: Oh, en wanneer is André Hazes overleden? Dat heb ik even niet paraat.
3: Dat weet ik ook niet.
0: Dat zoek ik heel even snel. 2004, dus je hebt nog wel 2 jaar op dezelfde aarde gelopen als André Hazes.
3: Oh, wauw. Ja. Nou, dan is mijn dag weer helemaal compleet nu ik dat weet.
0: Ja, en ook natuurlijk omdat je met de zomertour weer op pad mag. Waar ben je deze maandag?
3: Ik ben vandaag afgereisd helemaal naar Schoonhoven. Want ik vond dat die nog wel eventjes in het zonnetje gezet moest worden. Ik ben vorige week dat ik verslag deed, was ik in Katwijk, in Muiden, in Den Haag, in Leiden. Ja, en Schoonhoven, dat is natuurlijk wel echt helemaal uit die route daarvan. Dus ik ben eventjes hier naartoe gegaan en ik neem je helemaal mee vandaag.
0: De krimpende waard in de op de kaart zomertour. Gwen, tot zometeen.
3: Tot zo.

0: Menno in de middag met Bob Brinkman.
1: Nou, Gwen, wat een toeval. Oeh. Hoor je dat? André Hazes.
2: Heerlijk.
1: Uit 85. Ik meen het.
3: Slaap.

0: ABC, Look of Love. En Gwen Oudehand neemt deze maandag de Look of Schoonhoven in haar op. Ik hoor veel kinderen bij jou op de achtergrond. Is de schoolvakantie daar al afgelopen eigenlijk in Schoonhoven?
1: Nee, die duurt wel geteld nog een week. Dus ja, om natuurlijk die mooie zomervakantie, want we hebben een prachtige zomer gehad, af te sluiten, worden hier in Schoonhoven nog de tentdagen georganiseerd. En hier hebben zojuist in het Springerpark, waar dus een hele grote tent staat opgesteld, hebben kinderen net tussen de 5 en 12 jaar oud, hebben ze hier net een Bijbelfeest gehad. En Corné, jij bent eigenlijk een beetje de organisator van dit alles. Hoe ging dat Bijbelfeest eraan toe?
2: Ja, superleuk. Het was een druk bezochte vakantiebijbelfeest met ongeveer 80 kinderen. Het was heel leuk gedaan door de organisatie.
1: En ze blijven ook wel aardig hangen, want er zijn springkussen hier opgezet en de kinderen zijn lekker aan het springen en aan het klauteren met elkaar. Wat gaat er nog meer allemaal plaatsvinden?
2: Ja, vanavond is er een optreden door Bas Ragas. Die komt een praatje houden. En dat wordt denk ik een druk bezochte avond.
1: Want wie is Bas Ragas?
2: Het is iemand die probeert op een bijzondere manier het geloof te vertellen. En die heeft een bepaalde kijk erop. Dus die heeft op die manier mensen kunnen overtuigen en zijn visie erop.
1: En verder, tot wanneer duren die tentdagen dan?
2: Tot woensdag. We sluiten af met een pannenkoekenfestijn. En dan mogen alle kinderen komen eten en die krijgen dan een pannenkoekje.
1: Dus ik ben eigenlijk net te vroeg.
2: Eigenlijk ben je net te vroeg, ja. Dus als je woensdag weer terugkomt, dan kan je een pannenkoekje mee eten.
1: Maar, dat klinkt goed.
2: Ja. En s'avonds kan je iedere avond aansluiten om gratis mee te eten. Vanavond hebben we een Mexicaanse avond, dus dan...
1: Klinkt goed ook. Ja. En dat allemaal hier in het Springerpark?
2: Allemaal in het Springerpark, ja. Dus,
1: en het is een jaarlijks terugkerend evenement?
2: Ja, we doen het al meer dan 25 jaar. En wel op andere locaties eerst geweest, maar nu... mooi in een springerpark, in het centrum van Schoonhoven.
1: En is dat dan echt alleen maar voor de mensen die hier wonen of ook voor de mensen die daar buiten?
2: We zien heel veel mensen ook van buitenaf. Dus het is niet alleen voor de inwoners van Schoonhoven, maar ook uit eigenlijk de hele Krimpenerwaard en de omgeving. Dus,
1: Nou, dat hebben jullie goed voor elkaar hoor, want het is maandag vroeg in de middag en het is hier al best wel druk. Best wel wat mensen die gezellig eventjes hier naartoe zijn gekomen om te genieten van de muziek, want die staat ook nog steeds aan. Ja. Ik ga hier het komende uur en de komende twee uur rondlopen, Bob.
0: Ja, hoe ziet dat Springerpark er dan op dit moment uit bij jou?
1: Het Springerpark, ja, het is eigenlijk een soort grote partytent die in het midden staat, maar wel een beetje een luxe natuurlijk. Het is niet zo eentje die je bij de goedkope winkels kan kopen. Het is gewoon een mooie tent met mooie houten balken waarmee die in de grond is geslagen. En daar tegenover staat dan een podium waar zojuist dus al die bijbelfeesten zijn gehouden. En daaromheen zijn dan allemaal springkussens opgezet.
0: Oh, okay.
1: Waar dus die kinderen aan het springen zijn.
0: Ja,
1: dus...
0: even na de bijbelfeesten. Wat is een weet je wat een bijbelfeest is? Ik ben niet gelovig opgevoed, dus wat moet ik me daarbij voorstellen? Weet jij dat, Gwen?
1: En kinderen hebben zojuist liedjes gezongen. Die hoor je ook nog steeds op de achtergrond dat die gedraaid worden. Maar het is eigenlijk gewoon echt een beetje hoe je op een jonge manier de Bijbelverhalen kan uitleggen. En dan daarbij de liedjes zingen en lekker dansen natuurlijk. Vriendjes en vriendinnetjes mochten meekomen. Dus het is eigenlijk gewoon op een kinderlijke manier het Bijbelverhaal vertellen.
0: Hou de microfoon eens bij zo'n speaker dan. Ik ben wel benieuwd naar zo'n liedje. Ik weet niet of je in de buurt daarvan bent. Je weet er wel veel van, Gwen, valt me op.
1: Hoor je het een beetje op de achtergrond?
0: Even luisteren. Nou, ik hoor vooral kinderstemmetjes, maar wat ze precies zingen, daar moet je misschien volgend blokje maar even op terugkomen. Oh, zo, daar komen ze.
1: En wat ze precies zingen, dat weet ik niet. Het had net zo goed gewoon een kinderkoor kunnen wezen, Bob.
0: Ja, het is een beetje een kinderkoor en al jouw schuld wordt jou vergeven, maar goed. Het geloof er heel even in de spotlight op de maandagmiddag voor de kinderen in Schoonhoven. Gwen, blijf nog lekker een rondje lopen. Horen we jou zo meteen weer.
1: Yes, tot zo.
0: Ja, hallo, goeiedag.
3: Hey.
0: Reinhard van der Born, Bob Brinkman hier, hallo. Dag, Reinhard van der Born. Hallo. Nou, je weet hoe het werkt. Ik kom vanzelf bij je.

0: Madonna, True Blue. In de jaren 80 week Menno in de Middag op Radio West. Zometeen het nieuwe thema van jouw plaat. Ik ga het straks bekendmaken met nieuwslezer Rogier van der Zanden. Oh, die komt nu al binnen. Hi Rogier. Hi. Nou, wat zou het thema zijn, hè, voor jouw plaat? Oh, spannend.
1: Oh ja, dat ga je zo meteen bekendmaken.
0: Dat ga ik zo meteen met jou bekendmaken.
1: Ik had er een plaat verzonnen, maar als die niet in het thema past, ja, dan houdt alles op.
0: Ja, je moet het zomaar afwachten of het thema precies bij jouw plaat past. Want jij mag een uurtje daarna, mag jij jouw plaatweek aftrappen. Dus straks de onthulling der onthullingen altijd aan het begin van de week. Jouw plaat, welk thema wordt het in deze jaren 80 week? Nou, spannend, spannend, spannend. En dat onwijs leuke beeldbuisspel ga ik natuurlijk spelen. Met onwijs mooie prijs. Echt voor de muziekliefhebber heb ik een prijs liggen. Dus ook dat in het volgende half uur, Menno in middag.
2: Hoor jij, zit je al te luisteren, wanneer komt nou de eerste kievit? Oh, ja. Op een gegeven moment hoor je hem, de eerste gutto. Ja, dan begint het voorjaar in maartje, ja.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Dus naast je gewassen heb je ook een strookje waar minder gebeurt, waar meer insecten zich op kunnen houden en die ook mijn luizen bijvoorbeeld aan zouden kunnen vallen.
5: Elk diertje, elk plantje heeft zijn rol in het ecosysteem. En zo proberen we zoveel mogelijk soorten zo divers mogelijk hier in het gebied te krijgen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: Het is 12:30, laatste nieuws uit je regio krijg je bij Menno in de Middag van Rogier van der Zanden. Goedemiddag, Rogier.
1: Goedemiddag,
0: hi, Bob.
1: Een motorrijder is gisteravond in Noordwijk met een schrik vrijgekomen toen hij de macht over het stuur verloor. Hij raakte wel licht gewond nadat hij over een hobbel reed op de N206... ter hoogte van de afrit naar de Van Berkelweg. En dat meldt mediapartner Bollestreek Omroep. Hij sprong van zijn motor af en kwam ten val, terwijl de motor over de tegengestelde rijbaan tussen het aankomende verkeer doorschoot. Dat is een wonder dat daar niks gebeurd is. De man had de motor pas 3 weken. De gemeente Den Haag heeft onlangs bij de Scheveningse bosjes 2 bruggen geplaatst voor eekhoorntjes. Zo'n 15 jaar geleden was er flinke ophef om een soortgelijke brug van meer dan €150.000. Gaat deze keer om wat minder geld, iets meer dan €30.000. Maar of dat geld goed geïnvesteerd is, blijft waarschijnlijk de vraag. Want er is opnieuw forse kritiek op de eekhoorntjesbrug. Onder meer van Hart voor Den Haag.
15: Eekhoorns zijn heel territoriaal. Dus dat betekent dat zij vaak in hun eigen boom in de omgeving blijven. Dus de vraag is even, welk nut heeft dit? En waarom, dat als we zoveel geld tekort komen in deze gemeente, en dat weten we helaas inmiddels, waarom is dat dan iets waar we heel veel geld aan uitgeven? We weten dus niet of die gebruikt gaat worden en hoe vaak. En of het zin heeft.
1: Zegt raadslid Koen Bom van Hart voor Den Haag. Waar die was vanmorgen te gasten in West wordt wakker. De rotonde op het Delflandplein in Delft is afgelopen week uitgeroepen tot gevaarlijkste fietslocatie van Nederland. Volgens Independer, die de cijfers van Rijkswaterstaat heeft vergeleken, zijn op de rotonde 44 ongelukken met fietsers gebeurd in de afgelopen 5 jaar. Omwonenden zien vaak gevaarlijke situaties ontstaan en de term rampenkruising valt ook wel. Een deel van Madestein in Den Haag is tijdelijk afgesloten. In het natuur- en recreatiegebied zijn bomen omgevallen door de lange droogte en te lage waterstand. Het is nu niet veilig wandelen of fietsen in Madestein, zegt de gemeente. In Leiden is het openluchttheater in de Leidse Hout tijdelijk afgesloten. Ook daar is een aantal zware takken afgebroken.
0: Reinoud van den Born van de Weerexperts. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, Bob.
0: Ja, je hoort het, lange droogte, lage waterstand. Gaan we dat deze week weer een beetje opkrikken, die waterstand?
16: We gaan er wel een beetje aan werken, maar pas later in de week. Tot en met woensdag valt er eigenlijk helemaal niks. Dus houdt de droogte eigenlijk aan. Ook op dit moment is het overal droog. De zon die schijnt van tijd tot tijd. Er zijn ook veel stapelwolken ontstaan. En er begint een oostelijke wind te waaien. Die oostelijke wind die voert de komende dagen steeds warmere lucht aan. Dat merken we vandaag nog niet echt. Al wordt het vanmiddag wel 22 graden. We zitten nu al op zo'n 19, 20 graden in de regio. Vanavond dan vrij snel helder. Dan koelt het de komende nacht af tot een graad of 13, 14. Het gaat nog wat harder waaien. En dan morgen overdag een stevige, vlagerige oostelijke wind. Veel zon. In de middag ook wat meer bewolking. En dan kan de temperatuur 1 of 2 graden hoger uitkomen tot zo'n 24 graden, Bob.
0: Dankjewel, Reinoud. En blijf even hangen, hè, voor de jouw plaat aan.
16: Ik ga luisteren, zeker.
0: Vind jij het ook zo spannend?
16: Oh man, ik zit te trillen.
0: Ik kan niet wachten. Eerst even netjes afsluiten, Rogier.
1: Tot over het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaat. Een nieuwe week, een nieuw thema voor jouw plaat. En het is de week van de jaren 80. Dus daarom doen wij deze week in het thema van jouw plaat de jaren 80. Ja, ik hoor heel veel enthousiasme hier in de studio. Dus dat
1: die
0: onwijs
1: was voor mij al?
0: Ja,
1: ik dacht voor Reinoud.
0: Nee, voor iedereen is het hetzelfde thema, Rogier.
16: Ik vind het top.
0: Jij vindt het top, Reinoud? Dat is
16: absoluut, ik ga daar echt mee aan de slag.
0: Morgen mag jij een plaatje uitkiezen.
16: Zeker.
0: En Rogier, jij mag over een uurtje. Ja, je hebt niet zoveel met de jaren 80, hè, volgens mij.
1: Nou, ik ben kind geweest in de jaren 80. Ja, ik heb zelfs een podcast ooit gemaakt over het kind zijn in de jaren 80. Kunnen mensen nog vinden op Spotify. Dus ik heb wel
0: tot zover de reclame. Dat komt wel goed over een uurtje dus bij jou.
1: Absoluut, ja.
0: En je mag dus vanaf nu ook gaan mailen, bob@omroepwest.nl, als je een leuke suggestie hebt voor jouw plaat. Thema is jaren 80. Of appen, ook lekker makkelijk.
17: 070 307 8080.

0: The Communards, Don't Leave Me This Way. Zometeen dat speciale jaren 80 spel.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Maar eerst...
1: op de kaart.
0: Voordat we een tv-fragment uit de oude doos erbij gaan pakken voor je. Eerst even naar Gwen Oudehand in Schoonhoven bij die tentdagen daar. We hebben net het Bijbelfeest gehad, Gwen. En de springkussens, die stonden ook al opgeblazen. En wat nog meer?
2: Ja. Die tent die staat opgesteld vlakbij het water. En op dat water vindt dan weer een soort grote vlot plaats. Wat is het eigenlijk?
3: Een muziektent die vroeger op de Dam gestaan bij het Pannenkoekhuis de Waag.
2: En jij hebt eigenlijk de belangrijkste taak van heel deze tentdagen, hè?
3: Ja, de mensen voorzien van een natje en een droogje.
2: Een natje en een droogje.
3: Dus koffie, thee, limonade, chips, snoep, bittergarnituur en dat soort dingen.
2: Dat klinkt goed en dat allemaal hier gewoon in de buitenlucht. Ik heb wel trek in een bakje koffie eigenlijk.
3: Ja, nou dan drinken we even gezellig samen een bakje koffie.
2: Nou, dat vind ik heerlijk.
3: We drijven door.
2: En jij bent een echte Schoonhovenaar, hè, zoals we dat noemen.
3: Ja, al 57 jaar, bijna 58.
2: En hoe voelt dat?
3: Ja, heerlijk.
2: Wat maakt Schoonhoven nou zo'n heerlijke plek om te zijn?
3: Ja, van alles. Lekker rustig dorpje. Je zit zo in de polder. Je zit centraal. Gouda, Utrecht, Rotterdam. Je kan hier alle kanten uit eigenlijk.
2: Ja, daar ga ik altijd mist in. Want ik denk altijd dat Schoonhoven inderdaad een dorpje is. Maar eigenlijk is het een stad.
3: Het is eigenlijk een dorpje met stadsrechten. Zou ik het ook noemen.
2: Voelt het zo?
3: Ja. Voor mij wel tenminste.
2: En dan deze prachtige tentdagen natuurlijk. Wat betekent dat voor jou?
3: Heel veel. Het is voor mij net vakantie en het is mijn grootste hobby, want ik loop hier al 30 jaar. En die jongens die nu in het bestuur zitten, die sliepen vroeger s'nachts bij mij als bewaking van de tentdagen. En nu doen ze het zelf in het bestuur. Ach. Dus het is toch een prachtig iets als je het leuk met elkaar hebt en de volgende generatie wordt zo geboren op die manier. Dat doet mij goed.
2: En wat is dan voor jou als absolute Schoonhovenaar, het absolute hoogtepunt van deze tentdagen?
3: Eigenlijk alle programma's en dat iedereen vrolijk bezig is en vrolijk weer weggaat. Sommigen komen getreurd hier of getreurd, maar die gaan met een big smile weer weg. Dus
2: ik ook, als ik straks aan het einde van deze uitzending weer terug ga naar Den Haag, dan ga ik terug naar Den Haag met een big smile.
3: Ja, klopt helemaal. Dus dan kom je weer wat anders tegen. Een drukke stad of een rustig dorpje met stadsrechten.
2: Heerlijk, heerlijke plek om te zijn. Ik heb wel trek in een lekker bakje koffie. Laten we dat eventjes gaan inschenken. Hij pakt er eventjes een plastic bekertje bij.
3: Dat zijn normaal statiegeldbekers. Daar rekenen we 50 cent extra voor. En de kinderen die halen ze dan op. En bij de mensen. En krijgen ze die 50 cent en dan hebben ze weer een zakcentje verdiend. Dus.
2: Zo, ze verdienen er ook nog aan hier. Kijk, dat is hartstikke mooi. En we lopen eventjes door naar de andere kant van de bar. En dan komt er een kan tevoorschijn. En dan gaat hij schenken. Kijk, en dit geluid is altijd zo lekker.
3: Dat is even thee.
2: Oh nee! Dat is even thee, Bob. Nou.
0: Ja, nee, je hebt echt koffie gevraagd, Gwen. En als Gwen koffie vraagt, dan vraagt ze koffie. En dan
2: ik begin al helemaal te beven hier.
0: Ja, nou, jij komt straks stijf van de koffie weer terug op de redactie. Gwen, hoor eens.
2: Dit is de goede. Heel erg bedankt.
3: Ja, dank u wel.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Het is tijd voor dat onwijs nieuwe spel deze week. Een speciale spel in het kader van de jaren 80 week. Ik heb een oud fragment hier voor je klaar liggen. Wat in de jaren 80 op tv is geweest. Alleen, ja, je hoort alleen een fragmentje ervan. En dan is aan jou de vraag, wat hoor je voorbij komen? En als je dat weet, dan mag je bellen 070-390-5454. 070-390-5454. En dan heb ik vooral voor de muziekliefhebbers een onwijs gave prijs voor je klaar liggen. Namelijk het boek Wham! George and I. Geschreven door Andrew Ridgely, die andere 50% van Wham! 070-390-5454. Als je weet welk fragmentje hier voorbij hoort komen.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Dit is zo'n machtig mooie muziek.

Maar ja, de vraag is natuurlijk, van welk tv-programma komt deze tune? 070-390-5454. Als jij het weet. 070-390-5454. En misschien spreek ik jou zo meteen na Michael Bolton met How Am I Supposed to Live Without You?

0: Mooie Emmy.
1: Zeker.
0: Ja, die stem is goed, hè? Oh, dat rauwe.
1: Ja, geweldig.
0: Ja.
1: Echt geweldig.
0: Nou, blij dat jij het ook mooi vindt.
2: 80 op de beeldbuis.
0: Je bent echt een jaren 80 kind, Emmy, volgens mij.
1: Dat klopt. Hoe weet je dat zo?
0: Het was een pure gok, Emmy.
1: Ik ben geboren in 1946, dus...
0: dan ben je geen 80. Jaren 80 kind, maar je hebt het wel... Nee. Je bent 80. Dat had ik als je mij had laten gokken, Emmy. En dan loop ik echt niet tegen je te slijmen. Hoe oud je was, had ik geen 80 gezegd. Want je klinkt heel kwiek, je klinkt heel jong.
1: Dankjewel.
0: Ja, je bent 80. Dat had ik als je mij had laten gokken, Emmy. En dan loop ik echt niet tegen je te slijmen. Hoe oud je was, had ik geen 80 gezegd. Want je klinkt heel kwiek, je klinkt heel jong.
1: Dankjewel. Ja, dat ben ik ook.
0: Hoe blijf je zo kwiek?

0: alleen ermee begonnen en het is top. Dus.
1: Hoe hou je, want dat is mijn probleem altijd met wandelen. Hoe hou je het leuk? Want voor hetzelfde geld loop je toch elke keer het weer datzelfde rondje. Want ja, één kilometer van je huis en je loopt de hele tijd hetzelfde rondje 1 kilometer.
0: Nee, je moet gewoon richtingen zoeken. Gewoon, we hebben hier natuurlijk in Rijswijk prachtige bossen.
1: Ja, je woont in Rijswijk, prachtige bossen. Ja, nee, dat is waar. Parken, ja, Wilhelmina Park, Diana Park.
0: Nou, daarom. Dus en als ik bij uw vriendin ben, dan ga ik lekker met de hond uitlaten. En dan lopen we een uur langs de Vliet. En weet ik van wat allemaal. Maar heerlijk wandelen.
1: Wandelen. Wandelen is skiën. Was je in de jaren 80 ook al zo'n beweegbeest?
0: Ik heb tot mijn 62ste 4 keer in de week gesport, dus ja.
1: 4 keer in de week, waar haal je de tijd vandaan?
0: Jazeker, bij Snow World daarboven, jazeker. Ging ik op mijn fietsje uit Den Haag, want toen woonde ik nog in Den Haag, op mijn fietsje naar Zoetermeer. Echt waar, met vrienden, 4 keer per week trainen.
1: Ik voel me heel lui als ik zo naar jou luister.
0: Ja.
1: Nou goed, dat je tijd had om naar de tv te kijken vind ik knap, maar toch denk je het antwoord te weten op de tv-vraag. Welk fragment hoor je hier voorbij komen? Emmy, ik ga hem voor de volledigheid nog 1 keer eventjes helemaal laten horen. Welk tv-programma hoort er bij dit fragment?
2: 80 op de Wildbuis.

0: Zeg het maar, Emmy.
1: De Fabriek met Rudy Valkenhagen en dergelijke.
0: Ja, natuurlijk. Over bewegen gesproken. Ik sport heel graag op die tune van De Fabriek. Dat is echt waar.
1: Dat is ook, ik heb net staan dansen erop.
0: Je hebt net staan dansen erop.
1: Misschien gek, jazeker.
0: Nee, maar dat kan heel makkelijk. Ja, nou,
1: heerlijk.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Heb je vaak naar De Fabriek gekeken vroeger?
1: Ja, ik heb ze allemaal gezien. Echt waar.
0: Ja, wat was je favoriete aflevering dan?
1: Ja, dan moet je niet aan me vragen. Lekker ding, 50 jaar geleden.
0: Jij hebt ze allemaal gezien.
1: Ja, nou, ik heb ze echt allemaal gezien. Ik vond het geweldig. We moeten het eigenlijk gaan herhalen een keer.
0: Ja.
1: Het is echt een goede serie.
0: Ja, volgens mij, als je naar de schatkamer gaat van beeld en geluid, kan je nog wel een en ander terugvinden. Dat is een website waarin heel veel oude televisiematerialen en fragmenten. De schatkamer.nl.
1: Ga gelijk kijken.
0: Nou ja, nog niet gelijk. Want ik moet het heel. Ik ga je eerst blij maken met een boek. Want je hebt het goed, natuurlijk. Wham, George en ik. Daarin blikt Andrew Ridgely, de andere deel van Wham, terug op het bijzondere verhaal van Wham en de hechte vriendschap met George Michael. Ik weet niet of je Wham-fan bent, maar.
1: Nee, dat niet. Nou. George Michael, goed. Maar dat maakt niet uit.
0: Nee, natuurlijk niet. Nou, muziek is muziek. Dat vind ik inderdaad een hele mooie. En daarom ga ik ook heel even Wham draaien. Of je het nou leuk vindt of niet. Maar eerst.
1: Nee, dat maakt me niet uit.
0: Emmy, kom nog één keer in de benen. Want ik ga hem nog één keer doen. Voor de beweging.
2: 80 op de beeldpijp.
0: Wandelen. Ja. We gaan lopen, Emmy. Ga maar staan. En pas op de plaats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Ja, maar doe je ook mee?
0: Ja, zeker weten. Ja, je kan het niet zien, maar geloof me maar. Ik doe echt mee, hoor.
1: Ja,
0: gelukkig maar. Nog een stukje joggen. Ja, net aan het dansen. Heel goed.
1: Ja, heerlijk.
0: En remmen, afremmen. Afremmen, stop. Ho!
1: Heel erg,
0: ja, geweldig. Emmy, ik vond je onwijs gezellige deelnemer van de jaren 80 op de beeldbuis. Blijf lekker luisteren deze week. Heel veel jaren 80 komt er nog voor je aan.
1: Ah, heerlijk.
0: En deze dus, heerlijk. Ook uit de jaren 80. Van dat boek wat jij gaat krijgen. Wham! Club Tropicana.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Een talencursus op televisie, Gwen Oudehand in Schoonhoven en jouw plaats. En dat allemaal in een nieuw uur, Menno in de Middag. Het is 1 uur, het laatste nieuws uit je regio, krijg je van Rogier van der Zanden.
10: Wie op 29 augustus naar Sportpark De Bijlen in Alphen aan de Rijn gaat, moet niet schrikken van alle aanwezige politie, brandweerlieden en ambulance. De hulpdiensten zijn daar dan namelijk niet voor een ongeluk of een ramp, maar voor de Veiligheidsdag. Bezoekers van dat evenement kunnen hier kennis maken met de mensen, de voertuigen en de organisaties die zich inzetten voor veiligheid. De rotonde op het Delflandplein in Delft is afgelopen week uitgeroepen tot gevaarlijkste fietslocatie van Nederland. Volgens Independer, die cijfers van Rijkswaterstaat heeft vergeleken, zijn op de rotonde 44 ongelukken met fietsers gebeurd in de afgelopen 5 jaar. Omwonenden zien vaak gevaarlijke situaties ontstaan en gebruiken de term rampenkruising. Langs de Oude Veiling in Maasland is gisteravond een automobilist met zijn auto te water geraakt. Hij reed kort voor het ongeval gebeurde een stuk over het fietspad. De bestuurder kon op eigen kracht uit de wagen komen en is door ambulancepersoneel nagekeken. Een berger heeft de auto uit de sloot in Maasland getakeld. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim €300.000. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen. Maar AVROTROS heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden.
12: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl. Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: De hele week Amazing 80's.
23: Tot 2 uur.
24: Een hele goede middag. Ja?

0: J'aime la vie en daarvoor Narada Michael Walden met Gimme, Gimme, Gimme. Aan het begin van het tweede uur, Menno in de middag. Het uur dat wordt afgesloten met...
1: jouw plaat.
0: Een half uur geleden is het thema bekendgemaakt. Jaren 80, in de jaren 80 week. God, hoe kom ik erop? 070-307-8080. Als je een leuk jaren 80 plaatje wil aanvragen... die dit spektakel van een show gaat afsluiten deze week. 070-307-8080. Of mail eventjes bob@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: Zometeen een cursus Chinees op televisie in de jaren 80. Maar eerst nog heel even snel terug naar Gwen Oudehand in Schoonhoven bij de tentdagen daar. Gwen, je kreeg net een kopje koffie. In ieder geval, kreeg je. Die heb je geëist eigenlijk. bij die aardige man die eerst nog thee voor je inschonk. Nou, de tent was te klein. Daarna, maar goed, ben je nu een beetje opgepept?
2: Ja, hij vertelde dat hij iedereen hier voorziet van een natje en een droogje. Dus ik had wel behoefte aan een natje en een droogje.
0: Ja.
2: Maar goed, nu sta ik naast Kootje. En Kootje, jij bent ook een van de drijvende krachten, hè, van de tentdagen.
3: Ja, we doen het echt met elkaar, maar ik zit wel sinds een paar jaar ook in de stuurgroep. Ja.
2: En straks gaat hier een sportspektakel plaatsvinden. Wat gaat er allemaal plaatsvinden?
3: Nou, daar komt de Team Sport Service uit Holland. Daar hebben we een goede relatie mee. Die hebben dat vorig jaar ook gedaan. En die komen hier een pannenkooi neerzetten... zodat de jongeren tussen de 12... even kijken welke leeftijd ook alweer... tussen de 10 en de 14...
2: Even een boekje erbij pakken waar alles in staat.
3: Als je het mooi overzicht hebt. Van 10 tot 14 jaar. En die gaan lekker voetballen. En er is een bootcamp gaan ze opzetten. En ze gaan kijken hoeveel kinderen er zijn. Hoeveel jongeren er zijn. Om dan eventueel ook nog andere spelletjes met elkaar te doen. Ze gaan ze 1,5 uur tot 2 uur bezighouden.
2: En het is wel echt veel voor jonge mensen, hè, hier?
3: We proberen een programma op te zetten dat het voor elke doelgroep wat heeft. Dus we hebben nu vandaag bijvoorbeeld de sportmiddag. En vanavond is het weer voor volwassenen, maar misschien ook voor kinderen Bas Ragas. Eten is voor iedereen natuurlijk, is elke dag gratis. En morgen is er een viswedstrijd. Dus ook voor alle leeftijden. Maar wat grappig is dat je dan wel vaak ziet dat er jongeren komen die hun opa of oma, nou over het algemeen opa meenemen. Of hun buurman of zo, of hun vader. Dus dat is ook een mooie actie.
2: Ja, zeker.
3: En morgenmiddag ook de ouderenmiddag. Nou, die is echt specifiek weer voor de ouderen bedoeld.
2: Ja, en ik vind het toch wel mooi, want Bob, ik ga straks natuurlijk ook eventjes die pannenkooi in. Om eventjes te kijken hoe mijn voetbalskills ervoor staan. En hier voor mij staan nu twee jongens. En eentje draagt een Ajax-pak en de andere een Feyenoord. Pak. Dat kan hier gewoon naast elkaar, hè?
4: Ja.
2: Zijn jullie geen grote vijanden van elkaar?
4: Nee hoor.
2: Jullie gaan straks de pannenkooi in. Kunnen jullie een beetje voetballen? Hoe goed zijn jullie daarin?
5: Ja, prima. Ik ben niet slecht, maar ook weer niet te goed.
6: Dus. Ik ben wel goed in keeper.
2: Oh, maar Panna, dan heb je geen keeper, hè?
6: Nee.
0: Wat is Panna?
6: Maar ik ben ook best wel goed in spelen.
2: Kunnen jullie uitleggen wat een Panna is?
6: Nou, als iemand per ongeluk met zijn benen wijd staat, dan kun je zo die bal door zijn benen heen schieten.
0: Oh ja.
6: En dat heet een panna.
2: Dus jij gaat gewoon met je handen, want jij bent gewend om te keepen.
6: Ja.
2: Nou, heel veel plezier. Ik ga het straks tegen jullie opnemen. Vinden jullie dat goed?
6: Ja hoor.
0: Nou Gwen, nou weet wat je doet hoor. En welke club trek jij dan aan? Welk shirtje van welke club?
2: Nou, zal ik maar gewoon een tenue van Zwitserland aantrekken?
0: Lekker neutraal blijven, ja.
2: Lekker neutraal, ja.
0: Ik ben daar in Schoonhoven, waar er gevoetbald gaat worden. Alles om de jongeren blij te maken deze tentdagen. Oh, deze is mooi. Stix. Dit is Babe op Radio West.

0: uit 1980. Babe.
1: Babe, I love you.
0: Het is 9 minuten voor 2:30. Radio West, Menno in de middag. Tegenwoordig, als je een taal wil leren, dan pak je gewoon je telefoon en dan ga je naar die app met die emotioneel instabiele vogel, weet je wel, die groene. Maar vroeger, in de jaren 80, ging de tv aan voor taalkursussen van de Teliac. Spaans, Engels en Chinees. En vooral die laatste was heel erg populair, het programma Ni Hao.
2: Ni Hao. Ni Hao.
3: Ja.
4: Ni hao.
5: Ni hao.
6: Ni hao. Welkom bij deze eerste uitzending van onze serie over China, de Chinezen en de Chinese taal. Els, de titel van deze cursus, hoe moet ik die uitspreken?
7: Ni hao. Ni hao. Ni betekent jij en hao is goed. Jij goed, dus hoe gaat het met je? Hoe maak je het?
0: Ja, zo klonk dat in de jaren 80. Het is tijd voor een kleine duik in dit televisieverleden, dit specifieke televisieverleden. En dat doe ik met Anna Sepers. Ja, eigenlijk de geestelijke moeder van Ni Hao. Goedemiddag, Anna.
8: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het was ongelooflijk populair, hè, dat programma.
8: Heel erg. Ja, dat was een beetje onverwacht, maar wel ontzettend welkom natuurlijk.
0: Hoe kwam het daar...
8: Ja, sorry.
0: Nee,
8: ja.
0: Het maakt niet uit. Nee, hoe kwam het op tafel, een Chinese taalprogramma?
8: Nou, dat lag er al jaren bij Teliac door iemand ingediend. Maar het is heel erg lang een vrij heikel punt geweest. China was natuurlijk ook politiek gevoelig en allemaal bezwaren. Maar ja, het was ook gewoon zo ontzettend leuk. Dus op een bepaald moment hebben we het gewoon gezegd, we gaan doen, klaar.
0: Ja.
8: En allerlei onderzoekjes gedaan en daarbij ook hulp van Nederlanders gevraagd. In de zin van, als wij het nou over China en Chinese taal hebben, wat zou je dan willen leren ervan? En wat zou je willen weten van het leven in China?
0: Ja,
8: en op basis daarvan hebben wij dus het hele programma samengesteld.
0: Ja, want het ging niet alleen maar per se over woordjes leren. Het ging ook inderdaad van hoe het dagelijks leven in China eruit zag en hoe de mensen daar met elkaar omgingen.
8: Ja, en dat was precies ook de bedoeling, want in die tijd was China, het was een ver weg land, het was het oosten, het was mystiek en daar hing dan zo'n sluier overheen. En wij dachten, ja, er wonen ook gewoon mensen en die slapen en die eten en die spelen en die lachen en ze huilen. Dus laten we nou gewoon eens kijken hoe dat daar in elkaar steekt, want het kan wel zijn dat je misschien verschillende vormen voor iets hebt. Dat je wel snel mag huilen of niet snel mag huilen. Of dat je je jas wel of niet dicht moet doen. Maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen van dezelfde planeet.
0: Ja, dat is eigenlijk een hele mooie boodschap die erachter zit. Als ik er zo over nadenk, misschien ook een boodschap die vandaag de dag ook welkom is op de Nederlandse televisie.
8: Ja, precies.
0: Ja, het zou misschien weer werken. Maar goed, die vraag stel ik straks nog heel eventjes. Eerst, wanneer merkte jij nou, dit programma is onwijs populair. Wanneer merkte jij dat, Anna?
8: Nou, heel snel in het begin. Want wij hadden, wat ik al zei, hulp gevraagd van Nederlanders. We hadden 2 advertenties geplaatst. Eentje in een landelijke krant en eentje in een regionale krant. En we zeiden, als je hier aan mee wil werken aan dit onderzoekje, bel dan op maandag tussen 9 en 10. Nou, dat was niet aan te slepen, die telefoontjes. En uiteindelijk hebben we gewoon een stop daarop moeten zetten. En hebben we een aantal mensen uitgekozen om in een groep te praten over wat ze wel en wat ze niet zouden willen weten. En ik moet altijd denken aan de mevrouw die zei, ik wil eigenlijk gewoon weten of ze daar ook in het wit trouwen.
0: Ach.
8: En toen dacht ik, ja, zo bazaal is dat dus.
0: Dat soort vragen zijn er dan over zo'n mystiek land. Ja, hoe zij eten, drinken, slapen inderdaad. Wat onwijs
8: precies
0: gaaf. Ja, er is zelfs een fandag geweest, heb ik begrepen.
8: Nou, we hebben het afgesloten met een lang weekend van 3 dagen in het Tropenmuseum in Amsterdam. En tot ons groot verbijstering kwamen daar zo'n totaal van 30.000 mensen op af in de 3 dagen. Daar vielen ze bij het Tropenmuseum ook van om, overigens. En het was ook zo druk dat mensen buiten moesten wachten voordat ze erin konden. Dus we hebben toen ook, het was prachtig, weer een paar acts naar buiten gebracht. En zo zag je dus ergens in een rij een aantal mensen aan het tartieren enzovoort. En ijsjes gehaald en weet ik wat we allemaal niet gedaan hebben. Ja, het was fantastisch. En het NOS-journaal, daar zaten we ook op. Nou, ja. Dat was dat.
0: Ik las heel toevallig deze week in de krant taalkursussen van de Teliac plots weer massaal bekeken door de schatkamer van beeld en geluid. Nou, op die manier ben ik ook inderdaad bij Ni Hao gekomen. Daarom ook nu dit gesprekje. Je gaat bijna afvragen inderdaad, zou het weer werken anno 2026? Een taalprogramma en over de educatie van een bepaald land, misschien ook om bepaalde culturen dichter bij elkaar te brengen, op televisie. Anna, wat denk jij?
8: Ik denk dat dat best zo zou kunnen zijn. Ik heb het ook altijd heel droevig gevonden dat daarmee opgehouden werd. Ja. En dat was van de mensen van Teliac die zich met dit soort dingen bezighielden absoluut niet het bedoeling en ook eigenlijk een verkeerde beslissing. Maar ja, het gold als een cursus, dat moet een programma zijn. Nou, ik ben van mening dat wij wel een cursus hebben uitgebracht met boeken en studievragen en geluidscassettes in die tijd nog. Maar dat de programma's gewoon echt een kennismakingsprogramma met een andere cultuur, maar wel met mensen te maken had. En dat vind ik in deze tijd meer dan noodzakelijk.
0: En dankzij de Schatkamer van Beeld en Geluid ook allemaal weer terug te zien online. www.deschatkamer.nl. Anna Sepers, geestelijk moeder van Ni Hao. Dank je wel voor je tijd.
8: Ja.
0: En hoe zeg je dan tot ziens in het Chinees?
8: Xie xie.
0: Xie xie.

0: Zometeen het laatste half uur van Menno in de middag. Natuurlijk met jouw plaats. Je mag nog mailen bob@omroepwest.nl of appen naar 070 307 8080. Als je een leuk plaatje hebt uit de jaren 80 dat jij deze maandag eventjes in de spotlight wil zetten. Dat gaat Rogier van der Zanden, de nieuwslezer, straks ook doen. Zijn jouw plaat komt eraan. En we gaan nog één keer terug naar Gwen Ouwehand in Schoonhoven.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar, eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Hey, wat is dat?
4: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
7: Doe maar duur.
4: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
8: Greenwave. Hey, Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
8: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
0: Het is 13:30 geweest. Rogier van der Zanden in de studio met het laatste nieuws uit de regio. Rogier, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Reizigers kunnen door werkzaamheden vanaf morgen tot vrijdagavond geen gebruik maken van de trein tussen Rotterdam en Delft Campus. De NS zet als alternatief bussen in. Op metrolijn E tussen Rotterdam Centraal en Den Haag zal het daardoor drukker zijn. Door de werkzaamheden rijden er ook minder sprinters tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Op het traject Den Haag Centraal-Delft Campus rijden helemaal geen treinen. Op het Bogaardplein in Rijswijk gruwelen steeds meer mensen van de aanhoudende overlast van ratten. Op klaarlichte dag lopen ze over het plein en de agressie van de dieren neemt toe. De Rijswijkse politiek en bewoners uiten hun zorgen. De gemeente adviseert aan de winkeliers om hun bedrijf zo schoon en netjes mogelijk te houden. Voedselresten en ander afval kunnen de ratten aantrekken. De gemeente Den Haag heeft onlangs bij de Scheveningse bosjes 2 bruggen geplaatst voor eekhoorns. Zo'n 15 jaar geleden was er flinke ophef om een soortgelijke brug van meer dan €150.000. Deze keer is die wat minder duur, €30.000. Maar of het geld goed geïnvesteerd is, blijft de vraag. Er is opnieuw forse kritiek op de eekhoornbruggetjes, onder meer van Hart voor Den Haag.
15: Eekhoorns zijn heel territoriaal, dus dat betekent dat zij vaak in hun eigen boom in de omgeving blijven. Dus de vraag is even, welk nut heeft dit? En waarom, dat als we zoveel geld tekort komen in deze gemeente, en dat weten we helaas inmiddels, waarom is dat dan iets waar we heel veel geld aan uitgeven? We weten dus niet of die gebruikt gaat worden en hoe vaak en of het zin heeft.
14: Raadslid Koen Bom hoorde je van Hart voor Den Haag. Hij was vanmorgen te gast in West wordt wakker.
0: Reinoud van der Born van de Weerexperts. Het is een weekje met twee kanten.
16: Het is inderdaad een weekje met twee kanten. We beginnen mooi en aangenaam. In ieder geval vandaag een heerlijk zonnetje erbij. Vanmiddag temperaturen maximaal 21 of 22 graden. Zwakke tot matige oostelijke wind. Dan zien we morgen de temperatuur wat verder oplopen. We gaan richting 24 graden. Ook dan veel zon. De twee warmste dagen van de week, de woensdag en de donderdag, zijn echte dagen waarop het weer benauwd en drukkend wordt. Dan neemt de kans op onweer toe. En vooral donderdagavond kan het even flink knallen.
0: Oh, lekker. Voor de tuin.
16: Dat is genieten.
0: Ook, bijvoorbeeld. Ja, zeker.
16: Ja, en
0: we gaan nu ook knallen trouwens, want jouw plaat van Rogier van der Zanden komt eraan, hè?
14: Ja, moet ik je aankondigen?
0: Nee, nog niet. Maar ik vraag eerst aan Reinoud van der Born of hij enthousiast is eigenlijk.
16: Ja, ik ben zeker enthousiast, maar ik ben heel benieuwd waar hij mee komt. Ik ben benieuwd waar hij mee komt.
0: Nou, komt eraan. Eerst mag jij dan netjes even afsluiten.
14: Ja. Nou, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaat. Het thema is jaren 80 plaatjes. En Rogier van der Zanden is de nieuwslezer. En op maandag mag de nieuwslezer altijd het allereerste jouw plaatje aankondigen en uitkiezen. Ja. Wat heb je uitgekozen?
14: Nou, in 1985 was ik 9 jaar. En ik heb deze plaat denk ik nooit gehoord. Want ik kende hem tot een aantal jaar geleden helemaal niet. Dus het heeft eigenlijk helemaal niks met het decennium zelf te maken. Maar ik ben een groot fan van het vakantieprogramma van Omroep Max. Dat is een guilty pleasure voor mij. Elke maandagavond zit ik klaar voor de Max Vakantieman. Vroeger heette dat programma De Groeten van Max. En toen hadden ze deze plaat als intro tune. En ja, ik denk dan altijd aan Omroep Max als ik dit hoor.
0: Oh, mooi. Ja, splitsing.
14: Ja, splitsing, ja. En later hebben deze mannen de jazzpolitie opgericht. Althans, een deel van deze band.
0: Er is een splitsing geweest binnen splitsing. En een deel is naar de jazzpolitie gegaan. Ja, precies. Jouw plaat van Rogier van der Zanden.

0: Donna Summer, she works hard for the money.
1: Op de kaart.
0: Nou, dat doe jij zeker, hè, Gwen?
2: Ja, absoluut. Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ben je nu aan het voetballen?
2: Nou, ik heb een beetje slecht nieuws. Want ik zou inderdaad gaan voetballen. Ik zou het opnemen tegen de jongens die ik hier net heb gesproken. Die in een Feyenoord en in een Ajax pak stonden. Ze staan te trappelen om die pannakooi in te gaan. En dat is dat spel dat je de bal door iemands voeten heen moet schieten. Maar de mensen van de sport die zijn niet opkomen dagen. Dus helaas...
0: De mensen van de sport zijn niet opkomen dagen?
2: Nee, nee. Misschien zijn ze in de war geweest met de tijd. Misschien met de dag. Maar ja, die jongens die hier helemaal klaarstaan met hun voetbaltenues. Dat gaat niet door,
0: maar
2: helaas.
0: Hebben ze dan niet een bal en gewoon ergens een ander grasveldje? Heb je daar per se een kooi voor nodig?
2: Nou, die worden dus nu geregeld. Okay. Die worden langzamerhand onder het stof vandaan getrokken. En dan gaan ze alsnog met de bal aan de voet aan de slag. Maar goed, ik ben eventjes aan de praat geraakt met Wim. Wim, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, ik ben er toch wel heel erg nieuwsgierig nog naar hoe dat verhaal verder ging. Want jouw liefde heb je leren kennen hier in hetzelfde park.
3: Ja, hetzelfde park, ja. Ach.
2: Neem me mee naar dat moment.
3: Tijdens de tattoo.
2: Koninginnedag, hè?
3: Of Koninginnedag, ja. Nou, toen zijn we gaan wandelen en wij zijn, omdat we opgegroeid zijn met de militairen, hielden we ook van militaire muziek. Nou, en we hebben hier in het park gewandeld en... Nou ja, toen is het hier begonnen in het park, tussen ons. En nu zijn we 52 jaar getrouwd.
2: Jeetje. En krijg je dan niet helemaal nostalgische ideeën als je hier dan doorheen loopt?
3: Nou ja, ik loop hier al bijna mijn halve leven, driekwart van mijn leven loop ik hier al rond. Ja.
2: In het Springerpark?
3: Ja, ja. En wij hadden vroeger ook thuis altijd honden. Dus ja, met de honden uitlaten liep je hier natuurlijk altijd. Nou ja, toen mijn vrouw hier vandaan naar huis ging, toen heb ik ze thuisgebracht. En toen zegt de moeder van, zo, jij bent thuisgebracht? Ja. En een week later kreeg ze de rode hond, dus toen was ik nog op ziekenbezoek ook.
2: Wat is de rode hond? Ik ken dat niet.
3: Nou, dat is, ja, dat is de rode hond. Dat is een soort kinderziekte, is dat ook. Het gaat gepaard met koorts en zo.
2: Is dat aanstekelijk?
3: Het is besmettelijk, ja. Volgens.
2: Het is niet dat u op uw kop kreeg omdat...
3: Nee,
2: dat,
3: Nee. Dus toen was ik nog op ziekenbezoek ook en zo is het helemaal ontstaan.
2: En nu 52 jaar verder, langer dan 52 jaar, want 52 jaar zijn jullie getrouwd. Ja, ja. Heb je tips voor mij? Want ik heb een partner, ik ben dol op hem, maar hoe houden we het langer vol dan 2 jaar?
0: Vooral voor die partner even goede tips, ja.
3: Geven en nemen. En geloven in de liefde. Dat is wel goed woord.
2: Ik vind het een hele mooi advies, Wim.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. En goed tegen de geintje kunnen, goed een geintje maken. En nou, we hebben 2 schatten van kinderen. Dus ja, dat is allemaal heerlijk.
2: Dat zal ik wel vooral eventjes tegen hem zeggen, dat hij goed tegen een geintje moet kunnen.
3: Ja, dan, precies, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, we hebben nou ook 2 kleinkinderen, dus ja, dat is... En de oudste hebben we tussen ook alweer verkering. Ja, dan gaat het...
2: Gaat het hard, hè, de tijd.
3: Gaat het hard, hè. Ja, dan worden we oud.
2: Nou, ik heb vandaag iemand horen zeggen... we worden niet oud, we worden gewoon iets minder piepjong.
3: Oh ja, ja, ja. Dat is ook een vorm natuurlijk. Ja.
2: Wim, bedankt voor deze goede adviezen, hè.
3: Een hele fijne dag, hè.
2: Komt helemaal goed.
0: Ja, okay. Gwen, en nu maar hopen dat hij geluisterd heeft, die vriend van je.
2: Hij luistert altijd. 100%.
0: Nou,
2: zeker weten.
0: Morgen, want morgen ben je weer de Op de Kaart verslaggever... ga ik morgen horen of hij er wat van heeft opgestoken.
2: Ja. Ja, dat is goed, Bob.
0: Een liefdevol plaatje om dit blokje mee af te sluiten. Van ABBA uit 1980 van het album Super Trooper. Lay All Your Love on Me. Gwen, dankjewel.
2: Tot morgen.
0: Tot morgen bij weer een nieuwe zomertour.

0: Love on Me. Aan het einde van Menno in de Middag. Of nou ja, het einde.
1: Jouw plaat.
0: Dat is altijd het einde van Menno in de Middag. Een nieuw thema sinds deze maandag. Jaren 80 platen. Natuurlijk omdat het de jaren 80 week is hier op Radio West. Je mag me mailen, heel de week, bob@omroepwest.nl. Als je een leuk jaren 80 plaatje hebt of een bepaalde herinnering nog hebt daarbij aan een bepaald jaren 80 plaatje, muziekie. Of appen mag natuurlijk ook altijd naar de studio 070 307 8080. En dat heeft Sandra gedaan uit Boskoop. Goedemiddag Bob, zegt ze. Goedemiddag Sandra, zeg ik. Het is ook een beetje een actueel plaatje deze maandag en jaren 80. Ik moet natuurlijk gaan voor een songfestivalplaatje. Oh ja, natuurlijk, is volop in het nieuws vandaag, Sandra. Wat dacht je van Gerard Joling met Sangria? Nou, dat vind ik een heel goed idee voor de maandag. Maar ik moet natuurlijk zeggen Shangri-La. Ja, tegen Gerard Joling en tegen Sangria trouwens ook, zeg ik nooit nee. Fijne maandag verder.

0: Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: De tegenpartij die is opgericht door de heer Teddy van Es en mij.
0: De jaren 80 melden zich.
2: De hele week ben je terug in de 80's dankzij muziek en herinneringen op Radio West.
3: Wat voel je nou van binnen?
2: Welke plaat uit de jaren 80 wil je zeker horen op vrijdag verzoekdag? App je favoriet naar 070-307-8080.
0: Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
4: Hartelijk gefeliciteerd.
5: Ja, hoor.
4: Eindelijk gevonden, de gewone man na 15 keer zoeken.
2: Amazing 80's, deze week natuurlijk op Radio West.
3: Kan nauwelijks meer gebeuren, hè?
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
17: Muziek aan zee op Radio West. Straks onder meer blije berichten. Die gaan over een lekker boterhammetje en muziek onderweg van El Giro. Eerst het nieuws van 2 uur. Rogier van der Zanden.
18: Reizigers kunnen door werkzaamheden vanaf morgenochtend tot vrijdagavond geen gebruik maken van de trein tussen Rotterdam en Delft Campus. De NS zet als alternatief bussen in. Op metrolijn E tussen Rotterdam Centraal en Den Haag zal het drukker zijn. Door de werkzaamheden rijden er ook minder sprinters tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En op het traject Den Haag Centraal Delft Campus rijden ook helemaal geen treinen. De rotonde op het Delflandplein in Delft is afgelopen week uitgeroepen tot de gevaarlijkste fietslocatie van Nederland. Volgens Independer, die cijfers van Rijkswaterstaat heeft vergeleken, zijn op de rotonde 44 ongelukken met fietsers gebeurd in de afgelopen 5 jaar. Omwonenden zien vaak gevaarlijke situaties ontstaan en gebruiken de term rampenkruising. Een deel van Madestein in Den Haag is tijdelijk afgesloten. In het natuur- en recreatiegebied zijn bomen omgevallen door de droogte of door de te lage waterstand. Het is nu niet veilig wandelen of fietsen in Madestein, zegt de gemeente Den Haag. In Leiden is het openluchttheater in de Leidse Hout tijdelijk afgesloten. Ook daar is een aantal zware takken afgebroken. Meer regionieuws om 2:30. Nu het overige nieuws.
19: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 5:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
21: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
22: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Tot 4:00, muziek aan zee.

0: Pretenders, don't get me wrong. En ik begon Muziek aan Zee op de maandagmiddag. De Amazing 80s Week met Billy Joel, Uptown Girl. Een heerlijke versie natuurlijk ook om lekker te draaien. Als begin van dit programma, ja, en wat een fijne week wordt het. Dat is het natuurlijk al met alle muziek die we draaien. Vooral voor de mensen die in de jaren 60, denk ik, geboren zijn. Heel erg herkenbaar. Je jeugd, de jaren 80. Fijn om te draaien. En komende vrijdag natuurlijk ook de verzoekplaatjes. Dus dan wordt het ook een feestje op je radio. Ik heb straks blije berichten. Die gaan over de hei. Krijg nou wat gaat over een snelle loper. En muziek onderweg van Steve Winwood. Robert Cray komt er straks aan. Maar ook weer is Murray Head. One Night in Bangkok. Allemaal onderweg. Dus van harte welkom.
1: Muziek aan Zee.

Pam pam, Murrayhead, kom maar. Ja, dat was de laatste. Je hoorde One Night in Bangkok. Blije berichten onder meer van een Marjolein, een andere Marjolein. Ze zegt, een ongevraagd advies, ga lekker wandelen. De Nederlandse natuur is prachtig in deze tijd van het jaar. Dit was vandaag en ze heeft een fotootje van zo'n bison die in een grasveldje ligt. Maar ook van de hei die paars is, zo te zien in Gelderland tussen. En Dree zegt, mijn kleinkinderen vragen oma altijd om Theo en Thea boterhammen. Dat zijn ja, een soort sandwiches, driehoekjes met oogjes, een neusje en 4 van die tandjes die uitsteken. Het ziet er heel erg ja, grappig en ook smaakvol uit. En ja, je kleinkinderen boffen maar toch dat jij dat voor ze maakt. En dat je ze met liefde omringt. Heerlijk. Muziek aan zee op de maandagmiddag. In de jaren 80 week. Je kan ze allemaal meezingen ook. Hè? Deze denk ik ook wel van Diana Ross. Dit was 1980 precies. My Old Piano.

gaan alweer richting 2:30. En dat betekent dat je wordt bijgepraat over het nieuws uit de regio. Zometeen, wat speelt zich allemaal af? Natuurlijk ook terug te vinden op onze website, omroepwest.nl of op de app. Rogier van der Zanden komt eraan vandaag, dus een fijne collega natuurlijk. En wat gaat het weer doen? Dat weet Reinoud van den Born. Maar het is de muziek uit de jaren 80 die vandaag voorbij komt. Dus ook dit nummer van Steve Winwood uit 1981. Dit is While You See a Chance.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysse.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
7: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
9: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
10: Omroepwestadverteren.nl.
11: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
12: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je van Rogier van der Zanden. Goedemiddag, Rogier.
13: Goedemiddag, Marjolein. Reizigers kunnen door werkzaamheden vanaf morgen tot vrijdagavond geen gebruik maken van de trein tussen Rotterdam en Delft Campus. De NS zet als alternatief bussen in. Op metrolijn E tussen Rotterdam Centraal en Den Haag zal het daardoor drukker zijn. Door de werkzaamheden rijden er ook minder sprinters tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En op het traject Den Haag Centraal Delft Campus rijden helemaal geen treinen. Wie op 29 augustus naar Sportpark De Bijlen in Alphen aan de Rijn gaat, moet niet schrikken van alle aanwezige politie, brandweerlieden en ambulance. De hulpdiensten zijn daar dan namelijk niet voor een ramp of een ongeluk, maar voor de veiligheidsdag. Bezoekers van dat evenement kunnen hier kennis maken met de mensen, de voertuigen en de organisaties die zich inzetten voor veiligheid. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur nu de rijke babyboomgeneratie steeds ouder wordt. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting €300 miljard aan vermogen naar de volgende generatie. Dat heeft grote gevolgen voor de woningmarkt, blijkt uit onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brugge. Alle geld zit vooral in de huizen van 55-plussers, legt deze expert uit.
14: En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, €300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep. En dat is vooral in de groep in de leeftijd 45 tot 65 jaar.
13: In het water van de zwemplas in de Delftse Hout is de poepbacterie aangetroffen. Zwemmen wordt sterk afgeraden. Wie dat toch doet, heeft grote kans op maag- en darmklachten. Nu was er al een negatief zwemadvies in de Delftse Hout vanwege blauwalg. Maar zwemmen wordt nu dus dubbel afgeraden.
12: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Reinoud van den Born.
15: Ook vanmiddag is het heerlijk weer met veel zon, een paar stapelwolken en het blijft natuurlijk droog. Er waait een matige oostelijke wind en het wordt 21 of 22 graden. Ook morgen veel zon, dan temperaturen tot 24 graden. En de twee warmste dagen van de week zijn de woensdag en de donderdag. Dan is het zelfs wat benauwd buiten de deur, maar neemt ook de kans op onweer toe. En vooral donderdagavond kan het eventjes flink knallen.
13: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Muziek aan Zee.

Op blote voeten liepen ze volgens mij. In 1986 deed Frizzle Sizzle mee met het Eurovisie Songfestival. Alles heeft een ritme. Ze behaalden toen de 13e plek. Dat zijn de zusjes Laura en Karin Vlasblom. En twee vriendinnen Mandy Huyt en Marion Keller. En daarna hadden ze nog enkele hits. Ze sleepten ook nog een zilveren harp in de wacht. Maar in 1989 stopten ze ermee en hielden ze het voor gezien. En zijn ze nog wel trouwens regelmatig solo te zien. Bijvoorbeeld om programma's te presenteren. Daarvoor hoorde je de Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark, in de week van de jaren 80. En dit is ook echt jaren 80. Talk Talk, Dum Dum Girl.

0: En nou moet ik zeggen, ik kan heel goed mensen lezen. Dus voor mij is het niet zo heel moeilijk om, ja, om dat te doen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik ben meer iemand inderdaad van eerst iemand leren kennen voordat je op uiterlijk beoordeelt.
3: Ja, ik kan bij sommige mensen wel eens denken dat denk dat ze een nek. Ja, zeg ik eerlijk, ja.
2: Je weet nooit wat de binnenkant van een boek is natuurlijk.
1: Nee. Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

We kennen wel allemaal iemand. Als we aan hem denken of aan haar, dan krijg je een glimlach op je gezicht. Toch? When I Think of You van Janet Jackson. Usain Bolt is natuurlijk een wereldrecordloper. Maar er is nu iemand, of iets moet ik eigenlijk zeggen, die sneller kan lopen dan Usain Bolt op de 100 meter sprint. Het is een Chinese robot. En die deed er 9,32 seconden over die 100 meter. Een kwart seconde sneller dan Usain Bolt. Hij lijkt ook echt op een mens. Het was een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Maar ja, het blijft een robot. Hè. Het is toch veel mooier als een mens wint. Want dan is het echt op menselijke kracht. En zo'n robot, ja, is toch maar in elkaar geflanst. Misschien zeg ik dat een beetje oneerbiedig, maar toch. Je hoort het in Muziek aan Zee met nu muziek van APP. Dit is The Alan Parsons Project. Uit 1980 ook. The Turn of a Friendly Card.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
7: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
14: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
15: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
16: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
17: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
16: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
17: Al 100 jaar.
16: Van der Geest. Dat is verhuizen. En meer.
18: Zometeen de eerste plaat komt van Al Jarreau. Hij kon met zijn stem muziekinstrumenten nabootsen. Heel bijzonder, zometeen hoor je dat. Eerst het nieuws van 3 uur, Rogier van der Zanden.
19: Aan de Commandeurslaan in Katwijk is vanmiddag een deel van een boom afgebroken en op een vrachtwagen gevallen. Dat gebeurde na een botsing. De brandweer moest uitrukken om een grote tak van de vrachtwagen te halen. De vrachtwagen kwam rond 12 uur de wijk in. Daarbij moest de bestuurder vlak langs bomen rijden. Toen hij tegen een van deze bomen botste, is een deel van de boom afgebroken en bovenop de vrachtwagen gevallen. Het water van de zwemplas in de Delftse Hout is in het water van de zwemplas in de Delftse Hout is de poepbacterie aangetroffen. Zwemmen wordt sterk afgeraden. Wie dat toch doet, heeft grote kans op maag- en darmklachten. Er was al een negatief zwemadvies in de Delftse Hout vanwege blauwalg, maar zwemmen wordt nu dus dubbel afgeraden. Politici, acteurs en BN'ers, regelmatig zijn ze te vinden in restaurant Slemmer in Den Haag. Sinds vorige week wordt gezocht naar een nieuwe eigenaar van de horecazaak aan de Lange Houtstraat in de buurt van het Voorhout. De huidige eigenaar heeft meerdere horecazaken. De reden dat hij ermee stopt heeft te maken met het vele geregel en het geneuzel dat volgens hem komt kijken bij het bezitten van meerdere zaken. Dat meldt mediapartner Den Haag FM. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
20: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim €300.000. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
21: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
23: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
24: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
25: De hele week Amazing 80.
26: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Foreigner waiting for a girl like you. En ik begon het tweede uur van Muziek AZ in de Amazing 80s Week met Al Jarreau, Boogie Down. 1983 was dat, om precies te zijn. Fijn dat je nog luistert naar dit programma. Straks ga ik het onder meer hebben over herrie in de Bollenstreek. De meedansplaat komt van Debbie Gibson, Shake Your Love. En dan kan je dus ook lekker met je heupen shaken als je zin hebt om mee te doen. En de fijnste muziek nog onderweg. Onder meer de Rolling Stones met Start Me Up. Maar ook bijvoorbeeld Rick Astley, Together Forever. Echt zo'n jaren 80 plaat ook. En zometeen hier, Doe Maar. Dus fijn dat je er nog bij bent, bij dit programma.
1: Marlijn, ga je mee naar zee?

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

REO Speedwagon, Keep On Loving You. Het was een hoop lawaai afgelopen weekend in de Bollestreek. En dat had te maken met de Katwijk-Binse truckeren. Die werd voor de 27ste keer geleden. 100 vrachtwagens reden een route en maakte veel lawaai. Ja. En dan zitten er mensen naast de bestuurder met een grote glimlach. Ja, het is voor mensen met een beperking natuurlijk, die dan mee mogen rijden in de trucks en toeteren naar het publiek omdat ze het zo leuk vinden. Nou, die hebben ervan genoten. Het hele verhaal met foto's is terug te vinden op de website van bollestreekomroep.nl. De truckeren met veel lawaai dus door de Bollestreek afgelopen zaterdag.

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
2: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
1: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem. Zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
10: Rond klok van 3:30. Het regionale nieuws krijg je van Rogier van der Zanden. Goedemiddag.
11: Goedemiddag Marjolein. Aan de Commandeurslaan in Katwijk is vanmiddag een deel van een boom afgebroken en op een vrachtwagen gevallen. Dat gebeurde na een botsing. De brandweer moest uitrukken om een grote tak van de vrachtwagen te halen. De vrachtwagen kwam rond 12:00 de wijk in. Daarbij moest de bestuurder vlak langs bomen rijden. Toen hij tegen een van deze bomen botste, is een deel van de boom afgebroken en bovenop de vrachtwagen gevallen. In het water van de zwemplas in de Delftse Hout is de poepbacterie aangetroffen. Zwemmen wordt sterk afgeraden. Wie dat toch doet, heeft grote kans op maag- en darmklachten. Er was al een negatief zwemadvies in de Delftse Hout vanwege blauwalg, maar zwemmen wordt nu dus dubbel afgeraden. Wie aanstaande zaterdag naar Sportpark De Bijlen in Alphen aan de Rijn gaat, moet niet schrikken van alle aanwezige politie, brandweerlieden en ambulance. De hulpdiensten zijn daar dan namelijk niet voor een ongeluk of ramp, maar voor de veiligheidsdag. Bezoekers van het evenement kunnen hier kennis maken met de mensen, de voertuigen en de organisaties die zich inzetten voor veiligheid.
10: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Reinoud van den Born.
12: Ook vanmiddag is het heerlijk weer met veel zon, een paar stapelwolken en het blijft natuurlijk droog. Er waait een matige oostelijke wind en het wordt 21 of 22 graden. Ook morgen veel zon, dan temperaturen tot 24 graden. En de twee warmste dagen van de week zijn de woensdag en de donderdag. Dan is het zelfs wat benauwd buiten de deur, maar neemt ook de kans op onweer toe. En vooral donderdagavond kan het eventjes flink knallen.
11: Dan Radio West, files en vertragingen bij de ANWB Helene de Geest.
13: Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht.
11: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Muziek aan Zee.

0: De Dire Straits, Money for Nothing en Hall & Oates kwamen ook voorbij in deze Amazing 80s week. Kiss on my list.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Komt van Debbie Gibson, een Amerikaans singer-songwriter. Ook nog eens de actrice trouwens, die eind jaren 80 uitgroeide tot een tiener-idool. Ze was de jongste vrouwelijke artiest ooit die eigenhandige nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 wist te schrijven. Toen was ze 16 jaar oud. En uiteindelijk heeft ze meer dan 16 miljoen albums verkocht. Dus ja.
2: Marjolein, dans je mee?
0: Ik dans mee. Hij is heel meedansbaar. Shake your love.

0: De tegenpartij die is opgericht door de heer Teddy van Es en mij.
1: De jaren 80 melden zich.
2: De hele week ben je terug in de 80's dankzij muziek en herinneringen op Radio West.
3: Wat voel je nou van binnen?
2: Welke plaat uit de jaren 80 wil je zeker horen op vrijdag verzoekdag? App je favoriet naar 070 307 8080.
1: All we hear is Radio Kaka. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
4: Hartelijk gefeliciteerd.
5: Ja, hoor.
4: Eindelijk gevonden, de gewone man na 15 keer zoeken.
2: Amazing 80's, deze week natuurlijk op Radio West.
3: Kan nauwelijks meer gebeuren, hè?

Rolling Stones, Start Me Up. Ja, Luf ken je natuurlijk, José Hubé zat erin. Maar zij heeft ook solo wat gedaan in de jaren 80. Dit nummer, I Will Follow Him. I love it.

Ja, leuk om weer eens te horen, toch? José, I Will Follow Him, het einde van Muziek aan Zee. Straks weer West komt thuis met Bassie en hij heeft ook weer het leuke spel. Het nieuwe spel 80 op de beeldbuis, speciaal in deze week van de jaren 80 is dat in West wordt wakker aan de bak. Menno in de middag en ook bij West komt thuis. Je hoort dan een fragment van een televisieprogramma en wat was de titel van het programma en daarmee kan je geweldige prijs winnen. Dus veel plezier daarmee in het laatste uurtje natuurlijk. De 80s at 6, want dat is deze hele week natuurlijk alleen maar muziek uit de jaren 80. Heb je een favorietje, geef hem aan hem door. Ben ik er morgen weer om 2 uur. Hopelijk tot dan. Doeg, doeg. Muziek aan Zee.

0: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Op het Bogaardplein in Rijswijk hebben ze al jaren last van ratten. Het ziet er daar niet zo fris uit. Dat en nog veel meer straks in West komt thuis. Nu is het 4 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Rogier van der Zanden.
8: Royal Delft boekte in de eerste 6 maanden van dit jaar een omzet van €13,2 miljoen. Dat is fors meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De grote groei komt doordat Royal Delft in februari het bedrijf Bosca uit Bodegraven heeft overgenomen. En Bosca is een bekende fabrikant van Oer-Hollandse kaasschaven. Aan de Commandeurslaan in Katwijk is vanmiddag een deel van een boom afgebroken en op een vrachtwagen gevallen. Dat gebeurde na een botsing. De brandweer moest uitrukken om een grote tak van de vrachtwagen te halen. De vrachtwagen kwam rond 12 uur de wijk in. Daarbij moest de bestuurder vlak langs bomen rijden. Toen hij tegen een van deze bomen botste, is een deel van de boom afgebroken en dus bovenop die vrachtwagen gevallen. In het water van de zwemplas in de Delftse Hout is de poepbacterie aangetroffen. Zwemmen wordt sterk afgeraden. Wie dat toch doet, heeft grote kans op maag- en darmklachten. Nu was er al een negatief zwemadvies in de Delftse Hout vanwege blauwalg. Maar zwemmen wordt nu dus dubbel afgeraden. Meer regio nieuws om 4:30. Nu het overige nieuws.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermiste gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio West files en vertragingen bij de ANWB zit Helene de Geest.
10: Er staan voornamelijk korte files in de regio. Onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg 10 minuten op onthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht ook 10 minuten. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de tijdverlies nu ook 10 minuten.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
19: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Tot 7 uur, West komt thuis.

Culture Club aan het begin van West komt thuis op deze maandag. We zitten in de Amazing 80s Week. Alleen maar muziek uit de jaren 80. Heerlijk vind ik dat. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. Mocht je er niet zo van gediend zijn, wat ik me natuurlijk niet kan voorstellen. Geen paniek, het houdt vanzelf natuurlijk ook weer op. Dit programma houdt ook vanzelf op, maar niet voor 7 uur vanavond. En niet voordat we een hoop onderwerpen met elkaar doorgenomen hebben. Zoals daar zijn de rechtszaak van een man van 43 uit Katwijk. Hij staat terecht omdat hij op 7 april 2023 een 35-jarige vrouw zou hebben doodgestoken in een woning aan de Piet Heinlaan in Katwijk. Zometeen meer daarover. Meer ook over de rattenoverlast in een winkelcentrum in Rijswijk. Mijn collega is daar wezen kijken. Een stukje cabaret, dat zal ook uit de jaren 80 zijn. Een heel bekend stukje. Dus blijf lekker hangen om dat ook mee te maken. Voor de rest natuurlijk de kopstaartplaat, die ook in de jaren 80 sfeer zich voltrekt. Hadden we vorige week Blood on the Dance Floor van Michael Jackson. Zoeken we dus vandaag een plaatje dat begint met het woord dance floor. Dat is één woord. Nou, of dat een beetje gelukt is, je hoort het allemaal als je de radio gewoon lekker aan laat staan hier op Radio West.

0: Een liedje waarvan ik vind dat het eigenlijk wat ouder klinkt dan de 1987 waar het vandaan komt. Chris Isaak was dat met Blue Hotel. West komt thuis. Een verdachte die niet meer alles precies weet, maar wel 100 uitpraat over zichzelf. Bij de Haagse rechtbank was vandaag de rechtszaak tegen de 43-jarige Theo G. uit Katwijk. Die wordt verdacht van de moord op zijn ex-vriendin Luna Noppen in haar flat in het Vissersdorp. Hij houdt al bijna 3,5 jaar vol dat hij zichzelf moest verdedigen omdat Luna hem aanviel. Maar volgens het Openbaar Ministerie heeft hij haar in koele bloeden en ook nog eens een keer met voorbedachte raden vermoord. Nou, mijn collega Monica Overdijkink, jij volgt die zaak al sinds de dag van de moord, 7 april 2023. Ja, wat is er die dag precies gebeurd, Monica?
1: Ja, Bas, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Luna werd dus doodgestoken op die vrijdagochtend. Het was marktdag, ze woonde aan de markt. En verdachte Theo G. die zegt, ja, ik kwam alleen even die dag een Xbox ophalen die nog bij haar lag sinds het uit was. En hij zegt, zij viel mij aan. Ik kwam, we hebben een bakje koffie gedronken en ineens viel ze me aan met een mes. Hij liet ook uitgebreid een litteken zien aan een vinger, waarvan hij zei van, kijk, dit heeft ze gedaan bij mij. Het heeft heel erg gebloed. Maar hij zegt, toen wist ik wel het mes af te pakken en toen was het pure chaos en horror, zo noemde hij het. Ja, en toen heeft hij haar vervolgens in een worsteling 20 keer gestoken en 12 keer gesneden. En hij houdt al de hele dag vol, en dat heeft hij overigens al veel eerder ook bij de politie verklaard, dat dat allemaal zelfverdediging was, dat Luna in een psychose was en steeds maar op hem bleef komen. Maar volgens het Openbaar Ministerie blijkt dat nergens uit. Hij zegt, de dolk waarmee hij stak, die zou die jaren eerder cadeau hebben gedaan aan Luna, zo zegt Theo G. Maar het OM zegt dat hij al wekenlang met dat ding op zak liep. Dat hij hem 2 dagen voor de moord nog heeft geslepen op een steen die hij bij de Hubo had gekocht. En dat hij haar dus op die dag wel degelijk gewoon wilde vermoorden. Hij wilde zelf trouwens ook dood. Hij had een afscheidsbrief op zak. En hij ging na de moord naar de torenflats van Katwijk, die zijn 12 hoog, om daar van een van die flats af te springen. Maar ja, toen belde zijn moeder en toen deed hij dat niet.
0: Weet jij of hij dat later alsnog geprobeerd heeft om het toch voor elkaar te krijgen, die zelfdoding?
1: Nee, want hij is natuurlijk toen gearresteerd. En ja, sindsdien zit hij in voorarrest. En dan is dat een heel stuk ingewikkelder als je in de gevangenis zit. En zeker hij zit op de psychiatrische afdeling. Dus daar houden ze je goed in de gaten.
0: Oké. Hoe hebben die twee elkaar ontmoet? Het slachtoffer en de mogelijke dader Theo G.?
1: Ja, online tijdens de coronatijd op een chatsite voor transgenders. Luna was in transitie en Theo die hield daar wel van. Dat was begonnen met seks, was overgegaan naar een relatie, maar die was ook alweer 2 keer uitgegaan. En G vertelde vandaag, na die 2e keer dat het uitging, had hij erg veel liefdesverdriet en daarom wilde hij ook zelfmoord plegen. Luna had het uitgemaakt omdat ze tijd voor zichzelf nodig had, voor haar familie, voor haar transitie. Maar Theo was bang dat ze misschien ook vreemd zou gaan. Maar of dat een motief echt is, ja, deze hele lange dag dat de zaak al duurt, nog steeds niet echt duidelijk geworden.
0: Ja, want wat je zegt, een lange dag en het duurt en het duurt. Het duurt op dit moment nog steeds, hè?
1: Ja, klopt. En de zaak is, de moord zelf is ruim 3 jaar geleden. En G zelf heeft die zaak eindeloos gerekt. De rechtbankvoorzitter merkte vandaag op een gegeven moment op 14 proforma's, waarbij de verdachte geen enkele keer is verschenen. Hij zegt, dat is volgens mij nog nooit voorgekomen in de Nederlandse rechtsgeschiedenis. Ja. G is 2 keer naar het Pieter Baan Centrum geweest, wilde daar allebei de keren niet echt meewerken. Dus de dossier wat ze over hem hebben geschreven, ja, is ook niet heel erg volledig. Al wordt er wel vastgesteld dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft met narcistische trekken. En ook vandaag probeert hij weer de zaak zo lang mogelijk te rekken. Hij is veel en uitgebreid aan het woord. En elke keer als de rechtbank probeert hem door wat tempo in te brengen, dan reageert hij geïrriteerd en zegt hij, ja, mag ik nog even? Ik ben nog niet uitgepraat. Als u het mij uit laat leggen. Nou, en zo sleept de zitting zich voort.
0: Oh ja, dan kan me voorstellen dat het daarom ontzettend lang duurt. Ook vandaag alleen al. Die Theo G, hè, wat is dat voor een man?
1: Ja, het is een grote stevige vent, maar wel ook eentje met veel psychische problemen. Zo blijkt ook uit de onderzoeken die naar hem gedaan zijn. Hij vertelt het zelf ook. Hè. Hij vertelt over zijn zelfmoordgedachten, over nachtmerries, waarin hij droomde dat hij Luna en zichzelf zou vermoorden. De hulpverlening in Katwijk heeft al eens opgeschreven in het verleden dat ze hem een moeilijk geval vonden, zelfs uitbehandeld. Maar ja, zelf vindt hij zichzelf eigenlijk best wel normaal, los dan van die rare nachtmerries en af en toe dat je wel suïcidale gedachten heeft. En hij vindt zichzelf in deze zaak eigenlijk ook toch slachtoffer. Hè? Want hij blijft volhouden, Luna viel aan. En daardoor was ik in. Ja, ik zeg ook al op die baan over hem geschreven. En wat mensen daar hebben verteld, daarover zegt hij, ja, dat is allemaal helemaal niet waar. Hij ontkent alles wat over hem zeggen. liegt en alleen hij spreekt de waarheid. En niks is zijn probleem, dat is een beetje zijn houding.
0: Ja, precies. Allerlei rapporten dus over hem geschreven. Uiteindelijk ook dus door het Pieter Baan Centrum, toen hij daar voor de tweede keer al was. Nou ja, die familie van Luna, hè? Hoe kijkt die familie naar deze man?
1: Ja, die zijn natuurlijk eigenlijk nog steeds, ze zijn natuurlijk heel erg verdrietig, maar ze zijn toch ook nog steeds wel boos. Hè? De moeder en zus van Luna die zeiden in hun slachtofferverklaring dat ze wilden dat G die dag wel van die 12e verdieping van die flat was gesprongen. Mm-hmm. Luna's moeder beschreef hoe haar kind van een verlegen jongetje was veranderd in een mooie vrouw en hoe trots ze daarop was. Luna was geboren toen haar moeder 16 was. Ze zei, ik heb het kindje toen niet laten weghalen en nu heb jij haar wel van me afgenomen. De familie is heel verdrietig en ze zijn ook wel klaar met de houding van de verdachte. Want hij zegt wel steeds dat het hem spijt, maar ze lijken daar maar weinig van te geloven.
0: Ja, precies. Welke bewijzen draagt het Openbaar Ministerie aan in deze zaak?
1: Ja, niet alleen die vers geslepen dolk waar ik het in het begin al over had, maar ook de afscheidsbrief waarin de verdachte zegt dat ze samen zullen zijn in de dood en dat de familie ons zal moeten missen. Dus het Openbaar Ministerie zegt, ja, dat heeft hij dagen van tevoren al opgeschreven in zijn computer. En dat duidt er dus wel degelijk op dat hij van plan was om Luna te doden en dan zichzelf. En hij zegt dan, ja, nee, maar ik bedoelde alleen maar, ze moeten ons als stel missen. Het betekende niet dat zij dood moest, maar dat klonk eerlijk gezegd niet heel erg geloofwaardig. En het Openbaar Ministerie zegt ook nog dat er in de flat van Luna geen spoor is geweest van een stevig gevecht. Hè, die worsteling die volgens de verdachte zou hebben plaatsgevonden. De salontafel waarnaast dat gevecht zou hebben plaatsgevonden. Die stond nog gewoon op zijn plaats met de koffiekopjes en nog op. Ja, en dan zegt het OM ook, als het inderdaad zelfverdediging was, waarom stak die dan 20 keer?
0: Ja, precies dat. Nou, de eis van het Openbaar Ministerie.
1: Ja, die moet nog volgen. Er is momenteel de zitting weer even geschorst. En dan komt zometeen de officier van justitie aan het woord. Wat de eis gaat zijn, ik hoop dat we dat... Ik weet wel zeker dat we dat ergens aan het eind van de middag, begin van de avond gaan horen. En dan lees je dat straks bij ons online.
0: Okidoki. Monica, dankjewel voor het volgen en ik hoor je weer. Hè. Hoi hoi.
1: Oké, hoi hoi.

0: Dat was dus een heel korte van Los Lobos. Leuk hoor. Ja.
1: Je luistert naar West Komt Thuis met Bas Martinius. Dit is
0: Radio West. We gaan het hebben over die kleine kruipers waar een hoop mensen toch de kriebels van krijgen. En die trouwens ook ziektes kunnen overbrengen. Ratten. Ja, sommige mensen die hebben ze voor hun plezier in een kooitje thuis. Hè. Tamme ratten zijn eigenlijk best wel aardig hoor. Rutger, valt best mee.
2: Zeker, ja. Ik heb ze zelf niet thuis, moet ik je eerlijk bekennen. Ik hou ze lekker op afstand. Maar nou ja, er zijn zeker mensen die dat leuk vinden.
0: Ja, ja, een vriendin van me die had ze. En dat was helemaal niet eng, tamme ratten. Dat valt allemaal reuze mee. Maar we hebben het hier over ratten die rondlopen op het bij winkelcentrum De Bogaert. Hè, op het Bogaertplein in Rijswijk. En dat is een probleem. Dat is al een tijd aan de gang.
2: Ja, dat is al een tijdje aan de gang. Dus het feit dat daar ratten lopen, dat is niet nieuw. Aan dat plein, aan het winkelcentrum, voor mensen die dat niet kennen, daar zijn ook een aantal horecagelegenheden. Daar zitten regelmatig mensen op een bankje die de duiven komen voeren. Dus daar ligt ook gewoon allerlei voedselresten op de grond. Dus dat er ratten zijn, is niet nieuw. Maar er zijn er nu wel heel erg veel. Sterker nog, je ziet ze op klaarlichte dag. Ik ben vanochtend om een uurtje of 11 die kant op gegaan. Mm-hmm. Ja, je hoeft er niet lang te zitten en je schiet ze zeg maar van de bosjes naar de bosjes zie je ze schieten. En ook brutale ratten die soms denken van nou, kruip toch een stukje dat plein op.
0: Ja, ze zijn even een beetje gewend aan het raken aan mensen.
2: Ja, ja, ja, daar lijkt het wel op. En ik heb natuurlijk ook wat mensen aangesproken. En die zeggen allemaal van ja, je ziet dat ze brutaler worden. Ze zijn gewend aan mensen. Dus waar ze eerst echt wel tussen het gras en onder de trappen bleven, durven ze nu gewoon meer. En durven ze zich dus ook af en toe op het plein te laten zien.
0: Ja.
2: En dan was het nu overdag. Er waren veel mensen, dus ik zag ze vooral tussen de bosjes nog schieten. Maar we hebben ook beelden binnengekregen van iets meer in de avond, als het er wat rustiger is.
0: Ja,
2: ja dus, dan lopen ze gewoon over het plein.
0: Ja, dan is het plein gewoon van hen dus.
2: Ja.
0: Wat wordt hier aan gedaan?
2: Ja, wij hebben in eerste instantie natuurlijk de gemeente benaderd. Van joh, wat gebeurt hier? Wat doen jullie hier al aan? Die zijn wel natuurlijk nog, hè, de vakantieperiode loopt nog. En tegelijkertijd zijn er vragen gesteld door een politieke partij Wij Rijswijk. Dus de gemeente zegt, nou, die vragen die gaan wij netjes eerst beantwoorden straks na de vakantie. En dan zijn jullie als pers aan de beurt.
0: Ja.
2: Wat je wel ziet als je daar op dat plein loopt, is dat er al bepaalde boksen staan. Ja, die zijn tegen ongedierte. Dus er zit een soort van gif in. Al zitten daar ook weer allerlei regeltjes aan geboden.
0: Ja.
2: Maar dat gebeurt al. Er is al een oproep gedaan van jongens, let op als je op dat plein bent met etensresten die je achterlaat. Strooi dat vooral niet al te veel in de rondte. Dus dat soort oproepen, die zijn al gedaan, maar nou, het is voor veel bewoners en omwonenden op dit moment er niet genoeg.
0: Nee, precies. Nee, het ziet er natuurlijk niet uit. Het kan ziektes overbrengen.
2: Ja.
0: Dat moet gewoon stoppen. De discipline van de bewoners en de mensen die gebruik maken van dat plein, is de discipline groot genoeg? Of wat je al aangaf, ja, er wordt toch ook wel voedsel neergelegd voor die duiven?
2: Ja, ja, ik kwam daar dus aan om een uurtje of 11 en toen zag ik al, en dat is natuurlijk een prachtig plaatje, maar het was een moeder met een kindje in een kinderwagen en die pakt een plastic zak met voer onderuit die wagen en hup, dat gaat over dat plein en dat kwamen ongelooflijk veel duiven op af.
0: Ja.
2: Ook wel de ratten van de lucht genoemd.
0: Ik wilde
2: dus dan hebben we meteen dat bruggetje. Ja. Maar je ziet gewoon dat gebeurt. En met meerdere restaurants eromheen is het ook heel moeilijk te voorkomen. Er staan wel prullenbakken. Maar ja, dat zijn ook de plekken waar ik die ratten juist zag opduiken. Bij die prullenbakken, daar kijken wat er ligt. Ja, het is natuurlijk een lastig probleem. En het speelt op veel meer plekken. Ik sprak ook een dame die zei, ja, we zijn hier nu op het Bogaertplein. Maar eigenlijk is dit een probleem in heel Rijswijk. Want ze komen ook bij mij in de tuin, zie ik ze lopen. En verderop in de straat. Maar ja, vervelend blijft het wel.
0: Nou, inderdaad. Jeetje. Zou dat dan typisch iets alleen voor Rijswijk zijn? Dat is toch een beetje raar?
2: Nee, je hoort het veel vaker, toch? Er worden ook controles op gedaan en op horeca. Maar dat het in Rijswijk op dit moment veel is, dat mogen duidelijk zijn.
0: Het is niet bepaald een probleem dat je eenvoudig oplost.
2: Nee, nee, nee. En schattig, ja, misschien dat sommige mensen schattig vinden, maar voor mij zou het niet hoeven.
0: Daarom. Rutger Hillenaar, dank je wel. En over eenvoud gesproken, dit is het goede doel.

0: En nou moet ik zeggen, ik kan heel goed mensen lezen. Dus voor mij is het niet zo heel moeilijk om, ja, om dat te doen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik ben meer iemand inderdaad van eerst iemand leren kennen voordat je op uiterlijk beoordeelt.
3: Ja, ik kan bij sommige mensen wel eens denken dat denk dat ze een nek.
4: Zonder dat ze
3: aan hem. Ja, zeg ik eerlijk, ja.
2: Je weet nooit wat de binnenkant van een boek is natuurlijk.
0: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
14: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
15: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
18: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
19: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Het is inmiddels 3:05. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws in de studio, Rogier van der Zanden. Rogier, goedemiddag.
21: Goedemiddag, Bas. De politie heeft vanmiddag twee mensen aangehouden na een verdachte situatie op een parkeerplaats in Leiderdorp. Eén slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Maar wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. De politie kreeg vandaag een melding van verdachte omstandigheden op een parkeerplaats bij een tennis- en padelvereniging aan de Hoogmadenseweg. Wat er precies gebeurde is op dit moment ook voor de politie nog niet duidelijk. Royal Delft boekte in de eerste 6 maanden van dit jaar een omzet van €13,2 miljoen. Dat is fors meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De grote groei komt doordat Royal Delft in februari het bedrijf Bosca uit Bodegraven heeft overgenomen. En Bosca is een bekende fabrikant van de Oer-Hollandse kaasschaven. Ja, die worden ook ooit gemaakt.
20: Absoluut, ergens, ja, natuurlijk.
21: De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur, nu de rijke babyboomgeneratie steeds ouder wordt. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting €300 miljard aan vermogen naar de volgende generatie. Dat heeft grote gevolgen voor de woningmarkt, blijkt uit onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brugge. Al dat geld zit vooral in de huizen van 55-plussers, legt deze expert uit.
22: En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, €300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep. En dat is vooral in de groep in de leeftijd 45 tot 65 jaar.
20: Ja, en waarom beginnen ze daar nou over, zou je denken, Rogier?
21: Waarom ze er nu over beginnen?
20: Ja. Waarom wordt dit nou belicht de laatste weken? Waarom lezen we dat? Waarom zien we dat?
21: Ja, omdat er een onderzoek is geweest wat is afgerond. Ik weet het niet.
20: Omdat de politiek geld ruikt.
21: Oh, zo. Ja, ja,
20: ja, ja, natuurlijk. Kijk, al dat geld moet overgedragen worden. En als je dan ook nog een klein beetje de overdrachts- of de erfbelasting omhoog doet, dan kun je daar nog veel meer van snoepen.
21: Ja.
20: En daar kun je van alles van vinden. En politiek kun je dat prima vinden. Of politiek kun je zeggen van nou, dat gaat mij veel te ver. Maar daar is het allemaal voor.
3: Ah, kijk, nou, weer wat geleerd.
20: Ja. Reinoud van der Born met het weer. Reinoud.
4: Hallo, het was vandaag een heerlijke dag met behoorlijk wat zon en ook een paar stapelwolken. Het bleef droog en bij een wat aantrekkende oostelijke wind liepen de temperaturen tot ruim boven 20 graden op. En die trend van oplopende temperaturen die zet in de rest van de week door. Vanavond en de komende nacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 13. En morgen hebben we net als vandaag veel zon. Misschien in de middag een beetje hoge bewolking. Het blijft droog. Er waait morgen echt een vlagerige oostelijke wind. En het wordt zo'n 24 graden. Woensdag gaan we richting 27 graden. Het wordt dan wat benauwd. Er is ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Maar de grootste kans op onweer hebben we donderdag. Na een dag waarop de temperaturen tot 28 graden kunnen zijn opgelopen, gaat het 's avonds flink knallen als veel koelere lucht de regio binnendringt. En vanaf vrijdag gaan de temperaturen dan ook omlaag. Maar wordt het wel weer wisselvallig met geregeld buien.
20: Nou, Reinoud, dank je wel. Ja, Rogier, een beetje onweer is altijd wel gaaf. Een beetje spectaculair.
3: Ja, absoluut. Ja.
20: Absoluut.
3: Ja.
20: Maar voor de weg is dat niet zo fijn. Althans, als je daar dus op zit. Maar daar hebben we vanmiddag geen last van. Helene de Geest bij de ANWB. Maar waar hebben we wel last van?
10: Nou, we hebben eigenlijk sowieso weinig last van iets. Want nee, er staan een paar korte files. Je merkt dat er alweer veel mensen terug zijn van vakantie. Dus er zit gewoon weer wat meer verkeer op de weg. Mm-hmm. Daardoor onder andere file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelofarensveen een kleine 10 minuten vertraging. Verderop bij Rijswijk sta je ook nog 5 minuten in de file. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook 10 minuten oponthoud. De andere kant op bij Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. En op de N434. 30 Wassenaar Zoetewoude in de Corbulo-tunnel ook 10 minuten extra reistijd.
20: Helene, dankjewel. Tot straks weer.
10: Joep.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: Dankjewel, Rogier.

0: Love. Natuurlijk allemaal uit de jaren 80 en 1981 om precies te zijn. Ah, we gaan een leuk spelen, jongens. We gaan terug naar de tijd van de videorecorder, van het testbeeld en van maar een paar Nederlandse zenders.
1: 80 op de beeldbuis.
0: En zo heet dat spel van ons. Ik heb hier een opgave klaarstaan. Dat gaat natuurlijk over wat er te zien was in de jaren 80 op onze bekende beeldbuis. En de bedoeling is dat jij mij dan doorbelt welk programma dat in die tijd was. Nou, is het moeilijk? Valt wel mee, denk ik.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Die opgave van vanmiddag van mijn programma, daar komt hij. Luister goed.
1: 80 op de beeldbuis.
2: We zitten hier in Slagharen, in ons eigen theater. Maar Slagharen is heel erg groot. En in dat grote Slagharen, een hele grote zaal hier naast ons.
0: Ja, uit de jaren 80. Welk programma was dit? 070-390-5454. 070-390-5454. 80 op de beeldbuis. Ik ben benieuwd of jullie dat weten. Als je goed geluisterd hebt. Zo moeilijk was het natuurlijk ook weer niet. Mr. Mister is dit met Broken Wings. Hey.

0: Onmiskenbaar een plaat van de jaren 80. Mr. Mr. Broken Wings. Fijn plaatje blijft dat toch hier op Radio West. Dat spel hè, zijn we aan het spelen. De 80's op de beeldbuis. Nou,
1: 80 op de beeldbuis.
0: Precies, we gaan eens even kijken. Want ik draaide net een fragmentje. Nou, er werd goed op gebeld natuurlijk. Hartstikke fijn dat jullie zo graag willen meedoen. Ja, er kunnen er eigenlijk in technische zin maar twee meedoen. Namelijk de kandidaat en de reservekandidaat. Als kandidaat heb ik zometeen Erik aan de lijn. En ik heb als reservekandidaat, en ik heb het ook eerlijk gezegd tegen Brigitte. Brigitte, je bent reservekandidaat. Vind je dat heel erg? En toen zei ze...
2: Nee hoor, alleen al leuk om mee te doen.
0: Ja, Brigitte, nee, goedemiddag. Hoor. Nou, hartstikke leuk. Ja, wat heb jij met de jaren 80?
2: Nou, dat zou ik eigenlijk niet eens zo goed weten. Maar dit herkende ik. Dus het was een leuke tijd. Ben je nog jong? En,
0: ja.
2: Ja.
0: Ja, precies. Erik, heb jij dat ook? Was jij ook jong in de jaren 80? Puberleeftijd of zo?
3: Ja, dat klopt. Een beetje de marathontijd geweest. Ja. Een leuke tijd.
0: Ja, ja. Ja precies. Ja, ja de ethisch. Te gek. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Hartstikke mooi. En deze hele week word je dan getrakteerd op alleen maar het geluid uit de jaren 80. Dus nou, wat wil je nog meer? Brigitte, blijf je even aan de lijn. Want als Erik het fout heeft en Erik weet het dat je in zijn nek hijgt, dan kom jij aan de beurt, hè?
2: Is goed. Ik wens je veel succes.
0: Dat is hartstikke lief. Ik laat hem voor de show nog even een keertje horen.
1: 80 op de beeldbuis.
4: We zitten hier in Slagharen in ons eigen theater. Maar Slagharen is heel erg groot. En in dat grote Slagharen, een hele grote zaal hier naast ons...
0: Ja, Erik, wat sprak ze netjes, hè, als je dat eigenlijk zo terughoort.
3: Ja, zeker als je dat vergelijkt met nu, hè.
0: Ja, precies. Wie was dit? En vooral, welk programma presenteerde zij?
3: Het was volgens mij Stuivenzin. En hoe zij heette, dat weet ik even niet meer.
0: Nou, dat wordt je vergeven, want je hebt in ieder geval het programma goed. En dat is waar het om gaat. Ria Bremer, weet je nog?
3: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja, precies. Had jij dit ook geweten, Brigitte?
2: Ja, ik had het ook geweten.
0: Ja, nou...
2: Daarom zei ik al, hij is te makkelijk eigenlijk.
0: Ja.
3: Ja. Ah, sorry, Brigitte.
2: Nee, maakt helemaal niet uit. Iedereen keek ernaar. Je had natuurlijk ook niet zoveel televisiezenders.
0: Nee. We hadden er maar een paar. We hadden er misschien maar twee landelijke netten in die tijd. Ja, dat kan niet anders. Ja.
2: Daarom.
0: Nou, hartstikke goed. Brigitte, dankjewel dat je zo sportief was. En de volgende keer beter.
2: Zeker weten. Fijne avond nog.
0: Joe, hoi. En Erik, gefeliciteerd. Jij krijgt van ons, en dat is ook niet onaardig, twee kaarten voor de Dolly Dots, de musical. Speelt in het Stadstheater op dinsdag 20 april van het volgende jaar. Dus je hebt nog een heel goed half jaar om je agenda een beetje te plannen. Om daar met je vriendin of met je vriend of met weet ik voor wie je naartoe te gaan. Of iemand anders er een lol mee te doen. Dat kan natuurlijk ook, hè.
3: Hey, komt helemaal goed. Hartstikke fijn, dankjewel.
0: Hartstikke goed. Nou, je had het over de tijd van de marathon en goede muziek en zo. Tom Brown ken je natuurlijk ook nog wel. Funking for Jamaica.
3: Ja, die hoorde erbij toen, hè.
0: Nou, hè. Absoluut. En Tom Brown was natuurlijk helemaal niet de zanger of zangeres. Wel, nee, dat was de man die het blaasinstrument speelt. Met die prachtige lange noten in het begin. Dus dat. Erik, dank voor het meedoen.
3: Jij ook bedankt.
0: Hoi, hoi. Tom Brown, Funking for Jamaica.

Tom Brown op Radio West. Speelde net het spelletje van dat spel van ons van de jaren 80. De 80's op de beeldbuis. Ach, wat was dat toch leuk. Maar Erik, die ging er gewoon lekker met die prijs vandoor, hoor. Zonder een enkel probleem. Leuke prijs. Dolly Dots, de musical, draait volgend jaar in het Stadstheater in Zoetermeer. Daar mag hij naartoe. Twee kaarten daarvoor gewonnen. Dit is Tina Turner, ook al zo'n fijne. We don't need another hero.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.
6: Drie minuten voor vijf, het nieuws zit er weer aan te komen. Het nieuws uit binnen- en buitenland en de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Maar straks in West Komt Thuis, dan praat ik met de regisseur van de indrukwekkende documentaire The Desert of the Real. En die documentaire probeert te vertellen hoe het is om in een psychose te zitten. Want 1 op de 100 mensen krijgt in zijn of haar leven daarmee te maken. Dat wist ik niet. Interessant. Nou, luister lekker mee in het volgende uur. Ben zo weer bij je terug. En natuurlijk veel jaren 80.
5: Je luistert naar West Komt Thuis.
7: Dit is Radio West.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog

0: Bu-buizen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Hu-buizen.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
2: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Auping Studio, Frans Metz, Rotterdam, Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio, Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Zometeen in Westkom Thuis onder andere onze kopstaartplaat. En natuurlijk geheel in jaren 80 sfeer. Maar nu is het 5 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt krijg je van Rogier van der Zanden.
7: De gemeente Westland is via haar website een enquête gestart naar de veiligheidsbeleving onder haar inwoners, meldt mediapartner WOS. De gemeente vraagt onder meer of de inwoners bepaalde plekken in hun woonplaats en elders in het Westland vermijden en waarom. En ook wordt gepeld waar politie en BOA's intensiever zouden moeten surveilleren. De politie heeft vanmiddag 2 mensen aangehouden na een verdachte situatie op een parkeerplaats in Leiderdorp. Een slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. De politie kreeg vandaag een melding van verdachte omstandigheden op een parkeerplaats bij een tennis- en padelvereniging aan de Hoogmadeseweg. Royal Delft boekte in de eerste 6 maanden van dit jaar een omzet van 13,2 miljoen euro. Dat is fors meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De grote groei komt doordat Royal Delft in februari het bedrijf Bosca uit Bodegraven heeft overgenomen. Bosca is een bekende fabrikant van Oer-Hollandse kaasschaven. Meer regio-nieuws om 17:30, nu het overige nieuws.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een 30 minuten stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Helene de Geest.
9: Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum ook een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud 10 minuten.
10: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
17: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
19: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
21: De hele week, Amazing 80's.
22: Tot 7 uur, West komt thuis.

and the Gang. Die nodigen je uit om lekker te gaan dansen. Nou, niks houdt je tegen natuurlijk. 9 minuten over 5 is het een heel goede middag. Dit is West Komt Thuis op Radio West. Tot 7 uur vanavond. Met straks tussen 6 en 7. En dat doe ik elke dag tussen 6 en 7 deze week. 80's at 6. En dat betekent dat de platen die ik daar draai in principe gewoon ook jouw platen kunnen zijn. Je kunt ze aanvragen. Stuur dan even een mailtje. bas@omroepwest.nl. Nou, ik heb al het aantal aanvragen binnen, dus als je een plaatje wil aanvragen, wacht dan vooral niet te lang natuurlijk. Anders dan kun je er niet meer bij en dat zou een beetje jammer zijn. Wist je dat 1 op de 100 mensen in zijn of haar leven te maken krijgt met een psychose? Nou, regisseur Luc Bouwman heeft een documentaire gemaakt, die is te zien. Morgenavond een speciale vertoning in Filmhuis Lumen in Delft. Met een nagesprek ook erbij met de regisseur. En die documentaire die heet The Desert of the Real. En die probeert te vertellen hoe het is om in een psychose te zitten. Straks ook in dit uur een stukje cabaret. We gaan natuurlijk weer terug naar de jaren 80. En ik heb een bekende opmerkelijke eruit gepakt. Je hoort vanzelf welke het is. De kopstaartplaat komt nog voorbij in dit uur. En in het laatste uurtje speel ik natuurlijk nog dat leuke spelletje in zijn achteruit. Hoef je allemaal niks van te missen. Ach, destijds. Ja, ik weet het nog goed hoor. Deze van Toto. Daar was ik helemaal gek op. 1988, en dat zeg ik even uit mijn hoofd. Kan niet anders natuurlijk dan waar zijn. Moet ik wel het goede papiertje erbij pakken. Maar ja, maakt niet uit. Lekker plaatje hoor, Stop Loving You.

0: Als je het hebt over muziek uit de jaren 80, dan hoort deze van Toto daar natuurlijk ook bij. Hè? En ik had het bij het rechte eind hoor. 1988, een grote, dikke, vette hit voor Toto. Stop Loving You. 4:15.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Ongeveer 1 op de 100 mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychose. Als je een psychose hebt, dan neem je dingen om je heen anders waar. Je hoort, je ziet, je ruikt, je proeft, je ervaart dingen om je heen die er niet zijn. De indrukwekkende documentaire The Desert of the Real probeert te vertellen hoe het is om in een psychose te zitten. Momenteel draait de film in de bioscopen, onder andere in Den Haag, Leiden en Delft. Morgenavond is er een speciale vertoning te zien in Filmhuis Lume in Delft, waar een nagesprek is met regisseur Luc Bouwman. En ik heb Luc alvast aan de telefoon. Dag Luc, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Waarom wilde je een documentaire maken over psychoses?
2: Ja, dan moet ik wel ver terug in de tijd. Want ik ben al meer dan 10 jaar geleden begonnen met de film.
0: Zo.
2: En met tussenpauzes aan de film gewerkt. Nou, het is iets wat in mijn eigen familie speelt. En ik heb dus wel gezien toen ik jonger was ook welk leed het veroorzaakt. Ook de ontwrichting die erbij komt kijken. Maar ik denk dat wat bij mij was blijven hangen is dat het voor de omgeving best onbegrijpelijk is vaak wat er dan gebeurt met mensen. Of hè, wat er in iemand zijn innerlijke wereld gebeurt tijdens een psychose. Dus dat was eigenlijk mijn vraag. En daar ben ik mee begonnen met mensen te spreken eigenlijk over mensen die zelf een psychose hadden meegemaakt. En daar vooral naar te luisteren. Dus niet met het idee om te verklaren wat een psychose precies is, maar meer te luisteren naar wat zij hadden meegemaakt in die periode.
0: Te observeren, om erachter te komen van wat gaat er nou door die mensen heen, wat gebeurt er met ze. Ik heb persoonlijk geen idee om hoe het is om een psychose te hebben. Jij volgens mij ook niet, hè? Maar toch, hoe zou je dat omschrijven, een psychose, na het maken van deze documentaire, nadat je er zo bent ingedoken?
2: Nou, zoals je in de introductie al zei, het is een toestand waarin iemand eigenlijk de grip op die gedeelde werkelijkheid verliest. Dus het is vaak ook een periode wel van eenzaamheid, omdat mensen er ontstaat eigenlijk frictie met de omgeving, omdat ze bepaalde ideeën kunnen hebben die niet stroken met de mensen om hen heen.
0: Ja.
2: En ik denk dat je in dit documentaire heel goed kan zien dat het ook wel weer heel erg verschillend is. Dus het is niet één ding wat je zo kan samenvatten en wat voor iedereen geldt. Dus sommige mensen die hebben een lange periode eigenlijk juist ook wel hele gelukzalige gevoelens, meer euforie. En andere mensen hebben eigenlijk vooral een soort nachtmerrieachtige hel waar ze doorheen gaan.
0: Mm-hmm.
2: Voor de meeste mensen is het uiteindelijk komt er echt wel psychisch lijden bij kijken. Maar dus die ervaringen zijn wel heel verschillend. En er zijn mensen die er ook hebben we te zeggen, dat zijn waanideeën. Maar sommige mensen halen er ook wel weer iets uit waar ze vervolgens toch in hun leven iets mee gaan doen. Dus bijvoorbeeld een van de hoofdpersonen die dacht in zijn psychose, ik ben een dirigent. En op dat moment kon hij eigenlijk nog geen noten lezen.
0: Ja.
2: Maar hij woonde op dat moment in Berlijn en ging ook naar de Philharmoniker in Berlijn en wist toch ook door zijn overtuigingskracht een groep muzikanten om zich heen te verzamelen die ook dachten dat hij dirigent was.
0: Ja.
2: Totdat ze gingen oefenen en toen kwamen ze erachter, oh, dat is helemaal niet, dat klopt helemaal niet. En hij heeft eigenlijk uiteindelijk besloten van, nou, blijkbaar is dit iets wat een wens in mij is, in mijn onbewuste. En is vanaf dat moment, en ook toen het beter ging, vooral met hem, is hij toch muziek gaan studeren.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook mensen natuurlijk die niet per se iets ontdekken waarbij het toch vooral een hele angstige, nachtmerrieachtige situatie is, waarin ze gewoon de controle ook over hun gedachten kwijt zijn.
0: Heel heftig. Jij hebt die ervaringen ook filmisch verbeeld, hè? Hoe doe je zoiets?
2: Ja.
0: Hoe doe je dat?
2: Nou, de eerste die ik sprak was Eloy Vos. Die is helaas is hij inmiddels al overleden door hartfalen. Maar dat interview was eigenlijk heel erg mooi. Ik heb vrij snel daarna een proefmontage gemaakt die ik hem ook wilde laten zien. En hij vond dat eigenlijk helemaal niks. Dus hij stuurde mij naar huis met een soort huiswerk van, nou, het moet wel interessanter en beter worden dan dit.
0: Oh.
2: En ik had oorspronkelijk bedacht, ik ga dan proberen beelden te zoeken die bij zijn verhaal aansluiten. En dat waren toch vooral een beetje angstige beelden. Mm-hmm. Maar wat Eloy zei was, ja, voor mij was het niet zozeer hallucinaties of dat ik andere dingen zag dan andere mensen, maar meer een andere interpretatie van de werkelijkheid. Ja. En een soort sluimerend gevoel dat je in een wereld zit die net niet helemaal echt is. Dus verschillende van de hoofdpersonen in de film, die hadden ook in hun psychose het gevoel dat ze misschien in een film speelden. Dat ze, dat andere mensen acteurs waren, dat de wereld een decor was. En dat gevoel, dat wordt ook wel Truman Show Delusion genoemd in de psychologie. Ja. Naar die bekende film The Truman Show. Ja. Dat gevoel heb ik in de film ook verbeeld. Door eigenlijk met de verschillende hoofdpersonen in de opnamestudio, in een filmstudio, een aantal decors na te bouwen waarin hun herinneringen zich afspeelden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, interessant. Ja, want je als filmmaker moet je dat toch op het doek zien te krijgen natuurlijk, hè? Wat die mensen in hun hoofd allemaal zien en meemaken.
2: Ja, want we hadden in eerste instantie wel gewoon hele mooie interviews. Alleen je probeert inderdaad als filmmaker ook dan nog een stap verder te gaan. En dat was voor mij dan ook een uitdaging om iets van die ervaring invoelbaar te maken. Ook al is het heel moeilijk, en een van de hoofdpersonen zegt ook, het is eigenlijk niet zo communicabel. Hij bedoelt dat het heel moeilijk onder woorden te vangen is wat het gevoel voor hem precies was in die psychose. Mm-hmm. Maar juist door het te verbeelden in de film en hen zelf ook in die in hun eigen herinneringen een rol te geven, kwamen er toch ook wel weer hele specifieke en bijzondere herinneringen terug. Dus een van de hoofdpersonen die kreeg een psychose toen hij... Hij was zelf cognitief psycholoog en was in Amerika uitgenodigd. En toen hij in Amerika verbleef, kreeg hij een psychose. En eigenlijk dat huis waar zich dat afspeelde, hebben we voor de film ook een kamer, niet het hele huis. Zoveel budget hadden we niet. Maar dus daar hebben we een ruimte van nagebouwd voor de documentaire. En eigenlijk vertelt hij in die setting ook wat er met hem gebeurde. En dat maakt het ook voor kijkers, kan je er een voorstelling bij maken. Maakt het tot op zekere hoogte ook invoelbaar wat daar gebeurde.
0: Ja, tot slot, wat hoop je eigenlijk te bereiken met die documentaire, The Desert of the Real?
2: Nou, ik denk dat het voor veel mensen, we zien af en toe mensen op straat waarvan we dan zeggen, die vertonen een gedrag, een onbegrepen gedrag wordt wel eens gezegd. En ik denk dat een film daartoe kan bijdragen dat er toch iets meer begrip is. Dat we wat minder snel oordelen. En ik heb zelf ooit toen ik jong was een film gezien, een Engelse film. En die had dat effect op mij. Dat ik die ging over een dame die op straat woonde. Maar de filmmakers hadden ook haar jeugdvrienden opgezocht. En dat heb ik nu zelf nog steeds wel eens. Dat ik als ik mensen op straat zie zwerven, dat je toch denkt, oh ja, iemand is een kind geweest, heeft een familie gehad waarschijnlijk. Ja. Dus daar komt iets van, daar komt wat inbeelding van de mensen, als je iemand ziet, dan moet je zelf ook een beetje moeite doen om je dat voor te stellen.
0: Ja,
2: je en moet niet alleen maar mensen te verontmenselijken.
0: Ja. Nee, precies. Je moet vooral de menselijkheid weer terugbrengen bij die mensen.
2: Dat zeg je beter dan ik. Dat was eigenlijk wat ik bedoelde.
0: Dat maakt niet uit. Luc, morgenavond is jouw documentaire te zien om 19:30, Filmhuis Lumen in Delft. Inclusief dus dat nagesprek met jou, maar ook nog met filosoof Wouter Kusters uit Delft. Die is er ook bij. Ja. Hij heeft zelf ook ervaring met psychose. Hij heeft daar ook boeken over geschreven. Interessant natuurlijk om zo iemand erbij te hebben ook, hè, tot slot.
2: Zeker, ja. Niet uit Delft overigens, maar Wouter Kusters is een van de hoofdpersonen in de documentaire. En hij heeft zelf ook geschreven over wat hij meemaakte in zijn psychose, maar ook op een filosofische manier. Dus eigenlijk wat we waanzin noemen, hoe zich dat verhoudt tot filosofische ideeën over de werkelijkheid. Mm-hmm. En ik denk voor bezoekers is het natuurlijk ook heel interessant om niet alleen over de film zelf, maar ook gewoon met de mensen die een psychose hebben meegemaakt daarover te spreken.
0: Ja, ja.
2: En dat is morgen inderdaad in Lumen Delft. En daarnaast draait hij dus in het reguliere programma in de filmhuizen die je noemde ook nog.
0: Precies. Luc, dankjewel voor dit gesprek. En tot de volgende documentaire dan maar, hè.
2: Dankjewel.
0: Dag.
2: Fijne avond. Dag.

0: het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hey Remo!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Hij is onderweg.
13: Wie?
14: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
13: Top. Koffietje, ik trakteer.
14: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
18: Simpel.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
19: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
21: 1 minuut over 5:30. Je luistert naar Radio West voor het nieuws in de studio. Rogier van der Zanden. Rogier.
22: Goedemiddag.
21: Goedemiddag.
22: De gemeente Westland is via haar website een enquête gestart naar de veiligheidsbeleving onder haar inwoners, meldt mediapartner WOS. De gemeente vraagt onder meer of de inwoners bepaalde plekken in hun woonplaats en elders in het Westland vermijden en waarom. En ook wordt gepeld waar politie en BOA's volgens de inwoners intensiever zouden moeten surveilleren. De politie heeft vanmiddag 2 mensen aangehouden na een verdachte situatie op een parkeerplaats in Leiderdorp. 1 slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. De politie kreeg vandaag een melding van verdachte omstandigheden op een parkeerplaats bij een tennis- en padelvereniging aan de Hoogmadenseweg. En wat er dan precies is gebeurd, is zelfs voor de politie nog niet helemaal duidelijk. Reizigers kunnen door werkzaamheden vanaf morgenochtend tot vrijdagavond geen gebruik maken van de trein tussen Rotterdam en Delft Campus. De NS zet als alternatief bussen in. Op metrolijn E tussen Rotterdam Centraal en Den Haag zal het drukker zijn. Op het traject Den Haag Centraal-Delft Campus rijden helemaal geen treinen.
21: Was dat hem?
22: Dat was hem, ja. Ja.
21: Oké. Dan gaan we naar Reinhard van der Born, want hij heeft het weerbericht.
23: Hallo, het was vandaag een heerlijke dag met behoorlijk wat zon en ook een paar stapelwolken. Het bleef droog en bij een wat aantrekkende oostelijke wind liepen de temperaturen tot ruim boven 20 graden op. En die trend van oplopende temperaturen die zet in de rest van de week door. Vanavond en de komende nacht is het helder, het koelt af tot een graad of 13. En morgen hebben we net als vandaag veel zon, misschien in de middag een beetje hoge bewolking. Het blijft droog, er waait morgen echt een vlagerige oostelijke wind en het wordt zo'n 24 23 graden. Woensdag gaan we richting 27 graden. Het wordt dan wat benauwd. Er is ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Maar de grootste kans op onweer hebben we donderdag. Na een dag waarop de temperaturen tot 28 graden kunnen zijn opgelopen, gaat het 's avonds flink knallen als veel koelere lucht de regio binnendringt. En vanaf vrijdag gaan de temperaturen dan ook omlaag. Maar wordt het wel weer wisselvallig met geregeld buien.
21: Reinoud van der Born was dat. En dan de verkeersinformatie. Helene de Geest bij de ANWB.
0: Er staat zo'n 35 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. 17 kilometer file daar. Er is een ongeluk gebeurd bij Rijswijk. De linker rijstrook is dicht en de vertraging 40 minuten. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. En op de N207 Alfa aan de Rijnberg-Ambacht bij Moordrecht ook 20 minuten vertraging.
21: Helene, dankjewel.
22: Ja, tot zover het uitgebreide regio. Ja, je weet precies wanneer je mag. Hè? Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Stevie Wonder op mondharmonica. Annie Lennox is natuurlijk de zangeres van Eurythmics. Met haar toch wel elastieke stem, zo kun je dat gerust noemen. Wat een zangeres is dat. Het is bijna 6:10. We gaan eens eventjes kijken in de oude doos.
1: Cabaret op maandag.
0: En dan grijp ik terug naar een oudejaarsconferentie van Joep van het Hek uit 1989. Misschien weet je het nog, hè? Hij had het over de vrouw van toenmalige minister-president Ruud Lubbers, Ria Lubbers. En hij had het over een biertje. Dat biertje was daarna geen lang leven meer beschoren.
2: Je hebt vaak zo'n feestje, zo'n vreselijk feestje met van die verschrikkelijke vrouwen. En dan roept opeens zo'n verschrikkelijke vrouw na 3 te gouden, lauwe, witte wijntjes: eigenlijk ben ik een hele gekke meid. Ja, niemand vindt dat, niemand. En dat weet zo'n ruiter even uit de plooirok zelf ook. Maar dan toch, eigenlijk ben ik een hele gekke meid. Weet je wie daar een heel goed voorbeeld van is? Ria Lubbers. Ria Lubbers. Oh, daar ben ik dus allergisch voor. Als Ria Lubbers op de buis komt, wil ik mijn netvlies laten transplanteren. À la menu. Op de meest intieme plaatsen krijg ik pukkeltjes als ik Ria Lubbers op tv zie. Oh, Ria Lubbers. Die laatste was ook weer van zo, komt ze zo van: ik voel me helemaal niet de vrouw van de premier. Ik zou het liefst zou ik gewoon een kroegje beginnen. Nou, als die een café begint, binnen een uur is de hele bar aan de Buckler. Absoluut. Absoluut. Buckler kent u wel, hè? Dat is dat gereformeerde bier. Dat hoef ik niet uitleggen. Daar heb ik zo'n ongelofelijke hekel aan, die Buckler-drinkers. Gadverdamme. Ja. Die types die naast je in het café staan en niet dronken worden. Rot is op, jongen. Zo'n veertiger met die autosleutels. Rot is op, kerel. Sta hier een beetje bezopen te worden. Zo er niet erop, jongen. Ga thuis suipen, gek. He? Nou, maar Maria Lubbers is erger. Absoluut, absoluut. Ik wist ook nooit waarom die Lubbers zo hard werkte. Tot ik haar zag. Geen grap. Alles begrepen, alles.
1: West komt thuis. Altijd.

0: De tegenpartij die is opgericht door de heer Teddy van Es en mij.
1: De jaren 80 melden zich.
2: De hele week ben je terug in de 80's dankzij muziek en herinneringen op Radio West.
3: Wat voel je nou van binnen?
2: Welke plaat uit de jaren 80 wil je zeker horen op vrijdag verzoekdag? App je favoriet naar 070-307-8080.
1: Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
4: Hartelijk gefeliciteerd.
5: Ja, hoor.
4: Eindelijk gevonden, de gewone baan na 15 keer zoeken.
2: Amazing 80's, deze week natuurlijk op Radio West.
3: Kan nou niks meer gebeuren, hè?

0: Afgelopen april werd ze 60 jaar oud, Samantha Fox. Nou, in die clipjes liet ze weinig te raden over met die muziek van haar. Echt goed zingen kan ze niet, maar ze zingt trouwens nog steeds. Ze treedt nog steeds op en verdient daar nog steeds een boterhammetje mee. Leuk om te lezen.
1: De Kopstaartplaat.
0: Dan de kopstaartplaat. Ja, we sloten vorige week af met een plaatje trouwens, ook uit de jaren 80. En dan moeten we dan deze hele week mee door met de jaren 80, want we zitten immers in de Amazing 80s. Blood on the Dance Floor van Michael Jackson, dat was dan de plaat, de afsluiter van de vorige week. En daarom zoeken we nu een plaatje dat begint met het woord dance floor. Dat is in principe één woord. Nou, ik heb het jullie niet makkelijk gemaakt, want punt 1 heb ik niet heel veel reacties van jullie gekregen. En punt 2, jullie zijn er allemaal omheen aan het smokkelen. En terecht, dat begrijp ik ook wel. Behalve Tilly, maar daar kom ik zo op. Piet, hij schrijft... Hoi Bas, ik heb gezocht naar nummers uit de jaren 80 waarvan de titel dan met Dance Floor begint. Ik kon niks vinden dat aan die combinatie voldoet. En daarom heb ik die zoektocht maar een beetje verbreed naar titels als... Met iets van dancing erin. Nou, dat leverde wat Piet betreft 3 sterke kandidaten op. Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger, 1985. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen uit 1984. En die goeie van Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, ook uit 1984. En voor de rest, Piet spreekt de voorkeur uit voor Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger. Dus dat moet hem dan zijn voor nu. Dankjewel, Piet. Tilly Vertuinsen schrijft, hebben we al een goed weekend gehad. Ja, het was een lastig hoor om een plaatje te vinden met Dance Floor. Ik had een mooie, maar die komt uit 2017, dus dat mag alweer niet. Dat was wel een mooiere aansluiting voor morgen. En nu zit ze weer met hetzelfde woord. Ja, of je moet er dan weer 2 woorden van gaan maken. Want zij stelt voor Dance Floor van Billy Ocean. Een plaat uit 1984. Nou, ze schrijft, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden vandaag. Groetjes van Tilly Til, dankjewel. Romeo Zatloe die schrijft voor een nummer dat moet beginnen met floor of een vertaling daarvan kan ik geen pepernoot van maken. Ik hoop dat er creatieve luisteraars zijn die wel een nummer hebben gevonden. Fijne middag. En de hartelijke groeten van Romeo. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Hè. Dankjewel Romeo. En Kees Ponka schrijft, dag Bas. Na een familiefeestje in het Groningse Delfzijl, jemig de pemig wat een eindweg, ben ik weer terug op mijn vertrouwde stekje Scheveningen. En voor de kopstaartplaat heb ik me beperkt tot het woordje dance en dan kom ik met Dance All Days. Van Wang Chung, een nummer uit 1984 van deze Britse band. Komt van het album Points on the Curve. De groetjes van Kees. En dan zijn we uiteindelijk toe bij het oordeel wat dan de kopstaartplaat van vandaag moet zijn. En die moet ik er nog even bij pakken, want ik heb een vergissing gemaakt en die dingen gebeuren. Zo, ik toets even wat in. Oh, dat zijn er wel heel veel. Maar de kopstaartplaat van vandaag, dat is een plaat die ik zelf heel goed vind. En die is van Ultravox, en dat zei ik net ook al. Dancing with Tears in My Eyes, dat moet hem zijn. En ik heb hem er nu bij gepakt. He, jongens, duurt lang als je erop zit te wachten. Ongelooflijk, hè? Oh ja, dan moet je ook nog op de goede knop drukken. Ja hoor. Nou goed, je zou zeggen, ga eens een cursus volgen. Ja, dat zal ik gaan doen. De kopstaartplaat van vandaag, Dancing with Tears in My Eyes, Ultravox. Voor morgen zoeken we een plaatje uit de jaren 80. Dat begint met het woord ice.

startplaat van vandaag. Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. De niet-favoriete suggestie van Piet uit Zoetermeer. Maar ja, het is wel een van mijn favoriete Piet, dus ik heb hem er maar bij gepakt. Dat wil zeggen, dat duurde nog even voordat ik hem te pakken had, want ik had iets heel anders klaargezet. Ik was gewoon een beetje in de war. Voor de kopstartplaat van morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord eyes, hè, van ogen. Mag ook in een andere taal, is allemaal prima. Heb je een ideetje, stuur het dan vooral even aan bas@omroepwest.nl. bas@omroepwest.nl voor de kopstartplaat van morgen. Zelfde mailadres kun je gebruiken. Voor de plaatjes zometeen na zessen, want dan is het 80's at 6 de hele week lang. Sniffende Tears neemt je mee naar het nieuws van 6 uur. En dit is natuurlijk de bestuurdersstoel waar het allemaal om draait.

0: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig.

0: bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
5: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: Zometeen in het volgende uur van Westkom Thuis draai ik jaren 80 muziek. En jouw aanvraag mag er gewoon bij, hè? Bas@omroepwest.nl. En daarmee werd het 1 minuut over 6. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt krijg je van Rogier van der Sande.
8: De gemeente Westland is via haar website een enquête gestart naar de veiligheidsbeleving onder haar inwoners, meldt mediapartner WOS. De gemeente vraagt onder meer of de inwoners bepaalde plekken in hun woonplaats en elders in het Westland vermijden en waarom. Ook wordt gepeld waar politie en BOA's volgens de inwoners intensiever zouden moeten surveilleren. De politie heeft vanmiddag 2 mensen aangehouden na een verdachte situatie op een parkeerplaats in Leiderdorp. 1 slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar wat er is gebeurd wordt nog onderzocht. De politie kreeg vandaag een melding van verdachte omstandigheden op een parkeerplaats bij een tennis- en padelvereniging aan de Hoogmadesweg. Royal Delft boekte in de eerste 6 maanden van dit jaar een omzet van 13,2 miljoen euro. Dat is fors meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Die groei komt doordat Royal Delft in februari het bedrijf Bosca uit Bodegraven heeft overgenomen. En Bosca is een bekende fabrikant van kaasschaven. Straks om 6:30 een nieuwsoverzicht, nu het overige nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds 6 juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag dood gevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken. Vanavond helder en droog. En vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan Radio West files en vertragingen bij de ANWB. Helene de Geest.
10: Er staan nu een paar lange files in de regio. Onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude en Rijswijk. 15 kilometer file en een half uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 20 minuten vertraging. En door de problemen op de A4 is het ook extra druk op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, ook een kwartier vertraging.
11: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
12: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: De hele week, Amazing 80's.
17: Tot 7 uur, West komt thuis.

Op bezoek van Marco, die zegt van ja, deze plaat heb je nog nooit voor me gedraaid. Ja, dat is dan misschien wel waar, maar ja, is bij deze dan weer gefixt natuurlijk, hè. Let Love Rule. Ach, wat maakt die man toch een herrie. Lenny Kravitz, Let Love Rule, een heel goede avond. Derde en laatste uurtje van West komt thuis op deze maandag. De hele week is het Amazing 80s en dat betekent de hele week tussen 6 en 7 jaren 80 platen. Die jij dan ook de hele week gewoon mag aanvragen via bas@omroepwest.nl. Dienstmededelingen, nou, die zijn kort en bondig, denk ik. Het spelletje in zijn achteruit over een goed half uurtje. Met een hele mooie plaat. Dat vind ik zelf. Misschien vind jij hem ook wel mooi. Nou, dat mag je dadelijk beoordelen. En veel verzoeken van jullie zijde. De eerste was dus voor Marco. En de reden dat ik een beetje haast maak, dat is dat die platen allemaal zo lang zijn. En ik wilde graag nog wel wat meer draaien. Zo krijg ik een verzoek van Roy. Of ik wil draaien van Madonna uit 1989. Express Yourself. Maar natuurlijk.

Op bezoek van Roy Lodders, deze van Madonna uit 1989, Express Yourself. Mailtje binnengekomen van Geer en van Carla en zij schrijven: graag vragen wij een plaatje aan voor Jan Keizer in Zuid-Afrika. Hij is vandaag 57 jaar geworden. Jan, van harte gefeliciteerd natuurlijk namens ons allemaal. We weten dat je door een ontzettend moeilijke tijd gaat, dus deze plaat is je zeer gegund natuurlijk, hè? Dit is voor jou Toto.

aangevraagd door Geer en Carla Slootweg voor Jan Keizer in Zuid-Afrika. Vandaag jarig, 57 jaar geworden. Ja, Jan. Gefeliciteerd, jongen. Dat gaat zo maar door. Hè. Een verzoekje binnengekregen van José Rapati. Die wilde heel graag een plaatje horen van... Ja, natuurlijk, Toontje Lager. Zoveel te doen.

Op verzoek van José uit Zoetermeer. Toontje lager, zoveel te doen. Je luistert naar Radio West. We gaan zo meteen naar het dagoverzicht met Rogier. Maar voor die tijd eerst nog even een verzoek van Romeo. Hij is een groot fan van de Cats en van Piet Veerman en alles wat daarbij hoort. Sailing Home is zijn verzoek. Tot aan het dagoverzicht.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
12: Het is 6:30 op Radio West. Dagoverzicht met Rogier van der Zanden. Rogier, goedenavond.
13: Goedenavond. De gemeente Leiden heeft het openluchttheater in de Leidse Hout tijdelijk afgesloten. Van een aantal bomen zijn zware takken afgebroken. Een voorstelling die voor aankomende zaterdag op het programma stond in de Leidse Hout is geschrapt. In het openluchttheater zijn in de zomermaanden geregeld popconcerten. Overigens zijn alleen de paden afgesloten door de gemeente. De rest van de Leidse Hout, het stadspark tussen Leiden en Oegstgeest, is gewoon open. De Ypenburgse Boslaan, een doorgaande weg in de Haagse wijk Ypenburg, is vanaf vandaag 2 maanden dicht. De laan zelf en het fietspad krijgen allebei een nieuw asfalt. Ook worden de stoepen opnieuw bestraat. Verslaggever Gwen Ouwehand ging vanmorgen even langs de opgebroken Ypenburgse Boslaan.
14: Ja, de rood-witte borden die vliegen je eigenlijk om de oren. Een ander groot bord geeft dan weer aan dat je de omleidingen moet volgen. Ik voorzie hier eigenlijk helemaal geen problemen hier op het moment. Ik heb het idee dat veel mensen wel op de hoogte zijn van het feit dat die weg dus is afgesloten. Loop wel lekker door hier. De auto's die kunnen gewoon doorrijden. De fietsers die fietsen er gewoon langs. Het is allemaal goed geregeld hier zo te zien.
13: Als volgende week de schoolvakantie voorbij is, dan wordt het waarschijnlijk wel drukker op en rond de Boslaan. De rotonde op het Delflandplein in Delft is afgelopen week uitgeroepen tot gevaarlijkste fietslocatie van Nederland. Volgens Independer, die cijfers van Rijkswaterstaat heeft vergeleken, zijn op de rotonde 44 ongelukken met fietsers gebeurd in de afgelopen 5 jaar. Omwonenden zien vaak gevaarlijke situaties ontstaan. Ze noemen het een rampenkruising. Op het Boogaardplein in Rijswijk gruwen mensen steeds meer van de aanhoudende overlast van ratten. Op klaarlichte dag lopen de ongewenste dieren over het plein en de agressie van de ratten neemt toe. De Rijswijkse politiek en bewoners uiten hun zorgen. De gemeente adviseert omliggende winkeliers om hun bedrijf zo schoon en netjes mogelijk te houden. Voedselresten en ander afval kunnen de ratten aantrekken. In het water van de zwemplas in de Delftse Hout is de poepbacterie aangetroffen. Zwemmen wordt sterk afgeraden. Wie dat toch doet, heeft grote kans op maag- en darmklachten. Nu was er al een negatief zwemadvies in de Delftse Hout vanwege blauwalg. Maar zwemmen wordt nu dus dubbel afgeraden. De politie heeft vanmorgen 2 mensen aangehouden na een verdachte situatie op een parkeerplaats in Leiderdorp. 1 slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. De politie kreeg vandaag een melding van verdachte omstandigheden op een parkeerplaats bij een tennis- en padelvereniging aan de Hoogmarisweg. Wat er precies is gebeurd, was op dat moment ook voor de politie onduidelijk. Royal Delft boekte in de eerste 6 maanden van dit jaar een omzet van 13,2 miljoen euro. Dat is fors meer dan in dezelfde periode vorig jaar, doordat Royal Delft in februari het bedrijf Bosca uit Bodegraven heeft overgenomen. Bosca is een bekende fabrikant van kaasschaven. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
12: Rogier, dankjewel met het dagoverzicht. 3,5 minuut over 6:30. We gaan even naar Reinhard van der Born. Hij is de dienstdoende weerexpert van vandaag.
15: Hallo, het was vandaag een heerlijke dag met behoorlijk wat zon en ook een paar stapelwolken. Het bleef droog en bij een wat aantrekkende oostelijke wind liepen de temperaturen tot ruim boven 20 graden op. En die trend van oplopende temperaturen die zet in de rest van de week door. Vanavond en de komende nacht is het helder, het koelt af tot een graad of 13. En morgen hebben we net als vandaag veel zon, misschien in de middag een beetje hoge bewolking. Het blijft droog, er waait morgen echt een vlagerige oostelijke wind en het wordt zo'n 24 graden. Woensdag gaan we richting 27 graden. Het wordt dan wat benauwd. Er is ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Maar de grootste kans op onweer hebben we donderdag. Na een dag waarop de temperaturen tot 28 graden kunnen zijn opgelopen, gaat het 's avonds flink knallen als veel koelere lucht de regio binnendringt. En vanaf vrijdag gaan de temperaturen dan ook omlaag. Maar wordt het wel weer wisselvallig met geregeld buien.
12: Reinhard van der Born was dat met het weer. En dan gaan we naar de verkeersinformatie met Helene de Geest.
16: Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.
12: Dankjewel.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
18: West komt thuis.
17: Dit is Radio West. Feel like a lady.
12: Ik kreeg een mail van Martin Mulder, die vroeg een plaatje aan voor de 60s at 6. Toen legde ik hem uit van ja, we zitten midden in de Amazing 80s, dus dat wordt hem niet. Ik kreeg gelijk natuurlijk per keer in de mail het verzoek om dan deze te draaien uit de jaren 80. Hij is lekker hoor. Er werd ook veel gedanst vroeger in de disco. The Temptations, Treat Her Like a

0: Temptations uit de jaren 80. Daar kon lekker op gedanst worden, hoor. Treat Her Like a Lady. Een ideetje van Martin Mulder om deze plaat te draaien. En ik vind dat een leuk ideetje. Ik had hem al een hele tijd niet gehoord. Dank je wel daarvoor. Ja, Veronique Jansen die zat ook een beetje te pitten. Want die diende ook een jaren 60 verzoekje in. Maar dat geeft niet. Zij ook per keer in de mail gelijk in de pen gekropen om een plaat aan te vragen. Nou, die ga ik zo voor haar draaien. Maar eerst...
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen speel ik het spelletje In zijn achteruit. De opgave van vanavond. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij weer wat moeilijker was dan dat hij daadwerkelijk is. Dit is die opgave. Ja, wat is dat nou toch? In zijn achteruit. 070-390-5454. 070-390-5454 voor ons spelletje In zijn achteruit. Dan dat verzoekje van Veronique Jansen. The Eurythmics, Would I Lie to You?

0: Eurythmics op verzoek van Veronique Jansen. Would I Lie to You? Oh, dat is wel een beetje een hysterisch plaatje. Hè? Duurt ook niet zo kort ook. En er zit ook niet eens een staanslot aan. Dat is toch jammer. Maar goed, jaren 80 zullen we maar zeggen. Het spelletje In Zijn Achteruit. Ik heb net een fragmentje laten horen. Nou, dat hebben we geweten. De telefoon is hier behoorlijk gaan rinkelen. Maar er kunnen nog wel mensen bij. 070-390-5454. Welke plaat is dit In Zijn Achteruit? Het spelletje In Zijn Achteruit. Plaatje uit de jaren 80 natuurlijk. Ik vind het persoonlijk een erg mooi plaatje. En dan ga ik eens even vragen aan de eerste kandidaat die ik hier aan de lijn heb. Dat is Adrie. Of Adrie dat ook een mooi plaatje vindt.
1: Ja, natuurlijk. Goedenavond, Bas. Goedenavond. En luisteraars en landen.
0: Landgenoten.
1: Ja, landgenoten.
0: Ja. Maar nee, fijn plaatje is dat. Hè? Mogen we natuurlijk nog helemaal niet zeggen wat het is. Maar,
1: ja, maar die van Annie Lennox was natuurlijk ook lekker hysterisch.
0: Ja, behoorlijk hysterisch. En die duurt dan ook, wat is het, 4,5 minuut. Nou, dan ben je er ook wel helemaal klaar mee.
1: Ja, als je dit in de file aanzet, dan maak je wat botsen. Bam, bam, gaan met dat ding.
0: Oh, nou dan heb je dat inderdaad weer aan je broek hangen. Nou, blijf hangen dan, Adrie. Jij mag zo meteen ons eerste zeggen welke plaat het is. Nou, dat gaat je vast lukken.
1: Ja.
0: Maar mocht het niet lukken, dan hijgt bij jou in de nek de admiraal van het spel. En dat is Ruurt van Dam. Dag, Ruurt.
2: Dag, Bas. En dag, Adrie.
1: Hallo, Ruurt.
0: Hallo. Evening. Hey, Ruurt, jaren 80 muziek, doen we jou ook een plezier mee, hè?
2: Absoluut, Bas. Absoluut. Dit is de week van mijn leven, echt waar.
0: Hartstikke geweldig. Goed. Nou, en mocht je nog een
2: Ik heb vast een klein hintje verklappen.
0: Ja.
2: Dit nummer komt uit het topjaar. Dat weet jij waar.
0: Ja. Ik weet wel wat jij bedoelt, ja. Ja. Het is misschien zelfs onwillekeurig dat ik gewoon dan die plaat daarvoor geselecteerd heb. Omdat het nou eenmaal uit het topjaar komt. Ja.
2: Ik was er wel bang voor, maar dat weet ik niet. Dat zijn helemaal goed.
0: Daarom. Nou, Ruurt, of je aan de beurt komt nadat Adrie een oordeel geveld heeft, is maar zeer de vraag. Maar ja, je weet hoe het werkt.
2: Ja, weet het nooit.
0: Daarom. Dan ga ik naar Martin in het verre Afferden. Martin, ook een heel goede maandagavond.
3: Ja, goed terug vanuit verre Den Haag, zou ik maar zeggen.
0: Ja, inderdaad. Jaren 80 is ook aan jou wel te besteden. Want jij hebt een heel brede muzieksmaak, dat weet ik. Maar jaren 80 geeft denk ik een heel klein streepje bij.
3: Ja, en dat gezegd hebbende, weet je, als ik dat zo'n week heb gehad en er komt een week van de 70's.
0: Ja.
3: Dan begin ik toch weer te twijfelen. Maar ik denk over het algemeen wel de ethisch.
0: Toch wel, oké. Ja,
3: denk het wel.
0: Nou ja, deze week hoef je wat Radio West betreft niet te kiezen, want het is gewoon jaren 80. En daarna gaan we weer normaal doen.
3: Ja, ik kijk ernaar uit.
0: Nou, voorlopig is de week nog niet voorbij, dus we gaan voorlopig nog niet normaal doen. Adrie, ik ben weer bij jou. Welke plaat draaide ik daar In Zijn Achteruit voor ons spelletje?
1: Maar we gaan weer normaal doen. Ja, wat is normaal?
0: Ja, wat is normaal?
1: De jaren 80 is normaal.
0: Ja. Ik leerde op school.
1: Toen had ik nog gekleurd haar en dat soort dingen.
0: Joh, ik heb al heel lang niet eens haar meer, joh. Ik kan het niet eens kleuren.
1: Nee, dat bedoel ik.
0: Ja, daarom. Maakt mij ook niet zoveel uit. Maar wat was dit nou, wat ik in zijn achteruit draaide?
1: Het was wel heel makkelijk. Wat is je prijs?
0: Ja, je gelooft het nooit. Ja, dat is een hele grote deze keer. De sleutelhanger met een lampje eraan.
1: Yeah.
0: Ja, het is echt waar.
1: Heeft Ruurt die al?
0: Zo, Ruurt? Ruurt, heb jij dat lampje al?
1: Hallo?
2: Ik heb er al twee.
0: Je hebt er al twee?
1: Hij heeft er al twee. Oh, ja, nee, dan geef ik hem.
2: Dan wacht ik gewoon lekker naar Verre Limburg, naar Martin.
0: Ik denk dat Martin er ook al twee heeft.
3: Ja. Nee, ik blijf net zo lang proberen tot ik het Aarde Den Haag fietsadroesje.
0: Oké. Ja, ik ben benieuwd wanneer die weer in de roulatie zit. Maar goed, nou, Adrie, koppen maar in en dan zijn we er vanaf.
1: Ja, wil je een snipperint? Nee, dat laat
0: ik. Ik heb hele mooie snipperints gemaakt. Maar,
1: anders zit je daar weer voor niks aan te punnen kunnen.
0: Is ook zo.
4: Snipperint.
1: Oh ja.
0: Wist je het niet?
1: Oh ja. Ja, natuurlijk wel. Tinsel Town in the Rain met Van Bloendael.
0: Ja, natuurlijk. En je krijgt van ons een applaus natuurlijk en de felicitaties. Fijn plaatje.
1: Tinseltown, was dat nou Hollywood of Las Vegas?
0: Goede vraag.
1: Ja.
0: Ja, weet jij dat?
1: Oh, nee, ik denk dat de generaal of bedoelde...
0: De admiraal.
1: Admiraal, die weet het denk ik wel.
0: Ja, ja. Ruurt, weet jij dat? Bezongen ze nou... inderdaad, Las Vegas of Hollywood?
1: Ja. Glittertown, dat zal wel Hollywood zijn.
0: Ja, ja, ja, precies.
2: Ja.
1: Ik denk er schoon over.
0: Het gaat over Hollywood, volgens mij.
1: Ah.
0: Ja, nou. Maakt niet uit. Het is gewoon een mooie plaats.
2: Nee, ik kan mij zo niet zo gauw...
0: Zo, en dan gaan we
2: met Glasgow.
0: Over... Oh ja, natuurlijk. Nee, dat was het. Nou, ja, Martin, ja, Martin heeft helemaal gelijk. Ja, het is ook
2: een... Het stad van het klatergoud, hè?
0: Ja.
2: Dat, ja.
0: Ja.
2: Net op pijnbaar glanzend.
0: Zo, nou, dat klinkt goed.
2: Ja, in het lied gaat het voor het grauwe en het regen achter Glasgow. Waar de zanger de schoonheid en troosteloosheid van de liefde bezingt. In één groot stedelijk ritme. Nou, voilà.
0: Hey, wow. En dat allemaal uit je hoofd, hè? Ongelooflijk toch, hè?
1: Nee, dus AI. Ja,
2: nou, ik heb een klein vriendje die... Hé,
0: hey, jongens, het was weer gezellig.
2: Ja. Dat was het.
0: Ik ga er een punt aan zuigen, een eind aan breien. Ik ga die plaat lekker draaien, want dat is toch zo'n mooie plaat.
2: Zo is het.
0: Ja. Daarom.
2: En uit ons jaar, hè, Bas, 1984.
0: Juist, 1984. En zo is het maar net.
1: Topjaar.
0: Daarom. Nou, Martin, de groetjes. Ruud, de groetjes.
2: Hey,
0: doei. Dankjewel, Adrie. Hartelijke groetjes. Lampie komt naar je toe deze zomer.
1: Oh, toch?
0: Ja, zeker wel.
1: Is goed.
0: Dag. Tinseltown in the Rain, de oplossing van het spelletje in zijn achteruit. En inderdaad, het gaat over Glasgow.

0: De oplossing van het spelletje, de plaat in zijn achteruit. De Schotse band Blue Nile, Tinsel Town in the Rain. En inderdaad, het bezinkt natuurlijk Glasgow. En dat ruurt helemaal goed. Ik wist dat ergens diep in mijn achterhoofd wel, maar kon er niet meer opkomen. Zo gaat dat natuurlijk. De plaat deed niet veel in de hitlijsten in Engeland. Heel schoorvoetend kwam dat binnen. En dat was eigenlijk weer vrij snel weg. In Nederland is het wel behoorlijk gedraaid op Radio 3. Hilversum 3, toen in de tijd nog. En het is zo'n plaatje dat gewoon op de radio thuis hoort. Iets wat gewoon altijd gedraaid kan worden. Hoeft niet per se een hit te zijn geweest. Het zit er bijna op, dit programma.
1: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
2: Op 89.3 Radio West.
0: En morgen is Marjolein er natuurlijk gewoon weer. En dan ben ik weer gewoon na haar om 4 uur. Morgenochtend om 6 uur. De Reinoud, Jorinda en meer staan helemaal paraat om jou gezelligheid te bieden. En natuurlijk ook het laatste nieuws. Voor nu een fijne avond en graag tot morgen. Hoi.
3: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over

0: Voor de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
1: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
0: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op de A12 Utrecht Den Haag staat tussen Nieuwegein en Harmelen 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De oorzaak een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht.
3: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
4: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
5: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
6: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
5: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
6: Al 100 jaar.
5: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
9: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
10: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
11: De hele week, Amazing 80.3 FM.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: In 1960 ben ik op een haring doorgegaan, toen was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Je moet een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: ze smerig poppen.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens

0: Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
1: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
0: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
3: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
4: Omroepwestadverteren.nl.
5: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
9: De hele week Amazing 80's. 89.3 FM.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Hoor jij, zit je allemaal door? Zit je al te luisteren, wanneer komt nou de eerste kiwiet? En op een gegeven moment hoor je hem, of de eerste gutto. Ja, dan begint het voorjaar in maart, ja.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Dus naast je gewassen heb je ook een strookje waar minder gebeurt, waar meer insecten zich op kunnen houden en die ook mijn luizen bijvoorbeeld aan zouden kunnen vallen.
3: Elk diertje, elk plantje heeft zijn rol in het ecosysteem. En zo proberen we zoveel mogelijk soorten zo divers mogelijk hier in het gebied te krijgen.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: de zon. In 1960 ben ik op een haring doorgegaan, toen was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Ik ben een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest.
3: Dat is verhuizen en meer.
4: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
8: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over.

0: over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk. En het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat dan niet?
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
6: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: De hele week Amazing 80's.
8: Tot 11 uur, romantiek op West.
9: Dit is

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: In 1960 ben ik op een haring doorgegaan, dat was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar, waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Je moet een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
7: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
6: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
9: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen.

0: Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
2: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
3: Tot 11 uur, Romantiek op West.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: In 1960 ben ik op een haring doorgegaan, toen was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Ik ben een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten zijn in Ceuta begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De voormalige grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. De Rijksbegroting moet op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Op het WK hockey zijn de Nederlandse mannen doorgedrongen tot de halve finale. Ze speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim.

0: Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
1: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
0: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
2: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: Winter und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: De AVRO laat het Songfestival aan zich voorbij gaan. Dat maak je toch niet vaak mee, dat een besparing bij een publieke omroep tot woede bij rechts leidt. Goedenavond en welkom bij het Oog. Een nieuw dieptepunt noemt iedereen het. Gewonden door vuurwerken bij een voetbalwedstrijd op de tribunes. De burgemeester van Zoetermeer werkte al langer met een commissie aan aanbevelingen over voetbalgeweld. En ja, is het toeval of niet? De timing kon in ieder geval niet beter, want net vanavond worden die aanbevelingen gepresenteerd. Vladimir Poetin die stuurt botten van een 14e-eeuwse heilige naar het front. Een reliquie in de propagandastrijd. Wat kan je daarin zien? Moet je daar wanhoop in lezen? Deskundige Helga Salomon hoort u zometeen daarover. Don Ceder is wederom verkozen tot het meest effectieve en meest actieve Kamerlid. Ook vanavond is hij in de touwen, want hij komt hier op bezoek. En de koning komt ook op bezoek. Koning Dennis, sportschoolhouder te Den Haag. Gekroond tot provinciaal koning in Ghana. Hij noemt zichzelf Haganees. En hij is een van de deelnemers in een serie, Welkom Terug, van Omroep Zwart, over mensen die teruggaan naar een land waar ze ooit hun wortels hadden. We beginnen met het nieuws van
1: maandag 24 augustus.
3: Pijlen vlogen en al dat rook kwam op ons af.
2: Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden.
4: Dat er bewust wat gegooid, dat is echt wel heel duidelijk. Richting familievak en dat vind ik gewoon echt krankzinnig, krankjorum.
2: Ook deze man was er met zijn kind.
5: Mijn zoontje was ook echt doodsbang wat er gebeurde. Veel knallen, veel mensen hoorde je ook gillen, bang weg willen uit het stadion.
2: 7 mensen raakten gewond en emotioneel was het zwaar. Zeker voor kinderen.
5: Ze zei ook van ik wil nooit meer naar Cambuur toe. Dit vond ik te eng.
2: De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd, maar later uitgespeeld. Dat vonden veel bezoekers een slecht besluit.
6: En uiteindelijk vind je het heel wonderlijk dat ze het hele vak niet gewoon leeghalen. Dus dat iedereen gewoon eruit wordt gehaald, op de bus wordt gezet en terug naar Rotterdam.
2: Er zijn alleen protocollen voor als er vuurwerk naar spelers wordt gegooid. De Spelersvakbond vindt dat een grote fout.
7: Plat gezegd, alle protocollen moeten opzij schuiven en gezond verstand volgen en daadwerkelijk beslissen. Nee, op zo'n manier gaan we niet door.
2: Daarna
7: mensen die trokken zijn straffen.
2: Op de A28 bij Wezep is de hele dag de weg afgesloten geweest vanwege een zwaar ongeluk.
8: Tussen een touringcar en een bestelbus. De touringcar is echt van een stuk verder in de berm terechtgekomen aan de andere kant van de weg.
2: In de touringcar zaten Duitse kinderen die op schoolreis waren naar Parijs.
9: Je moet er niet aan denken dat je kind op schoolreis gaat naar het buitenland en dat je dan zo'n telefoontje krijgt tegen 1:05 morgens.
2: Volgens de politie was de klap enorm.
8: Ik kan me voorstellen dat de schrik er goed in zit.
2: 16 mensen moesten naar het ziekenhuis, ook de bestuurder van de bestelbus. Toch zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt.
9: Ik weet wel dat er heel veel engeltjes op schouders hebben gezeten, want dit had zoveel erger gekund.
2: Komend jaar doet Avro Tros opnieuw niet mee met het Eurovisie Songfestival.
10: Het doet ook enorm pijn om dit besluit te nemen, maar wij moeten wel trouw blijven aan onze waarden.
2: De omroep vindt dat de organisatie van het Songfestival Israël had moeten weren.
11: Wij vinden dat de IBU dus criteria moet maken waarop een land wel of niet mag meedoen. En dat hebben ze helaas nagelaten.
2: Commentator Cornald Maas is het niet eens met het besluit van Avro Tros.
12: Er zijn altijd controversies, er zijn altijd gedoe. Er is altijd geopolitieke gedonder. En op het moment dat je zelf afhaakt, dan heb je daar ook geen invloed meer op en wordt de verdeeldheid eventueel juist groter.
2: Er komt toch een museum voor de vrouw die onder meer bekend is geworden van de boeken over. Er is genoeg geld opgehaald om het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in Capelle te kopen. Want er is
13: een geldschieter gevonden die ons gaat helpen met de aankoop van het pand. Dus ja, geweldig.
2: Met een crowdfundingsactie was 150.000 euro ingezameld. En toen kwam er
13: een hele lieve meneer. En verder ga ik er niet op in.
2: De anonieme gullegever komt met tonnen over de brug. Het duurt nog even voor het museum opengaat.
13: Een jaar, anderhalf. Ik durf het echt niet te zeggen, maar we willen het wel goed en degelijk doen.
2: Wat er in het museum te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. Vast veel van haar werk voor kinderen. Hoewel Annie M. G. Schmid zelf niet gek was op kinderen.
14: Ik bedoel, ja, nou ja, ik zal ze niet schoppen als ik ze tegenkom. Maar ik ben niet speciaal dol op kinderen, nee.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Maar ik denk wel dat ik een hekel heb aan volwassenen.
2: De krant van morgen die is vast ingezien en samengevat door Jennifer Okkeloen.
15: Oplichters maken volop gebruik van de overgang van het betaalsysteem iDEAL naar Wero. De fraudehelpdesk ziet het aantal phishingmails hierover sterk toenemen. Uit cijfers die de Telegraaf heeft opgevraagd blijkt dat het ging om enkele per dag begin dit jaar, naar een piek van zo'n 100 per dag vorige maand.
2: In de phishingmails wordt bijvoorbeeld beweerd dat consumenten voor een bepaalde datum iets moeten doen om geld terug te krijgen. Maar dat klopt dus niet. De overstap van het Nederlandse iDEAL naar het Europese betaalsysteem Wero begint eind dit jaar. Eind 2027 moet het zijn afgerond. Consumenten hoeven daarvoor zelf niets te doen.
15: In NRC een interview met de chef van de gezondheidsdienst van de Afrikaanse Unie. Hij zegt dat de aanpak van de dodelijkste ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo ooit te laat op gang is gekomen. Toen de epidemie werd vastgesteld, ging het virus al maanden rond in de gemeenschappen.
2: Het lukt nauwelijks om de verspreiding tegen te gaan. Volgens de gezondheidschef komt dat onder meer doordat de aanpak onvoldoende wordt afgestemd op de inbreng van lokale gemeenschappen. Je kunt een epidemie niet verslaan zonder hun steun en instemming, zegt hij.
15: Hij waarschuwt ook dat er snel oplossingen gevonden moeten worden, want anders zal de uitbraak zich verder verspreiden naar de hoofdstad Kinshasa. Maar in elke crisis geldt een kans, zegt hij. Afrika heeft volgens hem te lang geleund op steun en financiering uit westerse landen. Deze epidemie kan ervoor zorgen dat wij voortaan ons lot in eigen handen nemen en zelf gaan investeren, zegt hij.
2: In Trouw aandacht voor de groeiende zorgen in Groot-Brittannië over video's waarin gevaarlijk rijgedrag wordt verheerlijkt. Aanleiding is een verkeersongeluk van afgelopen weekend waarbij 7 mensen omkwamen.
15: Op sociale media circuleren video's waarin jongeren bijvoorbeeld met hoge snelheid rijden, tegen het verkeer ingaan of politieachtervolgingen filmen. Een van de jongeren die omkwam bij het ongeluk van afgelopen weekend zou eerder zelf ook zo'n video hebben opgenomen.
2: Ook in Ierland kwamen vorige week 5 tieners om bij een frontale botsing na spookrijden. Zij zouden deel hebben uitgemaakt van een groep die vaker gevaarlijk verkeersgedrag filmt en online deelt. De Britse regering wil dat sociale media platforms zulke beelden sneller verwijderen en roept de toezichthouder op hard op te treden.
15: De natuurbrand in de Hoge Venen in België heeft grote gevolgen voor de korhoenders. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. Voor de brand leefden in het gebied ruim 30 van die vogels. En van de 13 die een zender droegen is waarschijnlijk bijna de helft omgekomen. Ook zijn veel voedsel- en broedplekken van de korhoenders door die brand verwoest.
2: Sinds 2017 wordt geprobeerd om de korhoenders in de venen te redden, omdat er toen nog maar 3 werden geteld. Verspreid over de jaren werden enkele tientallen korhoenders uit Zweden bij de populatie gezet. Dat leek te werken, maar door de brand is het resultaat van jaren van natuurherstel teniet gedaan.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Stella Lefty was dat met Boston. Ja, 7 supporters gewond door vuurpijlen, afgeschoten door Feyenoord supporters. Er was veel verontwaardiging over vandaag. Brandwonden, gehoorschade, oogletsel. En de wedstrijd werd stilgelegd, maar toch uitgespeeld. En geen aanhoudingen. En net vanavond komt het oude team Voetbal en Veiligheid met een rapport dat gaat over vuurwerk in het betaald voetbal. En de titel, ook heel toepasselijk, Als de rook is opgetrokken. Michel Bezuijen is normaal burgemeester van Zoetermeer en hij is ook de voorzitter van het oude team Voetbal en Veiligheid. Welkom.
1: Dank.
0: Jij zou bijna zeggen, dat is geen toeval dat jullie net nu vandaag met zo'n rapport komen als dit groot nieuws is.
1: Nee, dat zou wel heel toevallig zijn. Het rapport lag eigenlijk al klaar. Wij waren al langere tijd bezig met dit onderzoek. Al een jaar heeft het hele onderzoek geduurd. En wij zochten eigenlijk een moment waarop we het naar buiten zouden brengen. Ja, toen gebeurde dat gisteren en toen ineens ging het allemaal heel snel.
0: Toen dachten jullie, nou, dit is dat moment.
1: Eigenlijk wel.
0: Soms wordt het voor je beslist.
1: Soms gaat dat vanzelf. Ja, klopt.
0: Maar dit betekent dat het probleem al langer daar is.
1: Ja.
0: Want jullie hebben een jaar of zo gewerkt aan dit onderzoek.
1: Ja, we natuurlijk vanuit het orenteam kijken we altijd naar wat zijn nou echt dingen die een relatie met het voetbal en veiligheid. Nou, er zijn een aantal onderwerpen die dan altijd interessant zijn. Vuurwerk was er daar eentje van, omdat je natuurlijk de afgelopen jaren vaker hebt geconstateerd dat er op allerlei manieren vuurwerk werd afgestoken in het stadion, wat voor velen sfeerverhogend is, maar ook gewoon risico's met zich meebrengt op het gebied van gezondheid en openbare orde en veiligheid. En wij hebben gezegd, ja, we moeten toch eens kijken, hoe zit dat nou? Hoe loopt dat nou? Hoe komt het nou dat iedere keer dat stadion in komt, dat het zulke effecten heeft? En dat was de reden voor ons en aanleiding om dat onderzoek te gaan starten.
0: Nou, dat is natuurlijk meteen de vraag van de dag. Hoe lukt het supporters om zoveel vuurwerk een stadion in te krijgen? Daar snap ik eigenlijk heel weinig van. Want ik ga niet zo vaak naar voetbalwedstrijden, maar naar concerten. En dan lukt het je niet eens om een flesje Spa Blauw mee naar binnen te krijgen.
1: Nee, dat is eigenlijk natuurlijk altijd de hamvraag die er geweest is. En die ik zelf ook aan het begin van het onderzoek had. Van hoe gaat dat nou? En wij zijn er in het onderzoek ook wel achter gekomen hoe creatief supporters zijn om dat allemaal te omzeilen. De meest bijzondere dingen maak je mee. Dus van tevoren inleggen. Met bijvoorbeeld bedrijven die daar zitten. Of schoonmaakbedrijven. Of andere bedrijven afspraken maken. Soms al op afstand bestuurde. Al van tevoren aanbrengen. Ja, de meest creatieve manieren vinden supporters om dat vuurwerk maar naar binnen te krijgen.
0: Welke vond u het meest verrassend die u bent tegengekomen?
1: Ja, eigenlijk die ene wel die ik noemde. Dat je dan op een gegeven moment
0: met de cateraar al van tevoren.
1: Ja, dat je gewoon afspraak maakt. En dat je dan op een gegeven moment dat vuurwerk al een lange tijd daarop liggen. En dat eigenlijk dat allemaal omzeild wordt. En het lastige is op het moment dat vuurwerk wordt afgestoken in zo'n stadion of in zo'n vak, dan is het heel moeilijk om daar nog tegen op te treden. Want dan is het natuurlijk vaak ook een afweging. Ga ik dan wel wat doen? En dan heeft het vaak ook al niet zoveel zin meer.
0: Ik las nu dat ze het waarschijnlijk in vlaggen en spandoeken zouden hebben gewikkeld. Je leest ook dat ze trucs hebben om de beveiliging bezig te houden met een opgezet incident. Ja. Zodat ze minder goed kunnen controleren.
1: Ja, er wordt van alles geprobeerd. En dat is wat ik al zei. De creativiteit die daar ook in gezocht wordt. Ik heb me daar ook eerlijk gezegd wel over verbaasd toen ik het las.
0: Bijna bewondering toen u dat las.
1: Nou ja, het is soms knap als je ziet wat ze het allemaal voor elkaar krijgen en hoe ze dat doen. Nogmaals, het is niet goed te praten. En dat hebben we gisteren ook gezien. De effecten daarvan zijn echt behoorlijk. Het wordt natuurlijk altijd gepresenteerd als vuurwerk in een stadion. Een sfeerverhogend. Hè. Het verhoogt de sfeer en het zet een beetje de zaak neer. Maar je ziet nu gewoon echt dat dat tot grote risico's leidt. En dat is ook de reden dat wij hebben gezegd, je moet er ook echt wel een aanpak. Die is er inmiddels wel. Maar die moet je ook echt stevig gaan uitvoeren.
0: Want dat is eigenlijk het gekke. Dit is niet eens het eerste adviesrapport. Nee. Niet het eerste onderzoek. 2018 was er al een soortgelijk onderzoek. Heeft het probleem wel meer aanbevelingen nodig?
1: Nou, 2018 was er al een plan van aanpak. Hè? Dat hebben we ook geconstateerd. En alle partijen hebben daar ook afspraken gehad. Wij hebben alleen geconstateerd dat de uitvoering op dit punt tekort schiet. En dat partijen op dit moment nog onvoldoende doen om daadwerkelijk het probleem aan te pakken. Dus iedereen moet eigenlijk een stapje extra doen om het ook echt meer beheersbaar te maken. Want onderschat niet, hè, net al gezegd, de creativiteit. Het is echt heel diep in de supporterscultuur verweven. Vuurwerk is voor een deel van die supporters echt heel belangrijk om te gebruiken tijdens wedstrijden.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, ze voelden dat als heel sfeerverhogend. Wij hebben in ons onderzoek ook geconstateerd dat soms ook tot een bepaalde rivaliteit tussen supportersgroepen leidt. Dus supportersgroepen hebben daar ook een soort onderlinge strijd van wie het meest spectaculair vuurwerk kan laten afsteken.
0: Het is ook statusverhogend.
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft. Dus je ziet daar ook wel in, dat zag je bijvoorbeeld mooi bij de voorbeelden die wij hebben gezien met de bekerfinales, dan gaan ze aan de overkant van elkaar kijken wie het meest vuurwerk kan afsteken of wie het meest spectaculair het vuurwerk kan afsteken.
2: Gaat het nog wel over het voetbal? Nou, of is het misschien dat het voetbal of ondergeschikt is aan het vuurwerk en dat ze eerder in het stadion zijn om die status, om dat vuurwerk af te kunnen steken?
1: Een deel van de supporters heeft dat wel. Ja, niet allemaal, moet ik zeggen. Want een groot deel van de supporters
2: komen ook voor mensen voor het voetbal.
1: Moet ik ook niet vergeten. Maar een deel van die supporters vindt dat wel belangrijk. En je ziet ook, dat hebben wij ook in het onderzoek geconstateerd, dat wat gebeurt er dan? Dan krijgt zo'n club een boete. Hè, of allerlei andere maatregelen. En dan denken die supporters, nou ja, oké, dat nemen we dan maar even voor lief toe. Want we vinden het toch heel belangrijk dat we die actie, en dat geldt niet alleen voor vuurwerk, hè, de hele pyro's, dus dat is soms ook bij trainingen. Dus het is op allerlei vlakken dat wordt gedaan. Dus het is inderdaad terecht statusverhogend.
2: Hoe kun je dat aanpakken? Werkt repressie? Zeggen van oké, wie vuurwerk afsteekt, die gaat het stadion uit, die verliest zijn toegang. Dat soort maatregelen is wel geprobeerd, helpt dat?
1: Zeker, repressie is altijd, maar dat is niet alleen. Je moet ook aan de voorkant heel duidelijk aangeven wat vind je wel het niet acceptabel. Dus ook gesprekken met supporters, wat je wel het niet acceptabel vindt. Dat ook wel heel duidelijk sanctioneren, dus dan kom je in de handhaving. Wat wij ook geconstateerd hebben bijvoorbeeld op het gebied van fouilleren. Dat moet gewoon even een tandje scherper, een tandje sterker. De fouillering die wij nu hebben, want dat was onze verbazing ook wel. Hoe kan er nou iedere keer, terwijl er toch gefouilleerd werd, zoveel vuurwerk het stadion inkomen? En wij hebben ook geconstateerd dat de fouilleringen die nu gebeuren te oppervlakkig zijn om daadwerkelijk ook tot echte aanpak te komen, of tot daadwerkelijke daders te komen. Dus ik denk dat er op een aantal van die punten echt wel wat scherper uitgevoerd kan worden.
2: Als dat vuurwerk zo belangrijk en sfeerverhogend is, waarom organiseren de clubs het dan niet zelf? Dat je dan in professionele handen gewoon bij, weet ik het, ieder doelpunt of iedere gele kaart een paar pijlen de lucht in schiet. Maar dan georganiseerd en veilig.
1: Dat laatste zou ik niet willen adviseren. Ik denk wel dat is ook wel bij sommige clubs geprobeerd. We hebben ook een internationale vergelijking gemaakt. In Noorwegen wordt dit bijvoorbeeld gedaan. Dus daar worden de afspraken gemaakt en dan doen ze een soort georganiseerde show. Maar dat moet je dan allemaal keurig organiseren met een professionele organisatie. De vraag is wel of de supporters die dit nu doen dat dan als een alternatief zien.
2: Of dus dat is toch maar de vraag. Dan is de lol er meteen af als
1: en
2: dan
1: is de vraag of ze daarmee acceptabel gaan. Maar goed, dat is wel iets wat je kan onderzoeken. Wij hebben wel gezegd, dat zou je kunnen proberen. Maar je moet beginnen eerst met een hele duidelijke aanpak en ook aangeven wat je wel en niet acceptabel vindt.
2: Maar je hebt dus de liefhebbers die het slachtoffer zijn. Mensen die met hun gezin gewoon naar een wedstrijd willen kijken. Mensen die de wedstrijd onderbroken zien. Hebben die, zeg maar, milde fans nog invloed op deze wat radicalere kern?
1: Ja, dat is natuurlijk lastig, want die radicale kern laat zich daar niet altijd door leiden. Wat wel interessant is uit het onderzoek dat wij ook hebben gedaan, want we hebben ook een hele grote enquête onder supporters gedaan. En daarin zie je dat het merendeel van de supporters, meer dan de helft, 56%, inmiddels dit niet meer leuk vindt. Het ook niet meer sfeerverhogend. Dus je ziet wel een kentering plaatsvinden. En dat zouden we mooi kunnen gebruiken om nu eens aan te geven, jongens, dit is niet leuk meer. Dit is niet meer waarom het voetbal er is. Het verstoort ook het voetbal. Het verstoort ook het plezier van heel veel mensen die daar gewoon met veel lol, met soms wat met kinderen en opa's en oma's en vrouwen en mannen die daarheen gaan. Dus ik denk dat het wel goed is om dat ook te benadrukken en dan die aanpak daar ook stevig op in te zetten.
2: Wie moet er het eerst na actie komen?
1: Nou, ik denk dat hebben wij in ons rapport gezegd. Hè, dat het belangrijk is dat het op landelijk niveau nu ook die regie wordt gepakt. Hè, dus dat we ook heel nadrukkelijk daar zeggen vanuit het ministerie, goed om deze stappen daar nu in te zetten. Daar heb je wel de clubs nodig. KNVB, politie, OM, gemeente, justitie. Dat moet je met z'n allen dan doen. En daar moet je dan met elkaar ook volle energie op zetten.
2: Dit lijkt me een goed moment, want de verontwaardiging was breed gedeeld. En dit kon echt niet meer. Die hele wedstrijd was naar de haaien.
1: Nee, en die verontwaardiging hebben we natuurlijk vaker gehad. En alleen moeten we nu zorgen dat die verontwaardiging ook omgezet wordt in daadwerkelijke daden. En het zou mooi zijn als we dat met dit rapport erbij nog, want daarvoor hebben wij dit onderzoek ook gedaan, zou kunnen helpen.
2: Dank, Michel Bezuijen van het auditteam Voetbal en Veiligheid, tevens burgemeester van Zoetermeer. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Kingfisher, the sun will never settle. Behalve soldaten, drones en raketten stuurt Poetin nu ook de botten van een heilig verklaarde Dmitri Donskoy uit de 14e eeuw naar het front. En ja, dat is propaganda, maar wat is precies het idee erachter? Ruslanddeskundige Helga Salomon, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, 600 jaar oude botten van Donskoy, vorst van Moskou en Vladimir Soezdal in de 14e eeuw. Hij werd, ja, had een slag gewonnen. Wie was dat? Waarom zijn die botten zo belangrijk?
1: Ja, ja, dat is de hamvraag. Ja, die Donskoy was vorst van Moskou, zoals je zei, en van de stad Vladimir. Eigenlijk het begin naar Kiev van Rusland. En in die tijd, in die 14e eeuw, waren de Mongolen, die hielden huis in Rusland. En deze Dmitri, die later Donskoy werd genoemd, omdat hij een slag aan de Don, de rivier de Don won, die overwon die Mongolen. En velen zeggen, zonder hem had dat Rusland, dat ene Rusland, nooit kunnen ontstaan. En daarom wordt hij geëerd als een grote veldheer. Dus het is geen toeval dat die botten zijn gevonden. Het is zelfs heel bizar. Want we wisten allemaal dat die botten daar lagen in een kerk van het Kremlin. Want dat was al lang bekend. En toch deden ze heel opgewonden toen de zogenaamde vloer verzakte in juli. Dat was het verhaal. En die botten er bleken te liggen in die kist. Dus het is een vreemd verhaal en het lijkt vooral bedoeld om in een moeilijke tijd, Poetin komt niet uit de oorlog die hij zelf heeft ontketend, om vanuit een bepaalde gedachte dit toch weer tot een soort heilige oorlog te verklaren. Want Poetin zelf heeft gezegd, dit is wonderbaarlijk en de Russische propaganda brengt dit als een teken dat de oorlog spoedig zal worden gewonnen.
0: Een soort reliek, en het is dan als het ware een teken van een soort vader des vaderlands, een heilig verklaarde voor Rusland.
1: Ja. Maar in Rusland kan het altijd nog gekker. Want wat zeggen ze? Dit is een teken, maar op 6 september, komende 6 september, wordt een deel van die botten in een processie door Moskou geleid, onder leiding van Kirill. En wat is er op 6 september gebeurd? In de Tweede Wereldoorlog hebben het Rode Leger heeft toen de nu Oekraïnse dorpen Slavjansk en Kramatorsk overwonnen. Dus dat koppelen ze er ook nog eens een keertje aan. Dus ze koppelen alles aan deze oorlog. Want ze zeggen, dit is een teken dat Rusland Oekraïne en het collectieve Westen gaat overwinnen. Want zo worden alle partijen die Oekraïne steunt genoemd. Het wordt kortom, het is een vreemd verhaal. Ze hebben botten ontdekt waarvan we wisten dat die botten er lagen. En die worden nu ingezet om Poetin als het ware de nieuwe Donskoy, als de nieuwe Donskoy neer te zetten.
0: Hij laat zien, dit is een heilige oorlog. Dit gaat over het voortbestaan van Rusland en we zullen wederom winnen.
1: Precies.
0: Gewoon propaganda. Gewoon een ja, propaganda-stuntje.
1: Propaganda, maar wat is het ernstige? Je zou er een beetje om kunnen lachen, maar wat geeft dit aan? Wat is de essentie? Dat Poetin het niet wil opgeven. Of hij het gelooft, je hoopt in hemelsnaam dat hij cynisch is en dat hij zelf begrijpt dat hij de zaak bedondert. Want als hij toch zelf denkt dat hij met een heilige oorlog bezig is, dan is hij wel heel ver van huis en dan is het wel heel ernstig wat er aan de hand is. Maar hoe het ook zit, Poetin gaat door. Wellicht draait hij door, maar hij gaat door. En dat is het ernstige van deze zaak.
0: Je noemde dat die Russisch-Orthodoxe kerk er ook bij betrokken raakt.
1: Ja.
0: Wat is dat voor rol? Want ja, dat is natuurlijk in een land dat zo lang communistisch is geweest, is die kerk heel lang een beetje gedempt of weggemoffeld. Die zet hij nu weer vol in het licht.
1: Ja, het punt is natuurlijk, dit had een snelle oorlog moeten worden. Dat is helemaal mislukt. Dus Poetin moet iedere keer een reden vinden voor die oorlog. Nou is het zo, de communistische ideologie kan hij niet meer inzetten. Hij kan niet meer zeggen, wij strijden tegen het kapitalistische Westen. Dus wat je ziet is dat de kerk eigenlijk op één stoel zit met Poetin. De kerk moet die groep aanspreken die toch iets heeft met religie en ze binnen de Poetin kudde houden. Die moet ze ervan overtuigen dat dit een heilige oorlog is. Dat mannen moeten gaan vechten. Dat zegt Kirill ook. Dus die Kirill en Poetin zijn twee handen op één buik. Die kerk heeft geen enkele zelfstandigheid. Die is er alleen maar om een bepaalde ideologie te leveren voor een oorlog waarvoor geen redelijke reden is. Want Poetin die verantwoordt deze oorlog met het vreemde argument, Rusland heeft superieure waarden. Wij hebben geen homoseksuele vrouwenemancipatie en wij zijn o zo orthodox christelijk.
0: Werkt het, deze propaganda? Is de Russische bevolking daar nog gevoelig voor? Met toch de grote verliezen die hij leidt. En ja, toch ook de last van de oorlog die de bevolking langzaamaan bereikt.
1: Nou, dat is het interessante punt. De mensen zijn de oorlog moe. Want wat zien de mensen van de oorlog? Internet wordt afgesloten. Ze staan in de rij voor benzine. Hun pakjes van hun Russische bol.com komen niet meer, want de magazijnen worden bediend. Ze zien ook drones neervallen. Ze zijn die oorlog moe. Ze willen dat daar iets aan gebeurt. De elite, de zakenmensen zien, wij willen niet met Poetin ten onder gaan. Die begrijpt ook dat Poetin niet van en Oekraïne en Europa en Amerika kan winnen. Dus iedereen is die oorlog moe. Maar die propaganda, dit is een stukje van de gigantische propagandamachine. Dat is staats-tv. Dat is wat mensen moeten zeggen. Dus in wezen, aan één kant geloven mensen het niet, maar als je iedere dag zo'n dosis gif binnenkrijgt, dan werkt dat, schijnt dat toch te werken bij de mensen. Dus het is misschien niet met overtuiging. Die soldaten zitten niet te wachten op die botten. Hè? Hun leven loopt gevaar. En toch voor een bepaalde groep, in dit geval misschien die wat religieuzere groep, daar helpt het bij. En Poetin denkt alle kleine beetjes helpen. En wellicht dus dat hij het zelf ook, deze flauwekul, nog gelooft ook.
0: Nou was het vandaag ook de dag des vaderlands van Oekraïne.
1: Mm-hmm.
0: De
1: onafhankelijkheidsdag.
0: Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar onafhankelijkheid. En toen zei Zelensky dat hij zei te weten dat Poetin nog meer soldaten zou oproepen en tot een soort algehele mobilisatie over zou gaan.
1: Ja.
0: Hoe geloofwaardig is dat?
1: Nou, wij weten niet of Zelensky meer weet dan anderen. Maar als je kijkt naar deskundigen, komen ze er niet helemaal uit. Er zijn verkiezingen eind deze maand. En sommigen verwachten, iedereen vraagt zich af, na die verkiezingen van 18 tot 20 september, gaat Poetin een algehele mobilisatie afkondigen? De meeste deskundigen denken dat dat niet zo is. Want dat is heel onpopulair. En Poetin onderdrukt de bevolking wel, maar hij kan niet iedereen van zich vervreemden. Dus wat de meeste mensen denken en wat hij ook doet, is dat de heimelijke mobilisatie. Want je moet bedenken, er gaan zo'n 30.000 Russische mannen per maand die sneuvelen of raken gewond, die moeten vervangen worden. Daar heeft Rusland de grootste moeite mee. Dan kom je op ruim 300.000 per jaar die geworven moeten worden. En daarvoor is al vanaf najaar 2022, toen Poetin een gedeeltelijke mobilisatie afkondigen, is er een heimelijke mobilisatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat dienstplichtigen, wiens dienstplicht erop zet, die worden onder druk gezet om een contract te tekenen. Zelfs als zeggen ze dat mondeling in een dronken bui, is het contract al getekend. De gevangenissen zijn bijna leeg. Hè? Die hebben de laagste bevolking ooit. Die mensen worden ingezet. Migranten, ook heel slim, win-win, als ze een Russisch paspoort hebben, dat zijn veelal mensen uit Centraal-Azië, wordt gezegd, je bent Rus, dus je moet vechten. Als ze geen paspoort hebben, zeggen ze, als jij gaat vechten, krijg je een paspoort.
0: En zo komt hij aan,
1: die getallen. En of die een gedwongen massale mobilisatie afkondigt. De meeste mensen denken, wat Poetin wil, hij wil die Donbass veroveren in 2027. Dat is de opdracht, denken veel mensen. Zolang die daar nog in slaagt, en je moet bedenken, hij krijgt rooskleurige verhalen van zijn legerleiders. Zolang hij denkt dat hij het redt met de mensen die hij heeft, is de verwachting dat hij dat niet gaat doen. Op het moment dat hij denkt, het lukt niet, dan moeten we gaan kijken wat die doet. Dus we weten het niet. Maar op dit moment denken de meeste deskundigen, die denken dat hij het misschien nog niet aandurft.
0: Maar hij zal niet stoppen. Dat is in ieder geval duidelijk. Helga Salomon, hartelijk dank over Poetin en zijn relieken. Het was een vrolijke dag voor de man die hier tegenover mij zit, Don Seder. Want voor de tweede keer is hij gekozen door de Nationale Politieke Index tot meest actieve volksvertegenwoordiger van Nederland in de Tweede Kamer. En dan gaat het over allerlei prestaties van Tweede Kamerleden. En dat is een initiatief van journalist Ton F. van Dijk. Don Seder, hartelijk welkom en gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: De tweede keer al.
2: Ja, het went niet. Tweede Kamer is een plek waar er hele kundige mensen zijn die, je kan wel zeggen, de beste debatteerders of debaters van het land. En als je daar een beetje boven komt drijven en door Ton dan gebeld wordt om te zeggen dat je op de eerste plek staat qua actief of waardevol, of hoe je het ook wil noemen. Nee, dan is dat natuurlijk altijd fijn.
0: Het gaat over aangenomen moties en ingediende voorstellen die vervolg krijgen. Al dat soort dingen worden gemeten. Hoe hard werk zit u nou eigenlijk? Hoeveel uur zit er in een week, in een dag? Hoe vaak bent u nou eigenlijk thuis? Wordt er nog wel eens gewoon een avondje zinloos Netflix gecept? Of ja. Hoe ver gaat dat?
2: Nee, dit zijn mooie vragen. Ik doe niet aan Netflix. Sterker nog, ik kijk al jaren geen tv. We hebben wel een tv thuis. Het heeft te maken met mijn vrouw die dat toch wel fijn vindt. Maar ik heb daar gewoon geen tijd voor. En ja, het is hard werken. Als je de Tweede Kamer in komt, dat moet je niet doen. Omdat je denkt dat je dan achterover kan leunen. Ik denk dat ik gemiddeld, als ik geluk heb, 2 à 3 keer per week thuis eet. Omdat je gewoon debatten hebt, of je hebt werkbezoeken, of je bent in het land. Dat weten we. Die afspraak hebben we ook thuis. Dat probeer ik in te halen in het weekend. Of in de vakanties of recesperiodes.
0: Maar het is echt heel hard werken.
2: Ja, en vooral met de fractie van 3. Dan doe je hetzelfde werk als de fractie van 20 of 30. En wij proberen als bij de ChristenUnie gewoon ons werk goed te doen. Wij proberen gewoon vakmensen te zijn. En de onderwerpen die wij onder ons hebben. Daarbij proberen we Nederland ook gewoon een stuk mooier te maken. Dus je
0: moest
2: wilt je werk
0: leren?
2: Ook serieus nemen.
0: Kon je het in één keer, Kamerlid zijn? Of is dat iets wat je echt onder de knie moet krijgen?
2: Je moet het onder de knie krijgen. Ik was hier voor gemeenteraad zitten in Amsterdam. En toen ik de Tweede Kamer in ging, zei een oud collega tegen mij: Don, vergis je niet, je hebt 4 jaar nodig, dus 1 termijn, om het te snappen.
0: Wat moet je dan precies onder de knie krijgen?
2: Nou, er zitten zoveel procedures, er zitten zoveel handigheidjes in die je in de eerste paar rondes gewoon niet doorhebt. Dus je bent vooral aan het meelopen, je bent vooral de agenda aan het volgen, bijhouden, want het gaat supersnel, het gaat razendsnel. En nadat je 1 keer de begrotingen hebt gehad, 2 keer, 3 keer, begin je langzaam in de vingers te krijgen hoe je bijvoorbeeld een amendement, een wetswijziging op een wet succesvol kan schrijven.
0: Bij wie je moet zijn, hoe je dat moet schrijven,
2: bij
0: waar
2: wie je moet
0: zijn, indienen.
2: Waar je input moet krijgen, hoe je ook voor kan zorgen dat je de linkerkant meekrijgt en de rechterkant, hoe je een meerderheid kan krijgen. Daar heb je gewoon echt een aantal jaar voor nodig. Dus een oud collega zei tegen mij: Don, je hebt 4 jaar nodig. Ja, ik dacht, nou, we gaan het wel zien. Maar dat had ik ook echt nodig. En je merkt ook, ik ben nu dus de afgelopen 2 jaar uitgeroepen tot nummer 1. Nou, dat is allemaal heel mooi. Maar ik had dus die 4 jaar nodig. En nu merk ik ook echt bij mezelf dat er een soort automatisme in zit. Als er een wetsvoorstel komt, ik ben hiervoor advocaat geweest, dan weet ik nu hoe ik naar wetteksten moet kijken. Dan weet ik wel wat erin staat. Ik lees ook vrij snel wat er niet staat. En hoe je dat dus kan aanvullen en zorgen dat het beter wordt. En dat had ik de eerste paar jaar niet.
0: Nou, veel leden zitten er niet zo lang. U zei dat u advocaat bent geweest. Dat is bekend. Ook heel veel sociaal recht gedaan. Dan snap je ook de juridische kant. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Want een wetsvoorstel schrijven, dat is al een kunst op zich.
2: Dus het voordeel wat ik heb, en ik vind het ook leuk, dus dat helpt ook mee, is dat als wij een wetsvoorstel krijgen, nou, dan krijg ik zo'n een dikke pak, er zit advies van de Raad van State bij, er zitten heel veel stukken bij. Nou, dan print ik het uit. Ik ben nog van een oude stempel, ondanks dat ik 36 ben. Maar dan pak ik een pen en dan ga ik gewoon lezen. Want zo deed ik dat vroeger in mijn praktijk. En dat helpt mij om uiteindelijk te doorgronden wat er staat, wat er niet in staat, wat het beter kan. En daardoor werk ik vervolgens met mijn beleidsmedewerkers werk ik bepaalde zaken uit. En heel vaak hebben we dan een minister tegenover ons die zegt: nou, maar eigenlijk is dit best een goede verbetering. En dus dan kom je in een soort samenwerkingsflow waarin je eigenlijk het wetsvoorstel beter maakt. Ik heb een voorsprong omdat ik een juridische achtergrond heb. Tegelijkertijd, je hebt sommige mensen die als boer de Kamer inkomen en dan bijvoorbeeld het dossier landbouw doen. Ja, die hebben natuurlijk ook een bepaalde praktische kennis.
0: Iedereen brengt iets mee
2: die ik nooit zal hebben.
0: Dat nuttig is. Is er nog ruimte voor relativering? Want je werkt zo hard aan iets en al die energie gaat erin en dat wordt een heel leven. Iedereen begrijpt ook wel dat het belangrijk is. Maar tegelijk is het natuurlijk ook allemaal water onder de brug. En zijn er 150 Kamerleden en die circuleren. Ja. En misschien dat uiteindelijk aan het eind van zo'n carrière 1 wet, ja, wetzeder zal overleven.
2: Nee, maar dit klopt wat je zegt, vooral voor een kleine fractie. Dus ik zeg ook tegen mensen, hoe hou je het vol? Want veel Kamerleden houden het niet vol. Er zijn ook Kamerleden die met de burn-out uitvallen.
0: Waar zit die uitval? Waar zit dat opgeven?
2: Nou, ik denk dat het inderdaad te maken heeft met te veel denken dat het van jou afhangt. En sowieso als christen heb ik daar een andere opvatting over, dat dingen van mij zouden moeten afhangen. Ik denk, nou nee, ik denk dat dingen niet van mij afhangen. Dat is maar goed ook.
3: Want jij ziet een hogere macht waar dingen wel van afhangen.
2: Ja, mijn handen, ik zeg het even op zijn christelijks. Mijn handen, of mijn leven is in de handen van de Heer. Vanuit daar mag ik mooie dingen doen. Als het goed gaat, stijgt succes niet naar mijn hoofd, want ik heb hulp. En als ik faal, dan daalt falen niet naar mijn hart. Want ik ben waardevoller dan wat ik doe. Dus dat is mijn perspectief, dat helpt mij. En als ik praat met Kamerleden die ook een religieuze achtergrond hebben, die hebben dat dan ook. Maar het is waar. 9 van de 10 keer lukt wat je als Kamerlid wil, lukt gewoon niet. 9 van de 10 keer.
3: Dus, het is gewoon heel moeilijk om er iets doorheen te krijgen.
2: Ja, precies. Dus je moet het vermogen hebben als Kamerlid om te kunnen genieten van die ene keer dat het wel lukt.
3: Heb je een droom?
2: Dan is het werk niet voor jou. Als je het wel kan, en dat kan ik wel, je moet geduldig zijn en je moet kunnen genieten voor wanneer het wel lukt. Nou, dan is het Kamerlidmaatschap wel wat voor je, denk ik.
3: Is er dan 1 ideaal? 1 ding dat je er toch echt doorheen had willen krijgen? Of nog misschien dat u later terugkijkt en denkt, nou, dat heb ik toch even op mijn naam gezet.
2: Nou, niet zeer op naam zitten, maar wel veranderd. Ik ben de Kamer ingegaan na een carrière als advocaat. En daar had ik het best naar mijn zin. Maar ik ben de Kamer ingegaan omdat ik één doorn in het oog zag. Dat was de schuldenindustrie. Ik had gewoon cliënten die binnenkwamen, die gebukt gingen onder incassobureaus die door vrije regelgeving eigenlijk mensen kapot maakten. En ik ben de Kamer ingegaan omdat ik dacht, dat wil ik aanpakken. Dus het is heel leuk. Ik doe buitenlandse zaken. Het is mooi als ik vrede in het Midden-Oosten weet te bewerkstelligen. Dat is allemaal prachtig. Maar
3: dat is een groot opdracht. Het
2: is een groot goed. Ik weet niet of dat gaat lukken. Maar ik ben de Kamer ingegaan om toch te zien dat het schuldenstelsel verandert in dit land. Dus als ik ooit op een dag wegga, dan zou ik dat graag veranderd willen zien. En ik moet zeggen, de afgelopen jaren zit daar beweging in. Ik heb ook een nota uitgebracht een paar maanden geleden. Die gaan we eind van het jaar behandelen. Waar ik echt een aantal voorstellen gedaan heb waarin de wissels om moeten. En dat wordt best positief ontvangen. Dus het ziet er naar uit, ik hoop het, dat ik nog mag meemaken dat het echt wijzigt. Maar dat is echt iets waarvan ik denk, daar gaat het heilig vuurtje bij mij branden.
3: Dank en nogmaals gefeliciteerd voor de 2e keer het meest effectieve en actieve Kamerlid, Don Ceder. Dank.
2: Dank.

0: Tim Harden, How Can We Hang On To A Dream? Een nieuwe serie van Omroep Zwart die vanaf morgen te zien is. Welkom terug. Het gaat over 6 jonge Nederlanders met een migratieachtergrond die besluiten om terug te gaan naar een land waar hun roots oorspronkelijk liggen. Een van de deelnemers is hier, Dennis Toppin Fofi. Noemt zichzelf Haganees, want hij is Haganees en hij komt uit Ghana.
1: Zeker.
0: En in de serie zien we hem langzaam gedeeltelijk in ieder geval teruggaan naar Ghana. En je bent daar koning. Provinciaal koning.
1: Klopt.
0: Ik zou kunnen zeggen, welkom uwe majesteit. Of,
1: nou, welkom Nana, zouden we zeggen dan.
0: Hoe word je koning?
1: Dat word je doordat de mensen jou kiezen. Een bepaalde streek. In Ghana heb je bijvoorbeeld, in elke streek heb je oudsten. En die oudsten die vooral in de Ashanti gedeelte. Dat is een bevolkingsgroep in Ghana die het grootst is. In die streken werken we met hoofden en oudsten. En afhankelijk van wat je doet en wie je bent en hoe bekend je bent, kunnen zij jou die voorstel bieden om dus leider te worden van die streek.
0: Het is eigenlijk van verdiensten een soort verering.
1: Ja, zeker.
0: Maar je bent koning en we zien in de serie dat je dan niet zelf auto rijdt. Dat je eigenlijk ook niet het zweet van je eigen voorhoofd nog langer mag afvegen. Dat er eigenlijk altijd iemand klaar staat om te dienen.
1: Ja, klopt.
0: Lijkt me vermoeiend.
1: Het is een hele andere cultuur, een andere beleving. En je moet het respecteren. Maar dat draait het natuurlijk niet om. Het draait om de dingen die jij doet voor de mensen en de verandering die je teweeg hebt gebracht in de levens van mensen. En omdat je dat hebt gedaan, hebben ze gewoon zo'n enorme respect voor jou. Dat ze je gewoon willen dragen. En dat is wel in onze cultuur zo. Als je iets betekent voor een ander, dan krijg je er heel veel liefde voor terug.
0: Jouw grote project is onderwijs, scholen opbouwen daar.
1: Zeker.
0: Je had een sportschool, je hebt een sportschool in Den Haag.
1: Ja.
0: Je bent ondernemer hier.
1: Ja.
0: Hoe is het gekomen dat je daar in die projecten verzeild bent geraakt?
1: In Ghana.
0: Ja.
1: Ik ben in Ghana geboren. Mijn vader heeft me altijd laten zien wat het is om Ghanese te zijn. De cultuur, ook onze normen en waarden en principes. En ik heb hem altijd zien werken. En mijn vader was in zijn tijd ook koning. En dat ik nooit door als jongeman, omdat ik hem altijd zag werken. Maar uiteindelijk snapte ik waarom hij Nana werd genoemd. En Nana betekent koning, maar ik dacht vroeger altijd van, hè, mijn vader heet geen Nana, maar hij werd wel altijd Nana genoemd. En toen ik op een gegeven moment op oudere leeftijd kwam, begon hij me alles te vertellen. En daardoor zag ik in van, oké, hij is koning en dit is wat hij doet. En dat is, hij is mijn grote voorbeeld. Het is uiteindelijk, deed ik wat hij deed. En dat is teruggeven aan de mensen.
0: Dus jij maakt het levenswerk van je vader af?
1: In bepaalde opzichten wel. Want ik neem niet zijn titel, want hij is koning van een andere streek geweest. Maar ik verval wel in dezelfde voetstappen. En dan heb ik nooit voor mezelf gedacht dat ik dat zou doen.
0: Maar het is interessant als je een heel leven opbouwt in Den Haag. Succesvol bent en daar een succesvol bedrijf hebt opgericht. Om dan toch naar Ghana te gaan en daar een heel leven op te bouwen.
1: Ja.
0: Lijkt me geen kleine beslissing.
1: Zeker niet, is het ook niet. Maar ik ben opgegroeid met het altijd teruggeven aan mensen. Dat doe ik ook hier in Nederland met onze maatschappelijke projecten. Waarin wij eigenlijk jongeren die vastlopen in de maatschappij, door middel van onze trajecten proberen te helpen dat ze hun weg vinden. En in Nederland gaat het goed. Maar in Ghana hebben ze me harder nodig. Omdat je hebt het niet zo breed als hier in Nederland natuurlijk. En daar kom ik wel vandaan.
0: We hebben een fragment uit de serie en dan horen we eventjes hoe het eraan toe gaat als je daar bent.
1: Oké. Stop in het achternaam. What is say? What is say? What is say? What is say?
2: Na dit koninklijke ontvangst worden meegebrachte schriftjes uitgedeeld en de pennen die vinden ook hun weg.
0: Jij komt aan, je stapt uit die auto en die kinderen komen vol enthousiasme aangerend.
1: Ja.
0: Voor die kinderen is dat onderwijs enorm belangrijk.
1: Ja, ja.
0: En ja, ze zien echt wel dat er meer kans op onderwijs is door hulp.
1: Ja, klopt.
0: Door jouw project.
1: Klopt.
0: Maar dat project lijkt me ook wel echt een reusachtig iets dat je bent aangegaan.
1: Het is groter dan mezelf. Ik had nooit gedacht dat het zo veel zou kosten. Zoveel tijd, zoveel moeite, zoveel verantwoordelijkheid. Ik heb er geen kaas van gegeten, maar ik ben gewoon een uitdaging aangegaan waarvan ik denk van wow, dit is groter dan mezelf.
0: Dus er moeten gebouwen komen, schriftjes moeten komen, salaris voor onderwijzers, onderwijsmethoden, al dat soort dingen.
1: Zeker.
0: Intussen ben je ook nog in Den Haag. Of is het plan uiteindelijk om helemaal naar Ghana te gaan?
1: Het plan is om daar mijn basis te maken, maar niet mijn netwerk in Nederland te verliezen. Want ik geloof dat de netwerk die ik heb, die kan me enorm helpen om daar ook natuurlijk dingen vooruit te brengen. In Nederland zijn we natuurlijk in bepaalde opzichten veel verder dan in Ghana. Dus ik kan hier heel veel leren, misschien contacten nog doen om het daar beter te maken.
0: Het grappige is dat remigratie veel in het nieuws is, maar dan in een heel kwalijke context. Dan is het eigenlijk van donderop naar je eigen land, zo'n soort toon. En hier krijgt het ineens een heel andere connotatie.
1: Ja, ik denk, weet je... Allereerst wil ik zeggen, weet je, immigranten hebben natuurlijk in het verleden, als we kijken naar de geschiedenis van Nederland, hebben ze heel veel goeds gebracht. Als we kijken naar de gastarbeiders, als we kijken naar de werk die ze hebben moeten doen die de Nederlanders destijds niet wilden doen. Ze hebben gewoon een heel groot deel gedaan om Nederland op te bouwen. En als zij ervoor kiezen om terug te gaan met de kennis die ze hebben, om het daar beter te maken waar het nog niet goed is, dan stimuleer ik dat. Ik denk zelfs als de overheid dat zou steunen, zou het nog mooier zijn. Van, hey, luister, als jij terug wil gaan, hier heb je een zakcentje, maak wat moois van. Daar denk ik dat er heel veel, en had ik met Don het ook over, dat heel veel zouden gaan.
0: Het is wel grappig dat je ook wel heel Nederlands bent ten opzichte van Ghanese, omdat je zegt, ik moet eigenlijk mijn geduld trainen.
1: Ja.
0: Als iemand zegt, we gaan zo vertrekken, kan zo een uur later worden.
1: Ja.
0: En dan zie ik toch wel dat je meer Haagenees bent dan je misschien dacht.
1: Ja, klopt. Dat is als je zo gewend bent aan de technologie en gewend bent aan hoe snel de maatschappij hier in Nederland gaat. Je gaat er met dezelfde mentaliteit naar gaan. En ja, weet je, het verkeer is niet zo snel als in Nederland. Een file kan daar 6 uur duren als je niet uitkijkt. Technologie is nog niet zo ver. Infrastructuur is nog niet zo sterk. Dus je wordt wel echt gehumbled, als ik het mag zeggen.
0: Waar vind je het leukst en wat is er zo leuk?
1: Waar vind ik het leukst in welke opzichten?
0: Nou, waar ben je het gelukkigst?
1: Waar ben ik het gelukkigst? Ik ben het gelukkigst als ik iets doe waar mijn hart bij ligt. En dat is mensen helpen. Of dat nou in Nederland is, of dat nou in Ghana is. Het gaat mij om welk land is mij gegeven, welke omgeving is mij gegeven. En op dit moment was het Nederland en nu is het Ghana.
0: En dat project in Ghana, daar haal je heel veel geluk uit.
1: Zeker.
0: Die voldoening.
1: Ja. Ja, zeker. Ik bedoel, het is een project die ik ooit met mijn vader heb gestart. En mijn vader leeft helaas niet meer. Dus het is wel een missie voor mij om die af te maken. En als ik zie wat het teweeg brengt, de blijdschap op de gezichten van de kinderen en de ouders en de mensen. Omdat iemand ooit daar geboren is, weg is gegaan en terugkomt. Dat vind ik wel mooi. Doet me goed.
0: Het is een mooie serie geworden. Het is echt feel good televisie. Er zitten heel veel andere verhalen in. Ook terug naar Suriname, Indonesië, allerlei plekken. We zien ook minder succesvolle. Een soort variant op Ik Vertrek. Ja. Maar dan met Roots. Ik wens jou ook heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Dennis Top en Fofi. En de serie die heet Welkom terug bij Oproep Zwart. Dit was Het Oog. Morgen is er weer een met Wilfried de Jong. Voor nu een goede nacht.
3: Goedenacht, vrienden.

0: Ingelichte Kring met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
3: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
1: Maar wat vind je, Tom?
3: Ja, dat weet ik dus niet.
4: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje aan het opschuiven is.
5: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
0: Goed Ingelichte Kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
1: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
7: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: Ook levende legende Daniel Barenboim en zijn West Eastern Divan Orchestra. Muzikale kracht en verbondenheid met Schubert's Unvollendete en Beethoven's Eroica op 22 september. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: NPO Radio 1.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: De hele week Amazing 80s. 89.3 FM.

0: Hoor jij, zit je handen door? Zit je al te luisteren? Wanneer komt nou de eerste kievit? Op een gegeven moment hoor je hem, de eerste gutto. Ja, dan begint het voorjaar in maartje, ja.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Dus naast je gewassen heb je ook een strookje waar minder gebeurt, waar meer insecten zich op kunnen houden en die ook mijn luizen bijvoorbeeld aan zouden kunnen vallen.
3: Elk diertje, elk plantje heeft zijn rol in het ecosysteem. En zo proberen we zoveel mogelijk soorten zo divers mogelijk hier in het gebied te krijgen.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leidden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uitten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag 3 FM.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Dit is het Limolab. En het Limolab produceert oneindig limonade. We hebben Dino Snot, prinsessenzweet voor de echte stoere mannen.
1: Oh, wat goed.
0: En een spons voor kwijl.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als ik op een bed kom te liggen en ik kan niet meer goed praten. En ik kan niet meer naar de wc. En het wordt één ellende troep. Ten koste van een ander die jou moet verzorgen. Dat wil ik niet.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: weten waar ze spelen.
1: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
2: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
1: Maar ook van deze eeuw.
3: Here we go. On this rollercoaster life we know.
1: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
4: Op 89.3 Radio West.

89.3. Op 89.3 FM, DAB+.